Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een

0: In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken. De traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten, bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en online.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat. Al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegen

0: proberen het stiltemoment te verstoren. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten. Bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Luoyang in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. Het weer, het blijft vandaag bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als vuurwerkhoofdstad van China. De plaats stelt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat. Al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Reddingswerkers in Colombia proberen mijnwerkers te bevrijden die vastzitten in een kolenmijn. Volgens autoriteiten was er een explosie die vermoedelijk ontstond door opgehoopte gassen. Volgens mediaberichten waren er 15 mensen aan het werk. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden, 9 zitten nog vast. Ze zouden aan het werk zijn geweest op een diepte van ongeveer 600 meter. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. De aankomst van het vuur in de loop van de dag is het startsein voor lokale 5 mei activiteiten. Het weer, het blijft bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het dan 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: uit het jaar 1973. Het is even geleden, maar dan heb je ook wat. Alle goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: De 3 degrees. 3 graden is niet veel, hè? 3 degrees. Nou. Maar we zijn ver boven dat punt uitgekomen, volgens mij. En het gaat ook weer een...
1: Gelukkig maar.
0: Warmere dag worden dan de graad of 10, volgens mij. Geen idee, maar Gita gaat het ons vertellen, natuurlijk. Vanmorgen in Utrecht is wakker. Nou, goed dat je er weer bent.
1: Ja, vind ik ook. Nou, hartstikke blij mee.
0: Back to basic. Die stoel is ook weer naar beneden gezet.
1: Ja, ik heb weer een gekke stoel waar ik op zit.

0: Beatles natuurlijk in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. En een tijd van 6:11 inmiddels geworden. Diverse onderwerpen vanmorgen in de uitzending. En natuurlijk gaan we het over de vrijheid hebben, want het is 5 mei vandaag.
1: Ja, bevrijdingsdag. Ja, wat betekent vrijheid voor jou? Ja, en vier je het nog vandaag, bevrijdingsdag? En wat ga je dan doen? Zijn we heel benieuwd naar, omdat ja, natuurlijk deze bijzondere dag jouw gedachten hier naar uitgaan waarschijnlijk. Ja, we praten erover hier in Utrecht is wakker dus. En ook vanmiddag bij Aarts in Utrecht komt thuis. En de Vrije 81 kun je vandaag horen bij ons.
0: Dat is waar, vanaf 9 uur. Dus geen aan tafel voor de duidelijkheid. Het is sowieso een andere dag natuurlijk, 5 mei. Even terug naar de basis. We hadden 1 keer in de 5 jaar een vrije dag. Echt een officiële vrije dag. Ja. Daar was vorig jaar verwarring over. Dat zou dan geweest zijn vorig jaar. Maar dat was niet vorig jaar. Maar nu schijnt het weer wel zo te zijn. Oh. Dus wij dachten, ja, ja, laten we maar gewoon gaan werken vanmorgen, toch?
1: Ja, dan kunnen we de mensen een beetje leuke muziek voorschotelen in het thema.
0: En natuurlijk diverse onderwerpen vanmorgen. Want onder andere gaan we daarover praten. Robert Jan zal ongetwijfeld ook zijn tanden gaan zetten in de vrijheid.
1: Ja, net zeker.
0: Als, met een onderwerp als, ja, als 5 mei in het achterhoofd natuurlijk. Dus dat gaat hij straks vertellen in de studio.
1: Ja.
0: En we gaan ook over de viering praten met Ad van Liemte, de historicus uit Utrecht.
1: Ja, die houdt vandaag een toespraak bij de Domkerk. Want in de Domkerk wordt de nationale viering van de bevrijding afgetrapt. Dus echt de landelijke bevrijdingsdag. Superleuk. Rob Jetten die komt daar langs. En ook Splinter Chabot die komt daar de lezing geven, de 5 mei lezing. Maar Ad van Liemt die houdt ook een korte toespraak en die gaan we zo meteen vragen. Nou ja, ja, goed. Het thema van de bevrijdingsdag dit jaar is... momentje hoor, mijn scherm valt ineens uit. Ja, de geschiedenis leren begrijpen, dat is het thema. Nou, ik ben benieuwd hoe hij dat dan ziet, dat ja, die geschiedenis geen vage herinnering blijft, maar dat het echt blijft hangen bij mensen, zodat het niet herhaalt. Ik ben benieuwd hoe hij daarover denkt.
0: Ja, precies.
1: Vraag onder andere.
0: Veel mensen die hebben het er natuurlijk wel over, hè, dat de geschiedenis zich aan het herhalen is op dit
1: daarom,
0: moment.
1: Ja, ja, ja.
0: Met onenigheid en groepen die weggezet worden als minderheid, zeg maar. Dat gebeurt wel heel veel. Dus het is wel, het wordt wel misschien wel in de loop der tijd 81 jaar dat we al de vrijheid tegemoet mogen zien. Dus vandaag op 5 mei ook weer. Wordt het wel weer terugblikken op hoe het dan toen was, zeg maar. Ik denk dat het wel goed is om dat te doen.
1: Ja,
0: dus dat in Utrecht is wakker onder andere. En we hebben nog diverse andere onderwerpen waar we over gaan praten. En je feit al, we hebben veel muziek vanmorgen. Dat is natuurlijk ook lekker om bij wakker te worden.
1: Lekker hoor, ik wou net zeggen. Inderdaad.
0: Kenny Loggins en Stevie Nicks bijvoorbeeld. Dit is de meest gedraaide plaat de afgelopen maand op de radio.
2: How do

0: Kenny Loggins. Destijds van Loggins en Messina en Stevie Nicks. Destijds van, jawel, Fleetwood Mac. Dat vind je leuk, Anne, hè, Fleetwood Mac, hè?
1: Oh, ik hou ervan, ja, precies. Ja, ja.
0: Heb je nou al een platenspeler, vraag ik mij af?
2: Nee, nog steeds niet. Nee, ik had gehoopt.
0: Nee, dat wilde je toch?
2: Misschien. Ja, maar het is nog niet van gekomen.
0: En je bent al bijna meerjarig, volgens mij.
2: Ja, nou, inderdaad. Wat je zegt, die plaat die staat wel heel lief op mijn kastje zo. Ja, wanneer komt de speler nou?
0: Ja, dat is wel tijd natuurlijk. Kun je de muziek afspelen via een Deezer, een Spotify en Apple Music of wat dan ook. Of gewoon op de radio. Maar je hebt je eigen LP van de Fleetwood Mac en die moet je toch op vinyl kunnen afdraaien.
2: Inderdaad. Oh, het begint weer, want ik kriebel nu het over. Heb ik als weer helemaal vergeten ook. Maar ja, die plaat die staat er heel parmantig. Maar
0: het is wel leuk om je LP neer te zetten. Maar wacht even, je hebt ook maar één LP of niet? Nee.
2: Okay. Dus ben je wel een soort aanmoediging.
0: Ben je wel heel trots op. Ja, weet je wat ook leuk is? Hè? Om die LP dan uit de hoes te halen. En die LP, dat is dus vinyl, hè, dat zwarte vinyl, naast te zetten. Dat geeft een bepaalde...
2: Oh, heerlijk. Ja, ik heb een vriendin die heeft een paar ingelijst.
0: Ja, dat kan ook,
2: prachtig, aan de muur lijkt me ook heel leuk.
0: Dat is ook heel leuk. Ik heb dat ook, moet je zeggen. Nou ben ik pas verhuisd, dus ze zit ergens in een verhuisdoos, kist, ik weet het niet meer. Maar een stuk of 8 of zo heb ik van die lijsten waar precies een hoes van een LP in past.
2: Oh, dat vind ik leuk.
0: Ik kan hem je aanraden. Dat is tegenwoordig ook weer gewoon verkrijgbaar. Het is een tijdje geweest bij een Zweedse woonwarenhuis. Maar ze zijn online overal te koop. Voor een tientje of zo, 10, 12 euro per stuk.
2: Niks.
0: Ja, je kunt gewoon elke keer een nieuwe. Als je dan een tweede LP hebt of een derde LP, kun je die daarin doen. En dat is best leuk. Dat is wel genieten inderdaad.
2: Oh, lijkt me heerlijk. Nou, ik heb helemaal zin om dit op te pakken.
0: Nou,
2: thuis even over nadenken hoor.
0: Vinyl is onderweg in dit radioprogramma. Maar eerst even kijken naar hier bij Radio M Utrecht. De kranten van vandaag. En die pakken natuurlijk uit en grijpen terug op de Tweede Wereldoorlog. En ook over de vrijheid gaat het. Maar met name op de voorpagina nog even terug naar gisteravond. De 2 minuten stilte, 2 minuten vol betekenis... is de kop van de Telegraaf vanmorgen op deze 5 mei. Want in heel het land waren mensen gisteravond om 8 uur 2 minuten stil... voor iedereen die tijdens of na de Tweede Wereldoorlog is omgekomen... in oorlogssituaties of bij vredesoperaties. En we zien daar onze koningin en onze koning... bij de kranslegging op de Dam in Amsterdam. Waar het natuurlijk heel onrustig was.
2: Ja.
0: Ik ben daar nog nooit geweest tijdens kranslegging, bedoel ik dan. Tijdens 4 mei, dat lijkt me wel wat. Maar zoals het de laatste toch wel 10, 15 jaar gaat... met angst dat iemand de boel verstoort... of in dit geval dat al het monument op de Dam... het nationale monument, dat beklad was gisteren.
2: Dat had toch wel een beetje invloed op de sfeer, hoorde ik ook bij de NOS. Er waren 8 mensen opgepakt ook.
0: Ook dat, ja.
2: Ja, die werden tegengehouden. Dat is wat, ja.
0: De kranslegging. Dat dus op de voorkant van de Telegraaf. Andere kanten, eerst even bij jou kijken.
2: Ja, ik heb Trouw hier voor me, daar ook aandacht voor. De dodenherdenking. Niemand kan bepalen waar jij tijdens die 2 minuten aan denkt. Mooi reportage in de Amsterdamse wijk. De Pijp wordt de stilte in acht genomen onder petjes... hoofddoeken en keppeltjes met een grote afbeelding daarvan. Iedereen zie je hier staan. Alle soorten mensen door elkaar. Dat is wel een mooi gezicht.
0: Zeker.
2: In de Amsterdamse Pijp. Ja, goed, een van de quotes. Wij zijn moslim, maar zetten ons in voor het verleden van Joodse mensen. Ik wist eerst niet dat onze straten zo'n geschiedenis hadden, maar daar ben ik nu achter. Mm-hmm. Dat is mooi dat je dan ook naar de straten waar je vandaag loopt, ook werden. Ja, belopen of bewandeld door mensen zoveel jaar geleden... onder hele andere omstandigheden. Ja, mooi. Nog meer aandacht daarvoor in Trouw.
0: Ja, en daar ben ik geboren trouwens.
2: De Pijp?
0: Ja, zeker. Amsterdam-Zuid is dat. Amsterdam-Pijp. Klopt inderdaad. Maar dat was dan, moet ik even gauw rekenen... 21 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Dus ik heb daar nooit wat van meegekregen of wat dan ook. Wel natuurlijk de nationale dodenherdenking en de vrijheid. En bij alles heb ik altijd gezegd van waar het om gaat... is dat je eraan denkt. Gisteren hadden we trouwens op de radio ook de hele dag... de vraagstelling wat je doet met 2 minuten, waar je aan denkt. Dus ja, het is onlosmakelijk verbonden voor mij, dat 4 en 5
2: mei. Hoe was de dodenherdenking toen in vergelijking met nu?
0: Nou,
2: was het een ander gevoel?
0: Nee, voor mij niet. Nee, omdat ik het elk jaar meemaak. Maar ik denk wel steeds aan wat er vandaag de dag is. Aan haat met elkaar en elkaar iets niet gunnen. Om het nog wat kleiner te maken. Ja. Maar dat wel aan toenemen is, heb ik het idee. De diversiteit en iedereen mag alles maar roepen en zeggen. Mm. In dit land van vrijheid. Terwijl ik denk van je mag wel alles zeggen. Maar moet je wel alles zeggen?
2: Ja, mensen verwarren vrijheid van denken met vrijheid van meningsuiting, denk ik.
0: Komt veel al voor. Nog even wat kranten, voorkanten. De Volkskrant bijvoorbeeld, Nederlandse Bijltjesdag. Gewelddadiger dan gedacht uit een onlangs opgesteld archief. Blijkt namelijk dat collaborateurs na de oorlog structureel werden mishandeld. Martelingen en seksueel geweld waren aan de orde van de dag. in de interneringskampen waar ze zaten opgesloten. En ook bezweken velen aan infectieziekten. Dat tekent de Volkskrant even kort op de Volkskrant. En uiteraard diepen ze dat uit. Pagina 6 en 7 om daar preciezer over te zijn.
2: AD Utrechts Nieuwsblad dan, die pakken groot uit met een verhaal over de supermarktketen Albert Heijn. Die wil met bodycams agressie tegen personeel beteugelen. Ja. Ze beginnen met een experiment in 4 filialen. Een pilot dus met bodycams vanwege aanhoudende overlast, agressie en geweld. Jaarlijks krijgt de supermarkt 1000 meldingen van medewerkers die worden belaagd. Ja, van het dragen van de bodycam kan al een de-escalerende werking uitgaan, zegt Sonja Boelhouwer van Albert Heijn. Ja, benieuwd of dit effect gaat hebben. En ook een grote foto van koningin Maxima en koning Willem-Alexander. Waardige herdenking bij een opgepoetst monument. Ja, ja, de dodenherdenking op de Dam verliep respectvol en rustig. Maar ja, eerder op de dag was het met rode verf bekladde nationaal monument. Ja, in alle ruil schoongemaakt. Dat was nog een behoorlijke klus.
0: Ja. Maar ja, dat je dit al doet is al extreem natuurlijk.
2: Ja, nog een klein verhaal wat klein leed betreft. Snurken, woelen, zweten, apart slapen is in opmars. Een eigen dekbed of een andere kamer zelfs, omwille van de nachtrust.
0: Ja?
2: Nou, ik ben benieuwd.
0: Herken je dat bij je partner of niet? Dat hij ook wel snurkt of niet?
2: Nee, gelukkig niet. Maar hij beweegt wel veel. Ja. Slapen, schrik ik zo wakker. Hè? Wat gebeurt er?
0: Nou, let op. Over een jaar of 10, joh. Dat is een snurker. Ja,
2: zeker. Oh, nee.
0: Ja, dat zegt mijn vriendin ook over mij. Ja. Zij snurkt ook trouwens.
2: Oh, nou, dan kunnen jullie wel samen snurken. Dat is wel
0: wij snurken lekker samen.
2: Snurklied.
0: Utrecht is wakker. Nee. Radio M Utrecht met Endless Road. Dit zijn de Time Bandits.

0: Een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
1: Dit was een uittip.
2: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
4: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
5: 6:01. Waar gaat Robert-Jan Boy naartoe? En gaat het inderdaad over 5 mei? Of toch een ander onderwerp? Komt hij zo vertellen in de studio? Even een kort weerberichtje van Greta Spannenburg. En onderweg muziek van Eternal en Bibi Wienans. Een droge dinsdag. Een 5e mei die zich droog gaat vertonen in Midden-Nederland. Vanochtend wel veelal bewolkt. Vanmiddag breekt van het westen uit de zon op een aantal plekken goed door. Welke plekken dan? Misschien kan Greta daar zo meteen al om 6:50 wat meer over vertellen. We gaan het vragen. En bij een noordelijk windje komt de temperatuur op zo'n 13, maximaal 15 graden Celsius uit in Midden-Nederland. Utrecht is wakker. Nieuws, weer en verkeer. En Elvis hebben we ook nog eventjes. Little Sister. Nou,

0: ging zelf 6:54. Elvis op Radio M Utrecht met meer muziek onderweg. Ja, Bibi Wijnands en Eternal gaan we zo meteen laten horen. Maar eerst, hij zit hoog als een soort referee, een soort scheidsrechter.
1: Een koning op een zetel.
0: Het is net een stoel op een tennis. Hij zit heel erg hoog. Ik bedoel, het is jammer dat we geen webcams hebben. Dan kunnen mensen meekijken met wat wij zien in de studio.
2: Juice.
0: Ja, juice, ja. 15 love. Het is net een scheidsrechter met tennis. Of een badmeester eigenlijk, zoals jij nu. Zo hoog zit jij nu.
2: Dat zou ook kunnen, inderdaad. Ja. Nee, ik moet zeggen, waar praten we over? In ieder geval, stoelen kunnen soms erg ingewikkeld zitten. Het is allemaal knopjes.
0: Ja,
1: Baywatch.
2: Hoe het laag gaat.
1: Boywatch.
0: Maar we kunnen je goed horen. Blijf maar lekker hoog zitten. Je zit 1,5 meter hoger dan ons. Hoog boven ons uit. Toren jij en jij kijkt over ons uit. En jij zegt, goedemorgen. En wat ga je doen vandaag op deze 5e mei?
2: Bevrijdingsdag.
0: Juist.
2: Ik ga, ja, het bevrijdingsvuur is ontstoken in Wageningen.
0: Oh ja.
2: Rond middernacht. Mm-hmm. Daarna zijn, ik las, 2500 estafettelopers gaan lopen. Allerlei teams die naar diverse gemeenten gaan. Mm-hmm. Om daar, en ze dragen dan een vlam met zich mee om dan ter plekke in de gemeente ook een bevrijdingsvuur te ontsteken. Nou, dat gaat ook in Baren gebeuren. Daar zijn basisschoolleerlingen vannacht wezen lopen. De hele nacht door. Estafette natuurlijk, en ze zijn als het goed is al aangekomen.
0: En komen ze dan vanuit Wageningen of niet?
2: Vanuit Wageningen,
0: van Wageningen naar Baren.
2: Ja. En als het goed is, treffen ze zo meteen in Baren tijdens het ontbijt. Ja. En dan gaan ze niet voor later, niet helemaal tijdens onze uitzending, vlak daarna, meen ik, een vuur ontsteken in de Pekingtuin.
0: In Baren.
2: Dat is een groot park in Baren.
0: Ja, mij wel bekend, zeker. Ik ken Baren best wel goed.
2: Ja. En we gaan uiteraard spreken met de basisschoolleerlingen, met omstanders die er al staan. Mm-hmm. Om te vragen wat bevrijdingsdag betekent, et cetera. Hoe vreugdevol deze dag is. Mm-hmm. Wat er gedacht wordt, ga zomaar eventjes door.
0: Ja, maar vooral ook door die kinderen. Ik bedoel, de jongeren, want dat zijn het natuurlijk ook wel. Hoe zij dat dan beleven? En ik vind het eigenlijk heel wat dat zij vanuit Wageningen lopen met een bevrijdingsvuur naar Baren. Dat vind ik best wel knap eigenlijk.
2: Ja, ik weet niet eens hoeveel dat doen. Misschien kleine stukjes. En dan gaat ook een bus mee. Dus rusten ze weer uit in de
0: jawel,
2: in
0: maar
2: de
0: toch. Natuurlijk. Toch al in gedachten dat je dat gaat doen. Dat doe je met een goede reden.
2: Nou ja, dat zal ongetwijfeld ook aan de orde zijn geweest op de scholen natuurlijk. Wat vrijheid betekent en hoe dat. Wellicht ook, het is basisschool, dus tegelijkertijd denk ik, het is wat anders dan middelbare school. Mm. Maar goed, er gebeurt momenteel ook wel wat in de wereld.
0: Ja, maar het woordje basis is wel goed wat je
2: basis
0: zegt.
2: Is heel goed dat je het van jongs af aan meekrijgt. Mm. Ja, dat staat ook in de krant. En natuurlijk, als je nu naar de hedendaagse wereld kijkt en even doordenkt wat er direct na de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Wat het, als het gaat om nooit meer oorlog te krijgen, zeg maar. Dus de VN is opgericht natuurlijk, de NAVO, de Europese Unie en ga zo maar door. Nou, daar zit er toch een mannetje in Amerika die alles aan het afbreken is. Dus wat eerst de bevrijder was.
0: Dus nou ja, het is al de angst, hè? Werd gisteren ook door de Duitse bondskanselier werd het ook gesteld, inderdaad. Hè?
2: Israël, hoe die bezig is, ga zomaar door. Ja, allerlei internationale ontwikkelingen die de wereldvrede wel degelijk bedreigen. Dus het is wel belangrijk om daarbij stil te staan en te kijken wat we nu kunnen doen.
0: Daarom is er bevrijdingsdag ook, om over na te denken en over door te praten. Dat ga jij vanmorgen dus doen in Baren.
2: Blij zijn dat we vrij zijn. Nou, ook, hè? Dat is
0: zeker
2: ook heel belangrijk.
3: Dankbaar zijn vandaag.
2: Des te meer waardeerd.
0: We waarderen dat we ook mogen werken vandaag, zeg maar, in vrijheid mogen leven. En dat we vandaag gewoon in vrijheid naar ons werk kunnen gaan. En zeker kunnen zeggen wat we relatief gezegd kunnen zeggen en mogen zeggen. Dus,
2: zo is dat.
0: Kom het Jan, op naar Baren.
2: En we gaan kijken wat we daar kunnen optekenen.
3: Succes.
2: Moment, ik moet even.
4: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Suzanne en Freek, onderweg naar later. Freek, hoe is het met Freek? Wij kijken dat even na het laatste nieuws over Freek. Wat wij konden vinden is dat het stabiel is.
1: Naar omstandigheden goed. Ja. Best heel goed, zegt hij in de Telegraaf. Ja, ongeneeslijk ziek is hij natuurlijk.
0: Waarom?
1: 33.
0: Ja.
1: Dus dat is ingrijpend en ook net een zoontje gekregen. Dus dat zet de boel wel op scherp bij Suzanne en Freek momenteel.
0: Worden ze met onderweg naar later. Mooie titel trouwens.
1: Ja.
0: Over onderweg zijn gesproken. Robert-Jan is onderweg dus naar Baren. Gaat praten over de vrijheid. Wij praten ook over de vrijheid. Graag een beetje door daarover. Hoe voelt de vrijheid voor jou eigenlijk? Is dat een beetje de simpele vraagstelling? Hè,
1: ja, wat willen we van je weten? En ook, hoe vier je het vandaag? Ga je nog iets doen om de vrijheid te vieren op deze bijzondere dag? Nou, daar hebben al wat mensen op gereageerd. Zoals Henny, die zegt, goedemorgen. Ja, wat betekent vrijheid voor ons allemaal? Dat je alles mag doen en zeggen en geloven, ongeacht je geaardheid. Dat allemaal mag en kan. Ja, mooi gezegd, Henny. Ik denk dat precies de spijker op zijn kop slaat. Gerry zegt dat we dankbaar mogen zijn voor de vrijheid waar onze ouders en grootouders voor hebben moeten lijden. Ja, nou ook dat. Ik moet eerlijk zeggen, gisteren, ik vind het altijd mooi om de herdenking op de Dam te kijken op tv. En de verhalen die dan worden verteld bij die kransleggingen. Ja, die maken dan zo'n indruk op me.
0: Ja, dat maakt dat heel veel impact op jouzelf.
1: Ja, precies. Ja, als ik het dan zo even dan in verplaats in die tijd. En dan wat de mensen dan vertellen. En je ziet dan het kind zeg maar erachter staan. En die vertelt het dan namens iemand.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik verplaats me helemaal in. En dan rollen er toch tranen over mijn wangen, hoor.
0: Je kunt je niet voorstellen hoe dat geweest is dan, bedoel je?
1: Ja, dan denk ik altijd, ach vrouw. Of ach, wat heftig dat mensen dit hebben moeten meemaken. Wat oneerlijk dat allemaal is gebeurd.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus als ik even voor mezelf mag spreken, het stilstaan bij dit soort verhalen zorgt ook voor dat je dankbaar bent voor de vrijheid die je nu hebt.
0: Ja, dus om 5 mei vandaag, dan vergeet je dat niet, wat er is gebeurd allemaal. Je bent dan wel blij dat je in vrijheid mag leven.
1: En verdorie zeg, wat een
0: je
1: geluk.
0: Je kunt doen wat je wilt doen, zeg maar.
1: Ja, nou echt, ja.
0: Snap het, ja.
1: Ja, toch? Ja. Hebben Sebastian, die zegt, goedemorgen vanuit Nieuwegein. Vrijheid betekent voor mij dat je mag zijn wie je bent. En dat je mag gaan en staan waar je wil. Verder moet ik trouwens vandaag gewoon werken. Ik heb een normale werkdag op 5 mei.
0: Ja, dat kan wij ook trouwens.
1: Ja, wij ook. Dat is niet standaard, hè? Nee. Wat was het nou, 1 keer na 5 jaar?
0: Ja, maar dat hadden we er straks over. Dus voor mij was het verwarrend. Vorig jaar dacht ik, we hebben een vrije dag. Heel veel mensen waren wel vrij. Wij mochten werken vorig jaar. En dit jaar heeft heel veel mensen hebben vrij. Maar wij niet.
1: Nou, God,
0: althans, officieel wel. Maar we werden gevraagd of we wel de uitzending wilden doen. Nee, dat willen we wel natuurlijk.
1: Wij natuurlijk geen nee tegen.
0: Nee, dat is altijd wel even fijn natuurlijk. Dus, je reactie is welkom via Facebook of de RTV Utrecht app. Natuurlijk die kun je ook gebruiken om te reageren op de vrijheid.
1: Ja, kom maar door. Wat betekent die vrijheid voor jou? Laat het weten aan ons. Dan praten we erover verder.
0: 7:09. Ja, en ook in vrijheid. Grieta Spallenburg, goedemorgen.
2: Zeker. Goedemorgen, Bob en Anne.
0: Hoi. Ja, je mag vrij uitspreken over het weer. Hoe vind je dat?
2: Kijk, hartstikke goed.
0: Gelukkig wel.
2: Fijn dat elke dag ook mag. Ja. Dat is top.
0: Ja, we rekenen je niet af op slecht weer. Maar wordt het echt slecht weer vandaag? Nee, toch?
2: Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Het is een hele interessante, dynamische weersituatie. Met gisteravond, er vielen een paar buien. Maar bijna niet bij ons in Midden-Nederland. Alle energie werd eigenlijk opgegeten door buien die boven het uiterste oosten en zuidoosten van het land lagen. In de buurt van Arnhem viel gisteravond en vannacht zo'n 40 mm. Ook in delen van de Achterhoek en Twente is het behoorlijk lang aan het regenen geweest. En bij ons bijna niks. En ook vandaag vallen wij buiten de regen. Dus dat is alvast goed nieuws.
0: Ja, en het bevrijdingsvuur is onderweg naar diverse plaatsen. Ook bij ons in Midden-Nederland. Onder andere naar Baren vanuit Wageningen. Daar zou het ook wel nat geweest kunnen zijn. Maar ik weet niet hoe dat nu is vannacht. Want mensen zijn al aardig aan het lopen sinds middernacht natuurlijk. Dus
2: ja, in Wageningen heeft het wel vannacht wat geregend. Licht geregend. Dat is ook een beetje de meest westelijke grens geworden van die regenval. Daar is het nu droog. Wel bewolkt. En die bewolking hangt ook over ons. Hangt over een groot deel van het land. Eigenlijk is op dit moment zijn eigenlijk alleen een deel van de Waddeneilanden en de kop van Noord-Holland uit de bewolking. En langzaam maar zeker schuif je de opklaringen ook naar onze kant toe.
0: Ja.
2: Betekent dat het eigenlijk vanochtend grotendeels bewolkt is. En dat later vanochtend of vanmiddag vanuit het westen, vanuit het noordwesten, ook bij ons in een deel van Midden-Nederland de zon kan doorbreken. Dus de westelijke helft van Midden-Nederland, zeg maar. En dat zou best een scherpe grens kunnen worden als je, zeg maar, van Rhenen onder de bewolking noordwestwaarts gaat, dat je ineens ook de opklaringen inschuift. Dus
0: ja.
2: het is een heel... De weersverwachting qua zonneschijn komt echt op de details aan. En die kunnen behoorlijk plots verschillen, zeg maar, van bewolking naar zon.
0: Ja, en wat doet dan de temperatuur? Waar komen we op een maximum temperatuur op uit vandaag?
2: Ja, niet zo hoog. We zitten al op 9 à 10 graden. Het wordt 13, 14 onder de bewolking. Maar daar waar de zon doorbreekt, kan het 15 misschien net iets hoger worden. Dus ja, de wind is uit het noorden. En dat is nog steeds de kille hoek.
0: Kijk eens aan, ja. Nou, vandaag vieren we de vrijheid, 5 mei. We kunnen alvast even vooruitblikken, tenminste, terzij de weermodellen helemaal niks aangeven. Maar wat zou je denken over morgen?
2: Morgen, ja, dat front wat nu dus boven het oosten en zuidoosten ligt, dat kakt als het ware een beetje in. Maar er komt vanavond, dan sterkt het weer wat aan en komt ook onze kant op. Ik zou me kunnen voorstellen dat in de loop van de avond en nacht het in het oosten van Midden-Nederland, zeg maar de Utrechtse Heuvelrug, een beetje begint te regenen. En dat morgenochtend nog steeds die regen over een klein deeltje van oostelijk Utrecht ligt. En dat het vooral bewolkt is en nog wat kilt, is morgen eigenlijk het thermische dieptepunt. Dus het kilst van de week met 12 tot 14 graden. En vanaf donderdag dan is de weg weer opwaarts ingezet. Krijgen we weer meer ruimte voor de zon.
0: Kijk eens
2: en
0: aan.
2: Hogere temperaturen.
0: Kan ik het gras weer maaien, zeg maar.
2: Ja, leuk hè. Hoeveelste keer al? Hoeveelste snede heb je?
0: Derde keer dit jaar.
2: Oh ja.
0: Valt misschien wel mee of niet? Wat denk jij?
2: Goeie oogst.
0: Ja, dat wel. Oh, inderdaad, want ik heb de groenbak weer aan de weg mogen zetten vanmorgen. Of gisteravond eigenlijk laat. Dus die wordt weer geleegd.
2: Het is gevuld of deel het uit aan de konijnen en cavia's in de buurt.
0: Ja, dat is eigenlijk misschien wel beter. Ja. Maar ja, dan,
2: even de buurt rond.
1: Oh, dat wil ik wel even doen.
2: Met je hooi.
0: Ja,
1: vind ik leuk.
0: Hadden we dat om 4 uur vanmorgen moeten doen. Voor de deur uit ging, zeg maar.
2: Even gras uitwisselen.
0: Oké. Maar het is wel een goed idee, inderdaad. Nou ja, ik neem aan dat die groenbak geleegd wordt en dat het ook een groene bestemming krijgt uiteindelijk. Denken jullie toch ook niet?
2: Dat denk ik wel.
0: Wordt gescheiden omgehaald, ja. Denk het wel.
2: Gaat vast goed komen.
0: Goed, vandaag 13, 14, droog, misschien nog 15 graden droog. Kijk eens aan.
2: En vanuit het westen een beetje zon.
0: Nou, we worden helemaal blij. Zometeen weer, hè?
2: Ja, heel graag.
0: 10 voor 8 weer. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, richting 7 uur. En het nieuws uit onze regio ook weer. Voor het eerst op radio vandaag, Marjolein Heijen is bij ons. En voor die tijd, I can get no satisfaction.
1: Het is zo'n lekker nummer.
0: Rolling Stones.

0: uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
1: Dit was een uittip.
2: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaal zaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
3: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
4: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiom-utrecht.nl en de app.
6: Zeven uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China, zegt correspondent Gabi Verberg.
7: De omvang van de ramp moet heel snel duidelijk zijn geworden, want het provinciebestuur die heeft eigenlijk direct het noodplan geactiveerd. Honderden reddingswerkers zijn op de been. En het vuur is nog steeds niet onder controle. Nog steeds gezocht naar vermisten en hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
6: De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Op het Nederlandse cruiseschip De Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. 3 opvarenden zijn overleden, onder wie een Fries echtpaar. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Zij raakten wel gewond. En in Wageningen is om middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken. Daarbij waren 2 oorlogsveteranen uit het Verenigd Koninkrijk en Canada aanwezig. Vandaag op Bevrijdingsdag verspreidden meer dan 2500 hardlopers het vuur door het hele land naar zo'n 100 gemeenten. Deze hardloper heeft iemand tijdens de tocht in gedachten.
8: Nou, met mijn grootvader, ja. Mijn grootvader die had gevochten op de Grebbeberg, dus die moest in 1940 moest die eigenlijk dezelfde route weer terug.
6: De aftrap van de bevrijdingsfestivals is vanmiddag in Utrecht. Het weer. Vandaag is het bewolkt met in het zuiden en oosten af en toe een bui. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook wat zon. En daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: 2:07, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht op deze 5e mei. Het eerste regionale nieuwsbulletin in aantocht om 7:30 uitgebreid. Nu iets korter, Marjolein Heijen. Goedemorgen, via de radio, want we hadden elkaar natuurlijk al gezien en begroet en dat soort dingen meer.
10: Ja, zo zijn we, hè? Van tevoren ook even met elkaar praten.
9: Ja,
10: maar
9: ik voel me heel vrij om dat te kunnen zeggen. Vertel, wat hebben we in het nieuws?
10: Het Openbaar Ministerie, die heeft 14 maanden cel geëist tegen een 54-jarige man vanwege een ernstige mishandeling. Vorig jaar zomer sloeg en trapte deze man een willekeurige vrouw in winkelcentrum Hoogkaterijnen in Utrecht, omdat ze geen eten voor hem wilde kopen. In Wilnis is vannacht een auto staande gehouden die gestolen bleek te zijn. Volgens de wijkagent van de Ronde Veten zaten er bekenden in van de politie. En ook was de bestuurder onder invloed. En het is natuurlijk...

0: Wel lastig ergens, is het alweer, met al die artiesten erbij en zo.
1: Mm-hmm.
0: Dus
1: ja, volgens mij op iets van 14 plekken zijn die grote festivals. Hè. Je hebt natuurlijk de ambassadeurs, die vliegen rond in helikopters. En het is een mooi programma ook in Utrecht vandaag.
0: Zeker.
2: Ja, special komt volgens mij.
1: Nou, New Media komt. Ja, van Dikhout, dat is een beetje bij mij nostalgie. Ja. Ja,
0: met Martin Buitenhuis als zanger.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dus die is er nog steeds bij. Een paar jaartjes ouder geworden. Maar
0: dat
1: dus
0: wel,
1: die treedt ook op. Inderdaad, Rolf Sanchez volgens mij.
2: Ja,
1: nou ja, van alles.
2: Zo, La Fuente.
0: Dat wordt gezellig. Dat wordt feesten, zeg maar, vandaag. En dat mag ook wel, want je mag de vrijheid vieren.
1: Zeker.
0: Dat doen we vandaag ook. Regionale nieuws uitgebreid 19:30. Tot zometeen.
1: Tot zo.
3: Dit is een uittip.
4: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores, een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
7: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
3: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum. Dit was een uittip.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
10: Radio M Utrecht.
0: 706. Dat zijn niet zomaar wat willekeurige cijfers of een aantal laatste cijfers van je lot wat je hebt gekocht om een grote prijs binnen te halen. Dat is de tijd op dit moment. 6:07. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Robert Jan Boy, goedemorgen ook.
11: Goedemorgen.
0: Intussen, je stond in de studio een half uurtje geleden. Je zat op hoogte in de studio. Nu zit je lekker in de auto. Je bent onderweg naar Baren.
11: Ja, zeker. Want daar is het bevrijdingsvuur, als het goed is, net aangekomen. Basisschoolleerlingen groep 7 en 8 hebben dat vannacht overgebracht vanuit Wageningen, waar het ontstoken is. Dat hoorden we ook net bij het nieuws. In ieder geval wordt in de Pekingtuin het vrijheidsvuur ontstoken. Iets rond de klok van 9. Maar wij gaan zo meteen praten met de estafettelopers onder meer.
0: Ja, nou hartstikke goed. Na 19:30 dus uitgebreid met deze mensen een gesprek op de radio vanuit Baren. Dankjewel tot zometeen. Dan over die vrijheid gesproken. We willen wel even weten hoe je de vrijheid gaat vieren. En ja, wat je in gedachten hebt.
2: Ja, waar denk je aan bij het woord vrijheid? Wat betekent dat voor jou vandaag de dag? Dat horen we graag van je. Kun je reactie op achterlaten in de app van RTV Utrecht? Dat willen we graag. Leuk als je dat doet. Of op Facebook, Radio M Utrecht.
0: Zo is het maar net. Zometeen gaan we het hebben over bacon. En ja, jaren geleden werden er allemaal kronkels gemaakt in vaartwegen. Niet echt de kanalen, maar de sloten en de kleinere kanalen, zeg maar. Maar dat gaat weer anders worden. Dat gaat weer recht toe, recht aan.
2: Ja, ik vind dat toch een bijzonder verhaal. Ik ben benieuwd hoe dat zit.
0: Hoor je zometeen in Utrecht is wakker met Jesse Green onderweg. En nu eerst ruimte voor de Bee Gees.

0: Jesse Green uit de jaren 70. Nice and Slow bracht dat de tijd op 14 over 7 op deze 5e mei. Goedemorgen, je luistert naar Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. We gaan terug in de tijd en wel een eeuw geleden begonnen we in Nederland met het rechttrekken van rivieren, van beken en van sloten. En dat gebeurde zodat het water snel afgevoerd kon worden. Vanwege klimaatverandering is het juist nu weer nodig om al die stromen weer te laten kronkelen. Oh ja, recht, krom, wat recht is, maken we krom. Nou, de komende tijd pakken waterschap en provincie Utrecht daarom veel beken en sloten aan.
1: Nou ja, je ziet het eigenlijk al heel snel.
2: Op pad met ecoloog van de provincie Koen Smit. We staan bij de Modderbeek, net iets buiten Achterveld. Die beek is jaren geleden aangepakt. Vroeger was hij recht en nu meandert hij weer.
1: Je ziet in de binnenbocht dat het niet zo diep is, terwijl in de buitenbocht het wat dieper is. Wat zandbankjes, de vegetatie die al begint te groeien op bepaalde manieren. Je ziet dat het beschaduwd is, dus dat het water ook veel koeler is.
2: Ja, zo ziet ecoloog Koen het graag dus. Maar hoe anders is dat aan de overkant van de weg? Daar loopt ook een sloot, maar die is nog gewoon recht.
1: Je ziet dat de zon eigenlijk vrij spel heeft. Dus het water warmt heel snel op. Alle oevers zijn heel recht. Het profiel is allemaal hetzelfde bakje. Dus er is weinig variatie in stroming en weinig variatie in de ondergrond. En ja, hier leeft aanzienlijk minder.
2: Dat moet anders, vinden provincie en waterschap. Net als het kronkelende stroompje bij Achterveld worden er de komende jaren nog veel meer beken aan de oostkant van onze provincie aangepakt. 12 kilometer in totaal, van recht naar kronkelend. En dat is niet alleen goed voor de natuur, maar ook belangrijk om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, zegt gedeputeerde Has Bakker.
3: Nou, wat wij heel belangrijk vinden is dat het gebied weer toekomstbestendig gaat worden. Dus dat die beken niet dat water maar blijven afvoeren, maar dat dat water rustig kan wegzakken. Maar dat ook als er bijvoorbeeld een piekbui is, dat het dan ook rustiger eroverheen kan treden en ook weer weg kan zakken. Dus je krijgt minder problemen bij te veel en te weinig water. Ja, en het water wordt schoner en gezonder.
2: Ecoloog Koen is als adviseur nauw betrokken bij het bekenproject van provincie en waterschap. En als hij ziet wat het herstel van de Modderbeek bij Achterveld heeft gedaan, dan kijkt hij uit naar wat het voor de rest van de provincie kan betekenen.
1: Ja, ik vind het heel, heel tof dat je met relatief simpele maatregelen eigenlijk weer zoveel natuur kan terugkrijgen die er anders niet zou zijn.
0: Je kunt je er al een voorstelling bij maken en wil je het beeld echt bekijken, kan dat via rtvutrecht.nl, op de website of via de RTV Utrecht app. En voor het herstel van de beken heeft de provincie Utrecht de komende 3 jaar een bedrag van 6 miljoen euro uitgetrokken. Hey.

0: Perfect. Perfect van de groep Fairground Attraction. In Utrecht is wakker met na 7:30 meer muziek. En om 7:30 natuurlijk het nieuws uit de regio. Marjolein, wat hebben we in het nieuws?
1: Onder andere een bestuurder van een gestolen auto die aangehouden is in Wilnis. Er komt een speciale rondvaartboot voor rolstoelen in Utrecht. En het is bevrijdingsdag, ja. Dat wist je al natuurlijk.
0: Natuurlijk.
1: Dus daar heb ik het ook over.
0: Hartstikke goed. In het regio nieuws. En wij willen ook van je weten hoe je die bevrijdingsdag gaat meemaken. En wat geeft dat voor gevoel voor je?
2: Ja, hoe vier jij deze bevrijdingsdag vandaag? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
3: Trulies met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marineman Hans Zomer gaf zijn leven als geheim agent voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. marinemuseum.nl/vrijheid. Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
8: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
7: En voor de sta-opstoel van Toon.
9: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
0: Halfachter Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio door Marjolein. En dat begint met een rechtszaak. Een rechtszaak vanwege een zware mishandeling.
1: Ja, die was vorig jaar zomer in Hoogkaterijnen. Het Openbaar Ministerie heeft 14 maanden cel geëist tegen een 54-jarige man vanwege de ernstige mishandeling. Vorig jaar zomer sloeg en trapte hij een willekeurige vrouw in Hoogkaterijnen in Utrecht. Zij werd lastiggevallen door de man. Hij wilde dat ze eten voor hem kocht, maar dat weigerde ze. Het slachtoffer raakte bij die mishandeling ernstig gewond. Volgens deskundigen leidt de verdachte aan schizofrenie en is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Om die reden is ook behandeling in een kliniek geëist. In Wilnis is vannacht een automobilist staande gehouden. Hij reed in een gestolen auto. Volgens de wijkagent van de Ronde Venen zaten er bekenden van hen in die auto. Ook was de bestuurder onder invloed. Waar de auto is gestolen is niet duidelijk. Het onderzoek gaat vandaag verder. De provincie Utrecht is dit jaar de gastprovincie tijdens de viering van Bevrijdingsdag. In de Domkerk wordt een dienst gehouden. En daar draagt schrijver en tv-maker Splinter Chabot zijn 5 mei-lezing voor. Daarna zal hij samen met minister-president Rob Jetten het bevrijdingsvuur ontsteken. En dat is ook de start van alle bevrijdingsfestivals in ons land. In Park Transwijk in Utrecht treden onder meer Chef Special, Van Dikhout, Numidia en Rolf Sanchez op. En in de stad zijn ook vrijheidsmaaltijden en vrijheidscolleges. In Utrecht komt een rolstoeltoegankelijke rondvaartboot. Deze eerste boot gaat 20 mei varen op de Vaartse Rijn. En de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma die doopt de boot dan bij de nieuwe toegankelijke steiger. En in de boot is ook plek voor mensen met een elektrische rolstoel. Het plan voor deze boot won 2 jaar geleden al de toegankelijkheidsprijs van de gemeente Utrecht.
0: Nou, mooi initiatief.
1: Absoluut. Ja.
0: Zeker, fijn dat het er is gekomen of gaat komen, beter gezegd.
1: Ja, nou bijna is het al zover inderdaad. Ja. Over een week of 2. Dan het weer nog even, veel bewolking. Deze ochtend blijft wel droog. Vanmiddag dan breekt vanuit het westen de zon door. En het is vanmiddag maximaal 15 graden.
0: En het is toch altijd een dinsdag. Meestal is de dinsdag heel erg druk, qua verkeer ook onderweg. Maar toch altijd tot nu toe dan in elk geval geen file-meldingen. Dus
1: lekker
0: dat is
1: door,
0: ook wel even goed nieuws, ja.
16: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
14: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
17: Hoi Judith.
18: Dag lieverds. Was het leuk op school?
17: Nee, we moesten stomme dingen doen.
18: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
15: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
19: Utrecht is wakker met

0: Utrecht is wakker.
1: Radio FM Utrecht met Queen en You're My Best Friend. Gisteren 4 mei de stilte en de gedachten rond de dodenherdenking. En vandaag mag de vlag weer in top worden gehesen. Er gebeurt van alles op bevrijdingsdag in Midden-Nederland. Maar het begint allemaal met het bevrijdingsvuur dat in Wageningen ontstoken is en vanaf middernacht wordt verspreid naar honderden estafettelopers, of beter gezegd door honderden estafettelopers, naar diverse plekken in Midden-Nederland, ook naar Baren. Dat wordt zeg maar het al 40 jaar vertegenwoordigd door leerlingen van de plaatselijke basisscholen. En als het goed is zijn de jonge atleten in Baren aangekomen. Maar ik heb intussen wel begrepen dat er wat vertraging is, dat het ontbijt nog niet genuttigd wordt door de kinderen. Robert-Jan Boy in sporthal De Trits in Baren, met ook het zwembad erbij volgens mij, aan de Groenman Borgesiuslaan.
2: Het zwembad inderdaad erbij. De kinderen hebben zojuist gezwommen. Ik sta hier in de hal. Het krioelt allemaal een beetje door elkaar. Zo'n bijna 50 kinderen van groep 7, groep 8 van diverse basisscholen uit Baren, heb ik begrepen. Ja, ze zijn aangekomen vanuit Wageningen vannacht. Meteen gaan zwemmen, kennelijk. En nu onderweg, dat is allemaal een beetje vertraagd, naar een ruimte vlakbij het gemeentehuis. Dat heet de Herberg van Paulus. Daar wordt zo meteen ontbeten. En vervolgens gaat het naar de Pekingtuin, waar de vlam ontstoken zal worden. Nou, jij komt net aan, hè? Hoe heet je?
3: Celeste.
2: En Celeste. Vertel even, hoe was het vannacht?
3: Het was wel druk in de bus, maar je kon niet echt slapen. Dus ik heb eigenlijk 0 uur geslapen. Maar het was best wel leuk.
2: Maar druk in de bus?
3: Ja.
2: Jullie zijn toch wezen hardlopen, denk ik dan?
3: Ja, alleen de jongens zaten echt te schreeuwen en met snoep te gooien en met water te gooien.
2: Onder het lopen?
3: Nee, in de bus.
2: Want hoe ging het dan in zijn werk?
3: Nou, ja, we werden met z'n tweetallen uit de bus gehaald. En toen zijn we gaan lopen. Er waren wel veel begeleiders bij het lopen.
2: Ja.
3: Maar het was wel best wel leuk. Alleen wel vermoeiend.
2: Vermoeiend, ja. Want hoeveel heb je dan gelopen?
3: Volgens mij 3 kilometer.
2: 3 kilometer, dat heb je verdeeld?
3: In 1,5.
2: En hoeveel leerlingen waren er, weet je dat? Of is dat een hele moeilijke vraag allemaal?
3: Een heel moeilijke vraag.
2: En hoe was het om met het vuur te lopen? Hoe ging dat dan?
3: Goed. Ja, eigenlijk supergoed.
2: Was het een lantaarntje wat helemaal afgedekt was, zodat het niet uit kon gaan?
3: Nee, het was echt zo'n groot ding met een rondje erom dat het vuur niet op je hand ging.
2: Aha, nou, en wat maakt dat nou het meeste indruk op je?
3: Het is gewoon heel erg leuk dat ik erbij kan zijn en met vrienden.
2: En met vrienden, nog een beetje aan bevrijding gedacht, dat soort zaken?
3: Ja,
2: ja, zeker. Wat dan?
3: Ja, kijk, mijn opa die is er ook niet meer, dus ja, dat is ook heel zielig.
2: Dat komt door de oorlog?
3: Ja.
2: Weet waar hij mee te maken heeft gehad?
3: Ja.
2: Nou, burgemeester Roel, Marco Roel staat er ook bij.
4: Goedemorgen.
2: Al vroeg erbij in het zwembad, burgemeester.
4: Ja, ik heb wel gewoon mijn pak aangehouden. Ik heb niet meegezwommen.
2: Nee,
4: maar ik denk, kom wel even kijken. Want het is natuurlijk geweldig dat al die kids hier vannacht gelopen hebben. En zeker, we zijn de enige gemeente waar kinderen mee lopen. Dus dat alleen maar kinderen lopen. Dus
2: dit schijnt
4: wel
2: al 38 jaar een traditie.
4: Zeker. Ja, dat maakt het wel heel mooi. En ik heb ook wel eens een keer meegelopen. En dat zit nog steeds wel een keer in de planning.
2: Oh.
4: Maar het is gewoon heel... het is goed dat kinderen op deze manier ook betrokken worden bij bevrijding en bij herdenken.
2: Maar u heeft een keer meegelopen. Wat is dan zo'n ervaring? Want loop je door de nacht heen.
4: Ja.
2: Elkaar afwisselen, dan weer rustig in de bus als het om de kinderen gaat natuurlijk.
4: Maar, nou, of het in de bus rustig is met de kinderen, dat kan ik ontkennend beantwoorden.
2: Nee, dat hoorde ik net ook. Maar je zit toch eventjes om te rusten.
4: Nee, zeker. En dan zit je er middenin. En het is mooi om te zien het enthousiasme van al die kinderen op dat moment.
2: Door de nacht heen met zo'n vlam?
4: Door de nacht heen met zo'n vlam. Toen in de regen ook. Dus door weer en wind gaat het. Maar met name, er zit natuurlijk ook een voorbereiding aan voor die kinderen op de scholen. En nou, dat is een mooie manier hoe het comité 4, 5 mei Baarn dat oppakt. Door kinderen daar echt vanaf groep 7, 8 bij te betrekken. En dat is hartstikke goed natuurlijk.
2: Omdat ze dat op latere leeftijd, ja, ze krijgen het met de paplepel ingegoten.
4: Nou ja, dat kinderen inderdaad zich realiseren wat vrijheid is, dat het niet een vanzelfsprekendheid is. En je probeert het ook een beetje naar deze tijd te trekken. En dat is, dat is denk ik heel succesvol. En dit is een mooi event wat daar nog eens een keer bij komt.
2: Nou, op naar de Herberg van Paulus.
4: Zeker, daar halen de kinderen ontbijten. En dan lopen ze naar de Pekingtuin. En daar wordt de vlam ontstoken in de Pekingtuin.
2: Kijk, nou, we blijven erbij. Dank u wel.
4: Heel goed.
2: Jij, Celeste, jij gaat eventjes ontbijten zo, hè?
3: Ja.
2: Eens even kijken, zie je er nog meer kinderen staan. Gaan we zo op Den ook eventjes naartoe.
3: Ja.
2: En ik heb wel de indruk dat er toch wel een beetje vermoeidheid... Ja, dat heb je wel. Maar ja, dat hoort erbij.
3: Ja.
2: Dus meteen naar de pedicure.
3: Ja, ik heb wel zin in het ontbijt.
2: Eet smakelijk. Ik ga ook mee.
0: Oké. Ah, wat leuk.

0: Zeeuwse Raccoon. Mag niet ontbreken op een dag als vandaag, 5 mei. Je voelt de vrijheid, je proeft de vrijheid en hoe ga je ermee om? Overigens, de Vrije 81 die start straks om 9 uur bij Radio Utrecht. Ja. Met mooie verhalen die we al hebben binnengekregen. Misschien dromen er vandaag ook nog verhalen binnen over leven in vrijheid. En de muziek die daarbij hoort. Dus Freedom in dit geval dus ook. We zijn zeer benieuwd naar de reacties. En sowieso hè, is de vraag hoe je deze 5e mei door gaat maken. Ja. Wat ga je doen vandaag?
1: Ja, wat betekent die vrijheid voor jou? En hoe vier je de Bevrijdingsdag vandaag? Misschien ga je wel naar een bevrijdingsfestival toe. Of ga je gewoon extra dankbaar zijn voor wat wel allemaal niet mag en kan. In de vrije positie die we hebben.
0: Ja, misschien ga je wel feesten inderdaad vandaag. Vanwege het feit dat toen de oorlog voorbij was, werd dat ook gedaan natuurlijk.
1: Ja, de straten op. Iedereen lyrisch natuurlijk. Ja. Ja, als je die foto's ziet van vroeger, vind ik ook altijd wel een mooi indruk geven van hoe opgelucht en hoe blij mensen waren.
0: Ja, en je kunt je ook wel niet, moet ik dan eigenlijk zeggen, voorstellen dat je 5 jaar onderdrukt bent. Nee, ja. En dat je dan ineens weer toch gelukkig de vrijheid krijgt om te kunnen doen wat je wilt. Zo. Zonder dat je opgepakt wordt of sterker nog gedood wordt natuurlijk. Want dat gebeurde heel veel.
1: Bizar toch, als je daarover nadenkt. Nou, ja, wat betekent die vrijheid voor jou? Daar hebben mensen op gereageerd. En dan gaan we eventjes kort doorheen wat reacties. Ja, Else zegt goedemorgen. Ja, wij vieren wel vrijheid. Voor mij voelt het wat dubbel. Ja, hier ben ik vrij, maar helaas zoveel anderen niet op de wereld. Ja, dat is inderdaad wel iets om bij stil te staan. Else, nou, dat is ook iets waar je aan kunt denken vandaag. Gerda zegt goedemorgen. Vrijheid betekent dat je mag zijn wie je bent. Je mening mag geven. Eventueel je eigen geloof mag kiezen. Helaas is dat in veel landen niet aan de orde. En daar sta ik wel even bij stil vandaag.
0: Mooi.
1: Verder is 5 mei wel een gewone dagelijkse dag voor mij. Wat betreft werk en dergelijke. Ja, dat is dan inderdaad wel waar we het net ook over hadden. Hè? Want niet iedereen is vrij. Maar sommigen wel, dus dat is lekker. Even kijken. Ja, dan hebben we ook nog... Nou, we zijn er wel aardig doorheen. Hè? Sebastiaan heeft ook nog gereageerd. Ja, hij draagt op 4 en 5 mei ook de vrijheidspin. Dat is toch dat fakkeltje wat je kan dragen op je kleding.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Nou, ook mooi dat je dat doet, Sebastiaan. Dat is een mooi teken.
0: Zeker, ja. Nou ja, en nog even terug naar die vrije 81. Want dan gaat het om 81 jaar dat we in vrijheid leven.
1: Ja.
0: Ook daar kun je voor reageren als je nog een mooi verhaal hebt.
1: Oh,
0: zeg
1: ja.
0: Maar. Dus wat uitgebreider. Of je wilt het niet op Facebook, maar wel bij ons in de uitzending kwijt. Of in ieder geval even mailen naar de studio. studio@rtvutrecht.nl. Dat is daar ook geschikt voor. En vanaf 9 uur bij Edwin kun je ook in ieder geval weer appen. Rooksignalen geven, zeg ik dan. Faxen,
1: alles kan. Check alles uit de kast.
0: Ja, dan kun je waarschijnlijk ook even bellen. Dat wordt nu een beetje druk, maar vanaf 9 uur kan dat dan wel weer, zeg maar. 81 jaar vrijheid vieren. Edwin begint daarmee vanmiddag. Is er ook natuurlijk de hele dag die vrije 81 waar we de aandacht aan besteden over het leven in vrijheid en de mooiste muziek. Vrede en verbindingsmuziek.
1: Kijk.
0: Mooi hoor.
1: Daar wil je voor inschakelen. Ja, wat betekent vrijheid voor jou? Laat het weten. In de app van RTV Utrecht dus en op alle andere manieren. Bijvoorbeeld op Facebook, Radio M Utrecht.
0: Zometeen het weer voor Midden-Nederland met Grieta Spallenburg. Houden we het vandaag droog of krijgen we misschien toch nog een druppie?
2: As we walk through the night of a thousand lights, I can see your face as I hold you tight.

0: Night of Thousand Lights, Danny Vera. Oh, de Saxo Raccoon uit Zeeland, daar komt hij ook vandaan. Danny Vera, 9 minuten voor 8 uur geworden. En Grita is er weer bij. Over het weer gaan we weer meer horen.
1: Altijd. Goedemorgen.
0: En de klachtenbus staat weer open. Mensen moeten niet zo klagen natuurlijk, en zeker niet over het weer. Want we hebben natuurlijk een hele lekkere warme periode gehad. En een bui, ja, dat is dan ook niet uitgesloten zoals het gisteren ook was. Maar het viel op zich misschien ook nog wel mee voor Midden-Nederland, hè?
1: Nee, en zeker gisteravond wel op het moment suprême zijn er volgens mij nou vrijwel nergens in Midden-Nederland buien geweest. Ze zaten echt vastgeplakt aan een straffe buienlijn boven het oosten van het land. Daar ging het aardig tekeer, langdurig tekeer ook. En die lijn is er nog steeds, hoor. Daar boven het oosten en zuidoosten van Nederland. Ja, daar is nog een beetje lichte regen, motregen. Die lijn die blijft, die zakt wel in. Maar die pookt zich vanavond en vannacht weer op door de nadering van een lage drukgebied vanuit Frankrijk. En dan wordt het hele zaakje ook wat meer richting ons geduwd, lijkt het. Dus dat wij later vanavond, vannacht en morgen overdag ook in een deel van de regen terechtkomen. Deel. Maar vandaag, overdag en een deel van de avond is het droog. En dat is natuurlijk het belangrijkste punt, denk ik.
0: Dat
1: voor
0: denk
1: deze
0: ik
1: bevrijdingsdag.
0: Ja, precies. Er zijn toch wel veel mensen die de vrijheid tegemoet willen gaan. Die naar buiten willen gaan, laat ik het dan zo zeggen. Dus dan is het heerlijk als het lekker weer is. Maar is het dan echt lekker qua temperatuur en winter en zo?
1: Beetje bescheiden, hè. Het is nu een graad of 9, 9,5. Ja. 13 tot 15 graden heb ik uitstaan. En het is een beetje spannend of wij de opklaringen vanuit het westen krijgen. Ik zei het vorige uur ook al, hè. De Waddeneilanden en de kop van Noord-Holland is onbewolkt eigenlijk. En vanuit die hoek moeten langzaam opklaringen onze kant op komen. Maar de wind is wat meer noordoost. En daar ligt nog vrij veel bewolking. Dus het wordt een beetje trekken, duwen om die opklaringen bij ons te krijgen. Dus vanochtend denk ik grotendeels bewolkt. Met misschien soms even een flat zonnetje. En vanmiddag vanuit het westen, vanuit de hoek van Noord-Holland, toch ook wel over een deel van de westelijke helft van Midden-Nederland dat de zon erbij komt. En er kan best een groot verschil zijn. Hè? Dat je ineens van onder een laaghangend stratusdek, zoals het heet, vanuit Renen zeg maar, de zon inrijdt, terwijl je naar het noordwesten van Utrecht koerst. Dus de zon komt er wel bij, maar het is een beetje hangen en wurgen.
0: Ja. En de komende dagen, wat kun je daarover zeggen? Ik bedoel, we zitten pas op dinsdag natuurlijk. Ja. De week is nog lang niet voorbij.
1: Nee, morgen wordt waarschijnlijk de kilste dag. Dan zitten we ook echt onder het dikste wolkendek. En vanuit het zuidoosten begint het dan dus ook wat te regenen vannacht. Mm-hmm. En morgen overdag de oostelijke delen. Utrechtse Heuvelrug, Amersfoort, Leusden, Renen. Een beetje de Kromme Rijnstreek. Die zijn het meest gevoelig morgen voor lichte regenval. Hoe meer naar het west-noordwesten, hoe kleiner de kans wordt. Je ziet al, hè, hoe het op details aankomt. En 12 tot 14 graden morgen. Maar dan trekt het weer weg morgenavond. Die bewolking en de neerslag. En donderdag en vrijdag. Ja, die ogen dan weer veel vriendelijker. Stapelwolken, zon. En vrijdag als de wind oostelijk wordt. Ja. Dan kan die temperatuur ook weer oplopen naar 18 graden. En in het weekend weer iets hoger.
0: Dus kijk eens aan.
1: Dan gaan we weer de stijgende lijn in.
0: De 20 komt weer in beeld.
1: Zeker.
0: In gedachten nu al. Oh, wat heerlijk.
1: Nee, zaterdag, zondag moet het wel 20 graden kunnen worden.
0: Kijk eens aan, zeg. Wat heerlijk, ja. Nou, nog niet vandaag, maar wat niet is gaat nog komen. Dat mag duidelijk zijn. Wat voor weerspreuk heb je trouwens voor deze 5e mei?
1: In de serie van onbegrijpelijke weerspreuken. Weest op uw hoede en waakt nu wel. Mij baart dikwijls kattenspel.
0: Oh. Ik val even stil, hè.
1: Daarom.
0: Tot zometeen weer.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht.
11: 8 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. President Poetin wil een gevechtspauze op vrijdag en zaterdag, maar president Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht al zal stoppen met aanvallen. Poetin wil geen aanvallen op 9 mei, de dag van de overwinning. Een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pauwe.
12: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen: Oké, laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert.
11: Als Rusland na komende nacht doorgaat met aanvallen, zal Oekraïne op de dag van de overwinning aanvallen uitvoeren op Moskou. In China zijn zeker 26 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er zo'n 60 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China. De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat. Al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Na de dodenherdenking gisteravond werden door heel Nederland voorstellingen gespeeld van Theater Na de Dam. Veel voorstellingen vertellen geen groot historisch verhaal, maar juist een heel klein persoonlijk verhaal, zegt deze regisseur.
13: Om die mensen niet alleen maar als held neer te zetten, maar een leven voor ze te maken. Een leven te verzinnen en te proberen dat cirkeltje rond te maken. Eigenlijk om ze iets terug te geven van wat hun allemaal ontnomen is. Zo eigenlijk hyperpersoonlijk te maken.
11: Vandaag op Bevrijdingsdag zijn er ook nog allerlei voorstellingen te zien van Theater Na de Dam. En in het hele land zijn er nog meer Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht met de 5 mei-lezing door schrijver Splinter Chabot en het aansteken van het bevrijdingsvuur met premier Jette. Verschillende artiesten reizen per helikopter door het land om op te treden. Deze ambassadeurs van de vrijheid zijn dit jaar DJ La Fuente, de Josti Band, Carsoe en Rolf Sanchez. Vanavond om 8:30 is het 5 mei-concert aan de Amstel in Amsterdam. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten is het regenachtig. In het noordwesten droog, met af en toe zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het derde uur van ons ochtendconcert. Dit is natuurlijk Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Het regionale nieuws, Marjolein Heijen.
10: In Wilnis is vannacht een automobilist aangehouden. Hij reed in een auto die gestolen was. En volgens de politie was de man onder invloed. Volgens de wijkagent van de Ronde Venen waren de inzittenden van die auto bekenden van de politie. Het Openbaar Ministerie heeft 14 maanden cel geëist tegen een 54-jarige man

0: schrijver en tv-maker Splinter Chabot. En vanmiddag wordt in Park Transwijk het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurt door Chabot en minister-president Rob Jetten. En het vuur wordt aan hen overhandigd door de 14-jarige Milan uit Utrecht. Hij begon vannacht aan de estafetteloop vanuit Wageningen.
1: Ja, goed, hè? Er zijn heel veel jongeren die dat doen, hè? Ja. Of hebben gedaan. En die mogen nu even bijkomen, maar wel genieten van de vrijheid.
0: Zeker, ja. Er wordt vanmiddag dus een feestje gevierd.
1: Zeker. Nou, tot zover even in kort het nieuws. Om 8:30 uitgebreid. Ik doe dan toch even verkeersinformatie, want ik vind dit gewoon leuk om te melden. Het is een dinsdag natuurlijk vandaag. Het is 5 mei, dus bevrijdingsdag. Dus is het rustiger op de weg. Sterker nog, in heel Nederland 0 kilometer aan vertraging. Ook 0 minuten. Toch wel even leuk om te zeggen, toch? Goeie reis namens ons als je wel onderweg gaat.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
3: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
4: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
5: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
6: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
1: Ja, het zijn ook de leerlingen uit Baren die helemaal naar Wageningen gegaan zijn om daar het bevrijdingsvuur mee te nemen naar Baren. Ze zijn aangekomen in Sporthal de Trits, bij het zwembad ook in Baren aan de Groep aan Borgesiuslaan. En inmiddels gaan ze denk ik aan het ontbijt beginnen, Robert-Jan Boy.
9: Nou, ze zijn onderweg. Ik ben verhuisd van zwembad de Trits inderdaad, waar iedereen enigszins stuiterend in de hal stond.
1: Ja.
9: En nu ben ik in de herberg van Paulus.
1: Ah, kijk aan.
9: Dat is een soort koffiezaal van de Pauluskerk in het centrum van Baren. Voor mijn neus daar zijn ze bezig met het, ja, met soep, lijkt wel. Er staat koffie klaar en natuurlijk limonade. Ga zo maar door.
1: Mm-hmm.
9: Guus. Ja. Een jonge jongen die in de bus geweest is, niet heeft meegelopen.
10: Nee.
9: Wegens zijn blessure, hè?
10: Nee.
9: Je bent als eerste hier nou in de,
10: ja,
9: op de plek waar gegeten gaat worden.
10: Ja.
9: Zeg, ik heb alleen één vraagje. Weet jij waar de vlam is?
10: Die is eigenlijk bij Bas. Dat is de leider van de rennersgroep.
9: Ja.
10: Die hebben dus de vlam en die lopen nu eigenlijk...
9: Ze lopen op dit moment, ze lopen ook nu door Baren heen.
10: Ja.
9: Vanaf zwembad de Trits. Ik denk, we gaan onmiddellijk naar deze herberg van Paulus. Maar ze lopen in een optochtje nu door het centrum van Baren, zeg maar. En ze kunnen ieder moment arriveren, denk ik dan.
10: Ja.
9: En jij wacht ze hier ook op.
10: Ja.
9: Wat is het eerste wat je te binnen schiet als je denkt aan de afgelopen nacht?
10: Druk.
9: Druk.
10: Moe.
9: Moe.
10: Ja.
9: Vlam.
10: Ja.
9: Bevrijding misschien nog een beetje.
10: Ja.
9: Ja. Vooral moe. Zeg,
10: ja,
9: we wachten de boel maar weer af.
1: Oké. Vanuit de herberg van Paulus in Baren gaan we er meer over horen zometeen.
10: Ja,
1: bevrijdingsvuur en leven in vrijheid. Hoe ervaren deze jongens en meisjes dat? 8:11. Dit is Utrecht, dus wakker. Goedemorgen. Ja.

0: Let's Go Dancing en vier het feest van de vrijheid. Cool in the Gang in Utrecht, is wakker op Radio M Utrecht. Ja, de nationale viering van bevrijding wordt vandaag afgetrapt in Utrecht, in de Domkerk. Daar zal ook historicus en auteur Ad van Liemt praten, spreken in de Domkerk in Utrecht. We gaan hem zo meteen even vertellen welk verhaal hij gaat brengen, welke boodschap hij gaat brengen. In Utrecht is wakker zometeen. En sowieso over de vrijheid doorpraten doen we de hele dag met de Vrije 81, straks half 9 uur. Met vrede en verbinding, met muziek, met verhalen. En we willen ook wel eens jouw verhaal horen.
1: Ja, wat betekent vrijheid voor jou? En hoe vier je deze bevrijdingsdag vandaag? Dat willen we graag van je weten. Laat het weten in de app van RTV Utrecht. Kun je een appje sturen. Of op Facebook, Radio M Utrecht, kun je een reactie achterlaten bij ons. Zijn we het erover?
0: Exact. Zometeen daar meer over. En jouw reactie is dus hartelijk welkom. Dit is Boudewijn de Groot. Als de rook om je hoofd is verdwenen.

0: Boudewijn de Groot. En als de rook om je hoofd is verdwenen, het is 14 minuten voor 8:30. Je luistert naar Utrecht, is Wakker Radio M Utrecht. Ja, het beginpunt van Bevrijdingsdag in Utrecht vandaag. De nationale viering van de bevrijding. Het wordt zogezegd afgetrapt in de Domkerk in Utrecht. In aanwezigheid van de minister-president, Rob Jetten, worden diverse toespraken gehouden, waaronder natuurlijk de traditionele 5 mei-lezing door schrijver en televisiemaker Splinter Chabot. En wie er ook is, is historicus en auteur Ad van Liemt. Hij is gesprekken in de Domkerk. En dan ben ik contact bij natuurlijk. Ad, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Even terug nog naar gisteravond, graag zelfs. Want gisteren was je ook in Vleuten aanwezig. Daar heb je, om een 4 mei-lezing te geven, je laten horen. De dodenherdenking. Hoe is het gegaan gisteravond, wil ik weten?
1: Ik vond het een hele mooie bijeenkomst. Het is daar op het plein aan de Pastoor Oldaan. Mm-hmm. En daar staan alle mensen in een grote kring. En er werd echt een heel mooi programma gedaan met prachtige muziek. En het studentenkoor, iets als studentenkoor, deed het heel mooi. En ik mocht daar een verhaaltje houden.
0: Ja.
1: En dat is altijd een hele mooie eer. Deze keer moest het gaan over de vraag van het Nationaal Comité 4 en 5 mei de geschiedenis begrijpen. En ik heb toen proberen uit te leggen aan de hand van wat voorbeelden, dat onmogelijk is. Dat in de oorlog dingen zijn gebeurd, zoveel dingen zijn gebeurd waar je echt niets van begrijpt. En ik ben geëindigd met een citaat van Jules Schelvis, de overlevende van de Holocaust, die ze de rest van zijn leven zo ongeveer gewijd heeft aan een studie over hoe de jodenvervolging mogelijk was. En hij kwam ooit tot de conclusie door te zeggen: hoe meer je ervan weet, hoe minder je ervan begrijpt. Dat was een beetje ook mijn stelling die ik gisteren daar mocht verkondigen.
0: Onlosmakelijk verbonden, 4 mei, dodenherdenking en viering van bevrijding, 5 mei vandaag. Ja. Krijgt dit verhaal dan een vervolg in je toespraak vandaag in het Domkerk?
1: Nee, eigenlijk niet. De organisatie heeft gekozen voor een thema, namelijk een figuur uit de oorlogsgeschiedenis van deze provincie. Een buitengewoon inspirerende vrouw, Loes van Overheem. Zij werkte voor het Rode Kruis. En zij betrad in september 1944, dus toen het laatste oorlogsjaar was begonnen, wat nog niemand wist, het kamp Amersfoort. Mm-hmm. En daar zocht ze zo enorm van de omstandigheden waarom de duizenden gevangenen moesten leven, dat zij naar de commandant stapte, de SS'er Karel Berg, en zei: als u niet voor verbetering zorgt, dan ga ik nooit meer weg hier. En ze is vervolgens een paar weken in het kamp gebleven, om erop toe te zien dat er verbetering kwam in de voedselvoorziening, in de hygiëne, in de medische zorg. En dat is haar gelukt. Niet dat kamp Amersfoort toen opeens een vakantie wordt. Het werd in tegendeel gebeurd met verschrikkelijke dingen, maar de meest dramatische ellende was toen voorbij. En toen de oorlog eindigde en zij trouwens op het laatst de sleutels van het kamp kreeg en eigenlijk de leider van het kamp werd, toen werd ze door de gevangenen ook allemaal de Witte Engel genoemd. Nou, dat is een buitengewoon inspirerende vrouw. En daar hebben ze een programma omheen gebouwd, dat gericht is ook vooral op de jeugd. Jongeren aanwezig in de Domkerk straks.
0: Ja. Bevrijdingsfestival in het algemeen, hè, de viering van bevrijding, gaat er ook om te zorgen dat die herinneringen uit het verleden blijvend, dus behouden blijven. Als je nu hoort van, en al die discussies die er toch ook wel weer elk jaar zijn, 4 mei, het is zo lang geleden, de oorlog, de Tweede Wereldoorlog. Vrees jij als historicus er wel eens voor dat we op een gegeven moment toch op een punt komen dat die vrijheid, dat vieren van het leven in vrijheid en al die gruwelijkheden tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat we die dan toch gaan vergeten?
1: Ik ben daar eerlijk gezegd niet zo bang voor. Want ook gisteren hoorde ik van de organisatoren van die bijeenkomst in Vleuten dat het eigenlijk steeds drukker wordt. En dat er ook steeds meer jongeren op afkomen. Omdat het dus kennelijk vooral dat 4 mei een hele zinvolle bijeenkomsten zijn. Gisteren was ook de open Joodse huizen en huizen van verzet. Dan worden de huizen waar iets bijzonders is gebeurd, worden opengesteld en daar worden verhalen over verteld. Ik mocht dat ook doen op de Malibaan. Mm-hmm. En het was echt stampvol. We moesten op een gegeven moment mensen zeggen, komt u de volgende ronde maar terug. En midden op de dag, en dat vond ik toch wel heel bemoedigend, en dat hoor je van alle kanten.
2: Ja.
1: Dat verhaal is kennelijk zo sterk, en er is zoveel behoefte aan, dat dat voorlopig nog niet voorbij gaat.
0: En dat het verhaal zo sterk is en de behoefte er is, zoals jij dat optekent, heeft dat niet ook te maken met de tijd van nu?
1: Zeker.
0: Dat mensen zich, ja. Mensen zich herkennen in wat er toen gebeurd is? Vertel.
1: Je gaat je steeds meer realiseren dat het niet iets is dat uitsluitend in het verleden kon voorkomen. Maar ja, er is een oorlog aan de gang al 4 jaar op ons continent. Terwijl we met z'n allen hadden afgesproken dat het nooit meer zou gebeuren. Dus op de een of andere manier, ook door de andere gebeurtenissen, komt het gevoelsmatig toch steeds dichterbij. En dan niet de hele dag en niet het hele jaar. Maar af en toe is er dan toch behoefte om daar bij stil te staan, daar meer van te weten en daar eens goed over na te denken.
0: Het is naar om te vragen, maar de geschiedenis herhaalt zich, hoor je wel eens. Ben jij wel bang dat we weer in oorlog komen?
1: De geschiedenis herhaalt zich nooit. Maar de geschiedenis rijmt, zeggen ze wel.
0: Ja, ja.
1: Een mooie uitdrukking. Er gebeuren dingen die lijken op wat er vroeger gebeurde. Maar het is altijd net iets anders. En daarop is het zo moeilijk te voorspellen wat er zal gebeuren. Het kan ook allemaal ooit weer eens de goede keren. Dat moet je niet uitsluiten. Hoewel het bij vlagen wel heel somber uitziet. Dat geef ik ook wel toe.
0: Maar blijven benadrukken de gruwelijkheden die er toen geweest zijn. Dat in verband brengen met de zaken die vandaag de dag plaatsvinden?
1: Ja, en ook op zoek naar de lichtpuntjes. Hè. Er gebeuren natuurlijk wel prachtige dingen. Er zijn heel veel mensen die zich voor anderen inzetten. De Nederlandse samenleving blinkt nog steeds uit door vrijwilligerswerk, door mensen die iets voor een ander over hebben. Dat moeten we zien vast te houden.
0: Mm-hmm.
1: Want als we ons met z'n allen aan somber overgeven, ja, dan kunnen we het licht wel uitdoen.
0: Je gaat een positieve boodschap brengen vandaag, heb ik het idee.
1: Ja, nou, dat moeten we toch doen.
0: Ad van Liem, dankjewel. Succes vandaag in de Domkerk.
1: Graag gedaan, dank je.
0: Dit is Utrecht, is Wakker Radio M Utrecht.

0: Utrechtse band Cadans. En hou me vast, in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Zometeen het nieuws uit de regio. Maar Jolijn, heb je het dan ook over het bevrijdingsfestival vandaag? Met
1: ja,
0: de aftrap
1: zeker.
0: In de donker.
1: Ja, ik ga het ook hebben over bevrijdingsdag. En natuurlijk de activiteiten van vandaag. Mm-hmm. Ook ander nieuws, zoals over een automobilist die vannacht is aangehouden in Wilnis. En opnieuw succes voor marathonloopster Mickey Ketels.
0: Kijk eens aan, dat wil je horen. Blijf luisteren.
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed. Thanks, Bo.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: En actie, Olifant.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
10: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
11: Hoi Judith.
12: Dag lieverd. Was het leuk op school?
11: Nee, we moesten stomme dingen doen.
12: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
13: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
0: 8:30, het regionieuws door Marjolein gaat als eerste over het bevrijdingsfestival. Dat wil zeggen een bevrijdingsdag vandaag. En de start vandaag van bevrijdingsdag is in Utrecht.
1: Ja, dat begint allemaal met een dienst in de Domkerk. De 5 mei-lezing wordt voorgedragen door schrijver en tv-maker Splinter Chabot. En daarna zal hij samen met minister-president Rob Jette het bevrijdingsvuur ontsteken. En dat is ook de start van alle bevrijdingsfestivals in ons land. En de fakkel wordt overhandigd aan Jette door de 14-jarige Milan uit Utrecht. Hij liep vannacht mee aan de estafetteloop met de vlam vanuit Wageningen. In Park Transwijk in Utrecht treden onder meer Chef Special van Dikhout, Numidia en Rolf Sanchez op. En in de stad zijn vandaag ook vrijheidsmaaltijden en vrijheidscolleges. In Wilnis is vannacht een automobilist aangehouden. Hij reed in een auto die gestolen was en de man was volgens de politie onder invloed. Volgens de wijkagent van de Ronde Venen waren de inzittenden van die auto bekenden van de politie. Waar de auto gestolen was, is niet bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft 14 maanden cel geëist tegen een 54-jarige man voor een ernstige mishandeling. Vorig jaar zomer sloeg en trapte hij een willekeurige vrouw in winkelcentrum Hoogkaterijnen in Utrecht. Ze werd lastiggevallen door de man. Hij wilde dat ze een ontbijtje voor hem kocht, maar dat weigerde ze. Het slachtoffer raakte bij de mishandeling ernstig gewond. Volgens deskundigen leidt de verdachte aan schizofrenie en is hij verminderd toerekeningsvatbaar, Om die reden is ook behandeling geëist. Mickey Ketels heeft opnieuw een marathonzege geboekt. De Utrechtse, die vorige maand in Rotterdam de Nederlandse titel veroverde, was dit keer de snelste in Vancouver. In de Canadese stad liep ze de marathon in 2 uur, 33 minuten en 1 seconde. En Ketels had 24 seconden voorsprong op een Canadese loopster. En meer nieuws kun je natuurlijk ook lezen op de app en op onze website. En dat is rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Bevrijdingsdag begint met bewolking, blijft wel droog. Vanmiddag dan breekt vanuit het westen de zon door en het wordt maximaal 15 graden.
0: En het volgende nieuwsbulletin, regio nieuws, doe je om 9:30 natuurlijk weer gewoon.
1: Ja,
0: hè?
1: Zeker.
0: Tijdens de vrije 81. Maar morgen ben je er niet, dan zit je op televisie natuurlijk.
1: Dan doe ik bureau Hengeveld.
0: Kijk eens aan. We kijken eruit, Marjolein. Maar we luisteren eerst naar je zo meteen. Dankjewel voor
1: tot
0: nu.
1: Zo.
11: Hoi Judith.
12: Dag lieverd. Was het leuk op school?
11: Nee, we moesten stomme dingen doen.
12: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
14: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
15: Dit was een uittip.
16: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
17: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
18: Utrecht is wakker met Bob van

0: Soul Sister uit België en The Way to Your Heart. Vanaf 9 uur bij Radio M Utrecht is die te beluisteren. De Vrije 81, een mooie muzikale lijst. Een bijzondere lijst met mooie muziek over vrijheid, over vrede en verbinding. En wat je dan kunt verwachten, blijf luisteren naar Radio M Utrecht. Voor je het weet is het 9 uur. Voor die tijd nog Grieta Spallenburg en het weer voor Midden-Nederland. En wij hebben nog een vraag voor je, die natuurlijk alles verband houdt met deze 5e mei.
1: Ja, wat betekent vrijheid voor jou? Hoe vier je vandaag deze bevrijdingsdag? Dat horen we graag van je. Kan in de app van RTV Utrecht, kun je een appje sturen. Of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Robert-Jan Boy is in Baren, waar leerlingen van de basisscholen vannacht het bevrijdingsvuur hebben opgehaald in Wageningen. Zitten ze dan nu, is de grote vraag van mij aan jullie. Aan jou, Robert-Jan, via jouw microfoon. Zitten jullie dan aan het ontbijt in de herberg van Paulus, naast de Pauluskerk in Baren?
2: Ja, dat ontbijt is nu in volle gang inderdaad, Bob en Anne. Want ja, ze zijn wel toe in een happy volgens mij. De hele nacht gelopen vanaf Wageningen naar Baren. Vervolgens naar het zwembad gegaan om te zwemmen. Het is allemaal ongelooflijk. En vervolgens weer lopend naar de herberg van Paulus. Een zaaltje met drank, duodrank zie ik hier. Dat is vruchtensap, nietwaar? Ja. Een krentenbol, een boterham. En ga zo maar door. Soep heb ik ook gezien trouwens. Ja. Heb je die al gehad eigenlijk?
3: Nee, nog niet.
2: Het kan nog komen.
3: Ja.
2: Nou, hoe is je stemming nu?
3: Ja, goed. Ja.
2: Wat moet je ervan zeggen? Ik zei al tegen een paar anderen van, nou ja, wat denk je nou het eerste aan als je nou de hele nacht denkt wat er allemaal gebeurd is de afgelopen uren?
3: Ik kreeg eerst heel veel hoofdpijn, want ik kon niet slapen. Maar verder ging het wel heel goed.
2: Waar kon je niet slapen?
3: In de bus.
2: In de bus, ja. Want ik begrijp, jullie zijn met een bus, ging mee.
3: Ja.
2: En 2-3 kilometer hard gelopen en dan weer afwisselen of zo.
3: Wel.
2: En hoe was het in Wageningen? Dat ontsteken van dat vuur, dat lijkt me bijzonder.
3: Ja.
2: Hoe ging dat?
3: Het ging best wel goed, vond ik, ja.
2: Want dan loop je met zo'n fakkel door het donker heen.
3: Ja, en dat is best bijzonder, vind ik.
2: Ja.
3: Toch?
2: Wordt er dan nog ergens over gepraat of is het gewoon keten in die bus?
3: Ja, keten.
2: Keten, ja, dat dacht ik wel, hè?
3: Ja.
2: Want het is serieus, maar aan de andere kant is het ook dikke lol met elkaar natuurlijk.
3: Ja.
2: Nou, wat ga je zo meteen doen?
3: Ik denk dat ik zo meteen gewoon op bed ga liggen en ga gamen.
2: Ja, maar eerst nog even... Nou, ga gamen?
3: Ja.
2: Nou ja, maar eerst nog even naar het Pekingpark. Dat is hier hiernaast.
3: Ja, naar de Peking en daarna ga ik op bed liggen te gamen.
2: Nou, eet maar lekker verder, zou ik zeggen. Ik ga eventjes naar een van de begeleiders toe. Dat is Bas van de...
0: Dan hopen we dat we nog even de verbinding kunnen herstellen met Robert-Jan Boy. Want we willen natuurlijk wel die begeleiders gaan horen. En op dat moment valt dan onze verbinding met Baren weg vanuit Utrecht. Als we hem niet kunnen herstellen, en dat denk ik eigenlijk op dit moment, dan gaan we eerst even muziek laten horen. En dan proberen we gauw even contact te leggen met Robert-Jan Boy. Dit is Evergreen, dit is Ilse de Lange in Utrecht is wakker.

0: Ilse de Lange in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. We gaan weer even naar Baren. De verbinding is hersteld met Robert-Jan Boy in de herberg van Paulus naast de Pauluskerk, waar leerlingen vanuit Wageningen zijn komen lopen. Leerlingen van de basisschool in Baren. En inmiddels aan het ontbijt zitten. Robert-Jan, jij zou nog even gaan praten met begeleiders daar.
1: Ja, in ieder geval Bas van der Vuurs, die het al 20 jaar doet, hoorden we net. En dit toch heel bijzonder vindt, nemen wij aan. Anders doe je het niet 20 keren.
2: Nee, dat klopt. En het is eigenlijk een mooie ervaring voor de kinderen van groep 7 en 8... dat ze dit elk jaar blijven doen en iets dat ze meenemen voor later.
1: Ja, want tegelijkertijd is het keten. Die indruk krijg ik ook. In die bus schijnt het nogal een stuiterend geheel te zijn. En
2: ja, het is
1: rol met z'n allen. Maar ja, wat pikken ze dan op volgens jou?
2: Ze krijgen een informatieboekje voor de bevrijdingsloop, van wat alles inhoudt. Wat er op 4 mei gedaan wordt, wat er op 5 mei gedaan wordt.
1: Ja.
2: Wat er in Wageningen gebeurd is. Ze hebben een boekje gekregen wat hier in heel regio Utrecht gebeurd is. En ze zijn bij de ceremonie geweest in Wageningen. En ze brengen nu eigenlijk zelf het vrijheidsvuur terug naar Baarn. Ontsteken hem hier op, s'ochtends in de Pekingtuin.
1: Ja, en dat gaat zo meteen gebeuren.
2: Onthouden ze ook voor de rest van hun leven, want dit gaan ze gewoon nooit meer vergeten.
1: Staat de vader bij van een van de kinderen hier? Bent u het eens met Bas?
3: Ja, zeker.
1: Wat u zo zegt?
3: Nee, absoluut. Hij keek er enorm naar uit. En dat ze het zo lang hebben volgehouden is een... voor dit onderwerp, dat is gewoon, dat ga je niet meer vergeten als kleinkind.
1: Nee,
3: het laatste jaar van je lagere school met je vriendjes.
1: Ja.
3: Nee.
1: En hoe kijkt u daarna als ouder eigenlijk?
3: Want, ik ben super trots.
1: Er gebeurt nu ook wat in de wereld natuurlijk. Als je kijkt naar de toekomst, hè, met oorlog, dit en dat. Dat zullen we nooit meer natuurlijk.
3: Maar, absoluut niet.
1: Maar u zit daar zorgen over, de toekomst van de kinderen?
3: Best een beetje. Ja, het geheugen van sommige mensen lijkt een beetje te kort te zijn, naar mijn mening. Dus ik hoop dat we op deze manier daar even wat aandacht aan kunnen besteden.
1: Vasthouden wat uit de Tweede Wereldoorlog is voortgevloeid als het gaat
3: absoluut.
1: Om organisaties, et cetera.
3: Ja,
1: ben jij er ook mee bezig, Bas, op die manier?
2: Ik kijk, om eerlijk te zijn, helemaal geen nieuws op tv.
1: Nee, waarom niet?
2: Ik vind het eigenlijk allemaal altijd nieuws waar ik niet echt wat aan heb. En ik heb geen tv thuis, geen nieuwszenders. En ik leef gewoon in het moment.
1: Ik zie deze vader kijken van, hey, dat hoor je niet zo vaak.
3: Nee, niet zo vaak. Ik heb eerlijk gezegd, we hebben ook geen tv mee. Maar de nieuws volg ik wel degelijk. Internet, podcast, verdieping. En dat probeer ik ook om mijn kinderen over te brengen. Want dat je een beetje weet wat er in deze wereld speelt, is zeer belangrijk.
1: En tegelijkertijd het vuur doorgeven. Zodat ze zelf hun bijdrage kunnen leveren later.
3: Ja, klopt.
1: Ja. En nu misschien wel zelf. Ieder zijn steentje. Nou, zeg bedankt.
2: Yes, graag gedaan.
1: En veel plezier zo meteen in de Pekingtuin. Er wordt het grotere bevrijdingsvuur aangestoken. Hè? Zo gaat dat met de fakkel straks.
2: Ja, klopt. Dan hebben we het vuur van Wageningen overgebracht naar Baarn.
1: En er wordt er ook nog gedanst. Ik zag net wat repetities in de muziektent. Muziek klinkt er. Nou ja, dat gaat weer een plechtigheid worden. Met een lach, denk ik dan.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Klopt,
2: tot volgend jaar. Yes, dank u wel. Tot volgend jaar.
3: Dank u wel.
0: Vanuit Baarn. Het weer voor Midden-Nederland. Door Greta Spallenburg één verkeersmelding voor dit moment. De A2 van Utrecht naar Amsterdam. Het is langzaam rijden vanaf knooppunt Oude Rijn tot de Leidse Rijntunnel. 5 minuten vertraging. En dit zijn Pieter en Cor.

0: Oh ja, bijna een beetje in de houding staan voor Peter en Gordon. En die twee halen best wel leuke muziek waar Woman er één van was. Dit is Utrecht is wakker, het is 9:10 geworden. En Anne en ik, Grita, we zijn zo benieuwd naar de ontwikkeling van het weer vandaag.
1: Dat snap ik. Het is een belangrijke dag, toch?
0: Jazeker. Overigens ben je er vanmiddag ook gewoon, hè, met het weer. Want we hebben natuurlijk een vrije 81. Een hele andere, mooie, bijzondere lijst met muziek en mooie verhalen. Die gaan over vrijheid. Maar je meldt je gewoon, hè, vanmiddag ook weer.
1: Volgens mij bij Edwin, dacht ik.
0: Zeker.
1: Ja, straks. Zeker. En vanavond ook weer bij Aard. Dus ik zit de hele dag op mijn post.
2: Gelukkig.
0: Ja.
2: Fijn.
0: Ja, en die vrije 81 is er zo meteen. Eerst met Edwin en dan met Jos. Dus het wordt een mooi geheel vandaag. En Aard inderdaad gewoon met Utrecht komt thuis vanaf 5:00. En dan ben jij ook weer te horen met het weer. Ja, dan willen we allemaal niet wachten natuurlijk. Hè. We willen je nu even horen weer.
1: Ja,
0: net als elk ander uur bij Utrecht is wakker.
1: Het zou natuurlijk mooi zijn als het 20 graden zou worden vandaag. Hè.
0: Maar dat ga je niet toezeggen. Hè?
1: Nee, daarvoor is het te bewolkt. En daarvoor waait de wind uit de verkeerde hoek. We hebben natuurlijk lange tijd die oostelijke wind gehad vorige week. Dus ja, dat is een beetje compenserende bewolking vandaag. Wordt lokaal ook nog een hele lichte miseregen uitgemeld. Beetje wat vocht waar je eigenlijk als het ware tegenaan loopt. Omdat ook die bewolking zo laag hangt. Maar dat heeft in principe weinig om het lijf. Laat ik de dag gewoon droog noemen. Met nu een graadje of 10. En de wolkenvelden beginnen vanuit het noordwesten vanmiddag een klein beetje te breken. Dus ik denk dat er wat tekening komt in de lucht. Van de westelijke helft van de provincie. Dat je wat meer overgaat naar veel stapelwolking met af en toe wat zon. En in het oosten en zuidoosten van Utrecht zal het wel grotendeels bewolkt blijven. En dan heb ik temperaturen uitstaan van 13 tot 15 graden.
0: Nou ja, maar qua gevoel. Want er zijn mensen die bijvoorbeeld naar een festival gaan. Bijvoorbeeld het grote bevrijdingsfestival Transwijk, Park Transwijk in Utrecht. Zal toch maar niet afspelen. Nemen, denk ik, als ik het zo hoor.
1: Ja, misschien wel. Kijk, gisteren hebben we toch nog die 19 graden gehaald. Weet je nog, gisterochtend. Dat ik hem van 19 naar 18 deed. De verwachte middagtemperatuur.
0: En toen 17, 16 en 15. Nou ja, bij wijze van.
1: Bij wijze van. Maar het werd toch nog 19. En het was natuurlijk hoge luchtvochtigheid. Maar 19 graden gisteren of 14, 15 vanmiddag, dat is wel een verschil. Dan zou ik inderdaad een jasje bij aandoen. Maar er staat niet al te veel wind uit het noordoosten. En de luchtvochtigheid is hoog. En een beetje blijven bewegen, blijven dansen. Dan komt dat helemaal goed.
0: Precies. Dus staat er alles voor zo'n podium op de muziek van de Anna, wie zou het liefst
2: horen? Sanchez.
0: Rolf Sanchez.
2: Ja, dat is wel leuk. Maat. Heel veel zin in. Doen we gewoon alsof we in Spanje zijn, ja?
1: Heel goed. De fantasie kan een boel compenseren.
2: Ook dat is vrijheid.
1: Fantasie is altijd vrij, hè?
0: Precies. Goed, heerlijk, ja. Fantasie er even op los. Deze week nog, Grita.
1: Deze week, morgen waarschijnlijk, ook nog een tamelijk bewolkte dag. In de oostelijke delen van Midden-Nederland kan het een beetje regenen. De laatste berekeningen zijn iets weer droger geworden. Maar oké, het is bewolkt, het is wat fris met 13, 14 graden. Maar donderdag en vrijdag zien we zon en stapelwolken. Temperaturen gaan omhoog. En in het weekend hebben we weer twintigers op de thermometer.
0: Wow.
1: Oké, er valt een losse bui. Ja. Maar dat is zo'n mooie zomerse bui in een zomerse, vochtige, wat klamme lucht.
0: Ja, goed. Dat is dan. Ja, lekker wel. Lekker vooruitzicht, denk ik dan. Klam misschien niet, maar 20 graden plus is helemaal voor elkaar.
1: Is goed te doen.
0: Zeker. Grita, dankjewel. Tot vanmiddag.
1: Hele middag
0: om 10:50 weer. Nogmaals benadrukt.
1: Doei, doei.
0: Doeg, dankjewel. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht op 5 mei. Deze Utrecht is wakker loopt ten einde. Met nog wel die vraag en nog wat reacties die we binnen hebben gekregen.
2: Daar willen we nog wel even op terugkomen. Want wat betekent die vrijheid voor jou? En hoe vier je de bevrijdingsdag vandaag? Ja, er zijn al wat reacties op binnengekomen, zoals van Jaap. Die zegt, mogen allemaal. Ik heb net de vlag buiten gehangen. Voor mij een symbool dat we in een vrij land kunnen en mogen leven. Ja, en dat is, hij heeft een mooie foto erbij geplaatst trouwens. Dat die vlag mooi zo op een paal, of hoe noem je dat? Ja, een paal, toch? Waar je een vlag aan hangt?
0: Mast.
2: Mast, sorry.
0: Vlaggenmast.
2: Land.
0: Je mag een paal door, maar vlaggenmast, oké.
2: Ja, vlaggenmast. Ja. Nou, die heeft hij al mooi buiten gehangen.
0: Vlaggenstok kan ook trouwens.
2: Vlaggenstok, juist. Mm-hmm. Dat is het. Ja, hij zegt, ik heb dat vandaag gedaan. Verder ga ik een beetje klussen. En de Vrije 81 luisteren op Radio
0: Utrecht. Ja.
2: Echt leuk.
0: Goed voorbeeld.
2: Ja, en over die vlag gesproken. We hebben een artikel geschreven over vlaggenetiketten. Ja, wanneer moet je die wimpel nou wel of niet erbij hangen? En hoe werkt dat dan? Nou, de oranje wimpel is echt alleen op Koningsdag. Vandaag is het gewoon de vlag. Ja, ter ere van de bevrijding dus. Ja, en de Nederlandse vlag staat hierbij centraal. Je mag het ook combineren met andere vlaggen.
0: Mm-hmm.
2: Denk dan bijvoorbeeld aan een provincievlag, een gemeentevlag of vlaggen van andere landen. Dat mag ook.
0: Oké.
2: Dus dan weten we dat ook weer.
0: Nou, prima.
2: Ja, dus wat betekent vrijheid voor jou? Daar praten we vandaag heel graag met je over door. Hier op Radio M Utrecht. Kan in de app, Radio M Utrecht of op Facebook. Ook Radio M Utrecht. Is precies. Dat even makkelijk?
0: Ja, we moeten het niet te moeilijk doen vandaag.
2: Stuur een berichtje, appje, maakt niet uit. Bel ons, alles mag.
0: Via de vrijheid. Ja,

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het Nederlandse cruiseschip De Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Ze hebben koorts, darmklachten en ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut blijven. 3 mensen die op de cruise waren zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. De Hondius ligt al dagen bij Kaapverdië, maar mag daar niet aanleggen. De zieken mogen wel van boord. Daarna zal het schip doorvaren naar Tenerife. Iran heeft gisteren weer aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren 3 weken geleden. De bewoners in de regio zijn geschrokken, zegt correspondent David Poort.
12: Een stroom van toch wel hele bezorgde berichten. Vragen van, moeten we weer evacueren? Blijven de scholen open morgen? En er werden ook meteen allemaal vluchten gecanceld in Dubai.
11: Ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. Bij de Canarische eilanden zijn tienduizenden kilo's drugs gevonden op een schip. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten ooit. Aan boord was 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. Ook werden er wapens gevonden. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Vandaag zijn in het hele land Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht. De artiesten bereiden zich voor op hun optredens op de bevrijdingsfestivals. Zo ook de Josti Band als een van de ambassadeurs. De bandleden vinden dat erg bijzonder en belangrijk.
13: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen. En muziek maakt mij vrolijk en het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid. Dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen.
11: De andere ambassadeurs van de vrijheid zijn DJ La Fuente, Carsu en Rolf Sanchez. Ze reizen per helikopter door het land om op te treden. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten regenachtig. In het noordwesten droog met af en toe zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
15: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
16: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl.
7: regioimpact.nl.
17: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.

0: koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores, een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
1: Dit was een uittip.
2: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: De Vrije 81 met Edwin Meerman.

0: En we gaan vertrekken. Kom aan boord en stap nooit meer uit die love train. De boodschap van de OJ's was dat.
1: Hier is herreizend Nederland. Landgenoten, thans is het ogenblik gekomen waarop wij u het definitieve einde van de oorlog in Europa kunnen aankondigen.
2: Nederland is vrij. Het Duitse leger heeft gecapituleerd.
0: En daarmee zijn we begonnen aan de Vrije 81. De lijst die we vorig jaar ook hadden met 80 jaar bevrijdingsdag, maar nu dus plus 1. En we hopen vooral dat we nog lang niet klaar zijn met optellen. 81 jaar na de oorlog zitten we nu in een spannende tijd waarin tegenstellingen en geweld aan de orde van de dag zijn en oorlogen opnieuw het nieuws beheersen. Dus het is belangrijker dan ooit om deze dag en alle dagen in vrede en vrijheid te koesteren. En om dat te onderstrepen en kracht bij te zetten presenteren we vandaag dus een muzikale lijst die in het teken staat van de vrede, vrijheid, maar ook vertrouwen, verbinding en ook een beetje feest. Een dag ook van hoop voor de toekomst, maar ook van herinneringen aan goede tijden sinds 1945. Het zijn 81 hits die een rode draad met elkaar vormen en die deze dag vullen tot 5 uur met het wapperende rood-wit-blauw in de tuinhoek van Radio M Utrecht. Ik ben Edwin, van ver na die oorlog en ook ver van de oorlogen die er nu zijn, maar dat is niet vanzelfsprekend. Een dag om stil te staan bij het grote goed wat we bezitten, de vrijheid. En samen met Jos tel ik tot 81 vandaag, 8 uur lang, deze thematiek in de muziek tot 5 uur vanmiddag.

0: Met hoofdvrije keuzes ook. En we tellen niet af, maar op vooral. Dus van 1 naar 81. En dag ook voor alle leeftijden. En ook nuchterheid en relativeren. Want je leeft nu. En daar gaat liedje nummer 2 vooral over.
1: De Vrije 81.

This world's our home. De wereld is onze thuisbasis. We moeten het met deze aarde doen. Er is geen alternatief. Hè? Douwe Bob was dat. En ook de nodige hits uit Holland deze bevrijdingsdag. In de Vrije 81 dus. Die je vandaag hoort op Radio M Utrecht. Onderdrukking is eigenlijk ook nog van ver na de Tweede Wereldoorlog aan de orde geweest. En nog steeds ook is. In Spanje was dat lange tijd het geval. In 1975 overleed dictator Franco. Maar die vrijheid werd vooral daarna beleefd zonder wraakgevoelens. En dat wordt mooi bezongen in deze platen, 1977. Libertad Sinera.

Het werd geschreven naar aanleiding van de eerste racistische moord in Nederland in 1983 op de Antilliaanse jongen Kerwin Duinmeijer. Een protestlied van Frank Boeien was dat. En soms lijkt het ook wel een beetje kerst op deze 5e mei. Want ja, dan gaat het ook heel vaak over vrede op aarde. En dat is vandaag ook het geval. Liedje nummer 6 in onze lijst. Hier is Ben Kramer.

0: De vredeswens van Ben Kramer was dat in de Vrije 81. En ook muziek van nu hoor je vandaag voorbij komen. En ik ga zo meteen ook zelfs nog even bellen met Hadassah Bakker over haar lied dat begin dit jaar verscheen. En dat gaat vooral over verbinding. We horen ook van Mac en Katie Kissoen zo meteen over de vrijheid. En dat doen we allemaal na het regionieuws met Marjolein. En daarin gaat het uiteraard ook over Bevrijdingsdag. En ook hoor je over een Utrechter die is veroordeeld tot een celstraf voor het bedreigen van agenten en hulpverleners.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
3: Oh yeah.
2: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
4: Nu, later en altijd.
5: Ga je bijna met pensioen?
6: Ja.
5: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
6: Nee.
5: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
9: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
8: En voor de aangepaste fiets van Maria.
10: En zo kan ik er weer op uit.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
13: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Het nieuws van 9:30 met Marjolein Heijen. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
0: Ik begin even met een man uit Utrecht. Hè. Die moet een cel in voor bedreigingen.
14: Klopt. Hij heeft agenten en hulpverleners lastiggevallen. Deze 39-jarige Utrechter is veroordeeld tot 14 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor het bedreigen en beledigen van agenten en hulpverleners. De man stuurde jarenlang dreigende berichten via sms en sociale media. Ook belde hij wijkagenten en andere hulpverleners op. De verdachte werd ook eerder al gestraft en ook behandeld, maar zonder succes. Naast de celstraf moet hij zich verplicht laten behandelen. In Wilnis is vannacht een automobilist aangehouden. Hij reed in een auto die gestolen was en de man was volgens de politie onder invloed. Volgens de wijkagent van de Ronde Venen waren de inzittenden bekenden van de politie. Waar de auto was gestolen is niet bekendgemaakt. De provincie Utrecht is dit jaar de gastprovincie tijdens de viering van Bevrijdingsdag. In de Domkerk begint om 10:00 een dienst waarin de 5 mei-lezing wordt voorgedragen door schrijver en tv-maker Splinter Chabot. Ook historicus Ad van Liemt zal spreken. Blijft volgens hem belangrijk om de bevrijding te vieren, zei hij vanmorgen in Utrecht is Wakker.
15: Je gaat je steeds meer realiseren dat het niet iets is dat uitsluitend in het verleden kon voorkomen. Maar ja, er is een oorlog aan de gang al 4 jaar op ons continent. Terwijl we met z'n allen hadden afgesproken dat het nooit meer zou gebeuren. Er zijn natuurlijk wel prachtige dingen. Er zijn heel veel mensen die zich voor anderen inzetten. Als we ons met z'n allen aan gesomber overgeven, ja, dan kunnen we het licht wel uitdoen.
14: Na de dienst wordt in Utrecht het bevrijdingsvuur ontstoken in Park Transwijk. Dat gebeurt door minister-president Rob Jetten samen met Splinter Chabot. En dat is het startsein voor alle bevrijdingsfestivals in Nederland. Er zijn in Utrecht onder meer optredens van Chef Special, Van Dikhout, Numidia en Rolf Sanchez. Dan het weer. Het begint met bewolking vandaag. Het blijft wel droog. Vanmiddag breekt vanuit het westen soms de zon door. En het is vanmiddag maximaal 15 graden.
16: Hoi Judith.
17: Dag lieverd. Was het leuk op school?
16: Nee, we moesten stomme dingen doen.
17: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
3: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
6: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
3: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
11: De Vrije 81 met Edwin Meerman.

0: We leven in vrijheid en we zingen er ook graag over. Meg en Katie Kassoen deden dat al begin jaren 70. Dat was liedje nummer 7 in onze vrije 81. Want we gaan kriskras door de jaren heen. Freedom was dat. En ook in deze lijst staat een zangeres die eerder dit jaar met een album kwam, waar onder andere het fragiele liedje Wat Als op te vinden is. Haar naam Hadassa Bakker. En als er iets met thema verbinding dat thema ademt, dan is het wel dit nummer waarop ze begeleidt op piano en cello. Zingt over de keuzes die je elke dag moet maken. Dat je kan kiezen voor verbinding of het creëren van afstand. Er gebeurt zoveel als je naar het nieuws kijkt en luistert, dat je dat als mens allemaal niet kan veranderen en niet bij kunt houden uiteraard. Maar wel in je eigen omgeving kleine dingen die een grote beweging tot stand kunnen brengen. En dat geeft hoop. En ik heb Hadassa ook even gebeld. Ik heb haar aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Jij stuurde mij begin dit jaar jouw album op. En toen dacht ik meteen aan Bevrijdingsdag. Want we wisten uiteraard toen al dat we deze lijst weer zouden gaan uitzenden. En toen heb ik contact met je gezocht. Maar ik kende je naam eigenlijk nog niet. Dus kun je misschien even kort vertellen. Wie is Hadassa Bakker?
1: Ja, zeker. Nou, ik ben inderdaad Hadassa. Ik ben een student uit Utrecht. En dus zangeres en songwriter ook.
0: Singer-songwriter, zeggen ze dan.
1: Singer-songwriter, klopt, ja. Ja, klopt. Ja, ik ben van jongs af aan eigenlijk al aan het zingen. Begon ooit in een kinderkoortje. Toen doorgestroomd naar een bandje. En nu zing ik in een coverband waarmee ik ook lekker elke week op pad ben. Uh-huh. En toen in coronatijd, toen dacht ik eigenlijk van, nou, ik kan wel eens een keertje de gitaar erbij pakken. Toen ben ik wat akkoorden gaan aanleren. En zo ontstond het eigenlijk het eerste liedje ook. En dat vond ik eigenlijk zo heerlijk dat ik al snel de smaak te pakken had en lekker door ben gaan schrijven.
0: Ja.
1: En dus zodoende eigenlijk. Ja. Toen nog een songwriting-opleiding gedaan en nu lekker veel aan het schrijven.
0: Want corona was ook zo'n tijd waarin we verbinding zochten met elkaar. Heb je dat je toen ook geïnspireerd?
1: Ja, jawel. Ja, zeker. Ja, dat je toch merkt van we moeten op een nieuwe manier eigenlijk gaan ontdekken van hoe kunnen we elkaar vasthouden. Dat vond ik ook super tof dat er toen allemaal initiatieven ook ontstonden. En dan is muziek natuurlijk ook wel een manier om, om toch die verbinding te houden. Dat je elkaar, elkaar vasthoudt en elkaar ook herkent in bepaalde teksten.
0: Ja.
1: Dus absoluut, ja, zeker.
0: Wie zijn jouw voorbeelden?
1: Oeh, goede vraag. Ik denk wel bijvoorbeeld een raccoon vind ik heel erg tof qua sound.
0: Uh-huh.
1: Dus toch die gitaarliedjes vind ik heel vet. Maar ook een Mo bijvoorbeeld, hoe zij echt met de Nederlandse taal speelt en zo bepaalde boodschappen overbrengt. Dus die twee zijn wel echt inspiratiebronnen, ja.
0: Ja. En als we wat verder terug in de tijd gaan, heb je dan ook wel artiesten van vroeger waar je zegt, nou, dat spreekt me ook heel erg aan, of de boodschap die ze brachten? Want draaien hier regelmatig oude liedjes, zoals je misschien weet, uit de jaren 60, 70.
1: Ja, dat snap ik. Ja, en, ik ben zelf wel echt opgegroeid bijvoorbeeld met een Dire Straits. Dat vind ik echt heerlijk. Dan denk ik gewoon heel digitaal staan bijvoorbeeld, omdat ik ook wel een bepaald liedje ook weer terug laten komen. Dus daar laat ik me ook wel door inspireren. Verder, de Nederlandstalige muziek is natuurlijk echt wel meer een beetje van de laatste tijd ook. Mm-hmm. Maar de Puma's of zo vind ik ook heel tof. Ja, verschillende bands, zeker.
0: Ja. Wat is de drijfveer achter jouw teksten? Ja, vooral vrijheid en verbinding. Het liedje wat wij vandaag gaan draaien van jouw laatste album is ook zoiets. Hè? Waar dacht je aan toen je deze tekst schreef?
1: Ik denk dat ik me vooral ook wel liet inspireren door alles wat we soort van op ons afkrijgen in deze tijd, al het nieuws wat er ook speelt. En dat je soms zo machteloos kan voelen dat je denkt, oh, er gebeurt zoveel en wat kan ik dan precies zelf veranderen of zo. Dus toen dacht ik, het hoeft ook allemaal niet zo groot te zijn. Want ik denk juist dat we in onze directe omgeving zoveel kunnen doen. En ik hoorde ook over een Amerikaanse auteur, ook Stephen Covey, en die maakt echt onderscheid tussen een cirkel van betrokkenheid en een cirkel van invloed. Waarbij dus de cirkel van betrokkenheid is al die dingen die ons raken. Dus bijvoorbeeld oorlog of armoede of uitsluiting. Mm-hmm. En daarnaast dus die cirkel van invloed waar we echt zeg maar zelf iets aan kunnen doen. Want al die oorlogen die kunnen we niet in ons eentje oplossen. Maar binnen die cirkel van invloed, daar valt echt ons gedrag. En gaan we maar eens kijken van we kunnen misschien niet de oorlog aanpakken, maar we kunnen wel kijken hoe kunnen we de vrede bewaren in onze eigen familie en wijk. En hoe kunnen we elke keer weer die keuzes maken die ons dichter bij elkaar brengen in plaats van nog meer afstand creëren.
0: Ja, dus de verbinding ook vooral met elkaar zoeken, hè?
1: Dat is absoluut. Ja. Ja, zeker, ja. En, dat hoeven we niet groot te maken.
0: Hoe beleef je dat zelf als je dan nu bijvoorbeeld het nieuws volgt? Ben je dan elke dag alles ook al aan het bekijken? Of zeg je wel eens van nou, dit vandaag even niet?
1: Nou, ik werk toevallig ook bij de krant, dus ik krijg wel een beetje wat een en ander mee. Maar niet heel veel. Nee, ja, ik moet zeggen, ik weet ook niet of het per se mensen heel goed doet om elke minuut daarvan op de hoogte te blijven. Dus het is niet dat ik inderdaad het constant opzoek. Maar aan de andere kant, het is ook een soort balans. Want je wilt natuurlijk ook alweer meevoelen met je medemens. Dus in die zin is het ook wel belangrijk om wel juist mee te krijgen.
0: Ja. Je wilt toch ook dus op de hoogte blijven een beetje, hè, van wat er zoal gebeurt?
1: Tuurlijk. Ja,
0: wij hier bij de radio, bij RTV Utrecht ook, hebben we de hele dag worden we geconfronteerd met het nieuws. Maar je moet het op een gegeven moment ook even weer naast je neer kunnen leggen.
1: Ja, dat is echt belangrijk, denk ik. Zeker.
0: En toch ook de leuke dingen blijven doen. Wat zou je de mensen die nu luisteren vandaag, die misschien ook al wat ouder zijn en zich zorgen maken, hè, over de toekomst, dat zal voor jongeren ook kunnen gelden, wat zou je die mee willen geven?
1: Nou, ik zou dus echt heel graag mee willen geven van kijk nou eens wat je kan doen in jouw directe omgeving. Dus hou het echt klein en dicht bij jezelf. En stel gewoon jezelf wat vaker die vraag van oké, ik sta nu voor een keuze en welke keuze leidt tot meer toenadering tot de ander en welke leidt juist tot die afstand. En ik zou ook zeggen vandaag heerlijk lekker vieren dat we in vrijheid leven. Dat is natuurlijk ook gewoon bovenal heel belangrijk.
0: En dan gaan we jouw liedje draaien als nummer 8 in onze vrije 81.
1: Superleuk, dankjewel.
0: Hadassah Bakker, dankjewel.

Twee iconische namen die elkaar vonden. En samen dit zongen over verbinding in 1982. En eigenlijk altijd actueel, dus tijdloos. Ebony en Ivory, Paul McCartney en Stevie Wonder. Zoals de toetsen van de piano ook naast elkaar kunnen bestaan. En er zijn ook weer allerlei bevrijdingsfestivals in het land. Ook hier in Utrecht in Park Transwijk is dat het geval. En ex-ambassadeurs van de vrijheid Nick en Simon, die zijn er ook vandaag bij hier althans, in de Vrije 81 met hun boodschap.

Het was een zeer krachtige boodschap over de liefde, samenleven en samen liefhebben. Roger Glover en Guest in 1975 al gezongen, maar ook weer heel tijdloos. Love is all. Wees vooral een beetje lief en aardig voor elkaar. Iets wat Hadassa Bakker ook nog onderstreept, die ik net aan de telefoon had. De Vrije 81. En we gaan door tot 5 uur vanmiddag. We tellen op naar nummer 81. En zometeen als 12e na het nieuws van 10 uur een liedje over dromen. Je weet niet wat je hoort op deze bevrijdingsdag bij Radio M Utrecht. En ik zei het al, muziek voor alle leeftijden. We beginnen dus in 1945. En dit klinkt ook wel heel nostalgisch. We hebben nog heel even tijd voor het nieuws voor een stukje Koninklijke Luchtmachtkapel. En tot zo na 10 uur.

0: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marinier Jan van Garsel gaf op de Rotterdamse Willemsbrug zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. En vier de vrijheid voor iedereen. Mariniersmuseum.nl/vrijheid.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Het is code rood bij Dirk!
7: Wat zeg je?
6: Het is code rood bij Dirk!
7: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
6: Ja, tot op Dirk kun je rekenen!
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ook in de actie bij Dirk, Silvo Kruidenmix voor 69 cent. Ja, dat hoor je goed.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren in Poltava en Kharkiv, allebei in het oosten van het land. Ze waren, volgens president Zelensky, gericht op energievoorzieningen. Door de aanvallen zouden duizenden mensen nu zonder gas zitten en ook is het spoor beschadigd geraakt. De Russische president Poetin stelde gisteren een staakt het vuren voor op 8 en 9 mei... als Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky noemt het cynisch dat er in de aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd door Rusland. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is door de straat van Hormuz gevaren. Het bedrijf meldt dat ze begeleiding kregen van het Amerikaanse leger. Het schip onder de Amerikaanse vlag zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Persische Golf en is gemaakt om voertuigen te vervoeren. Volgens Maersk is de doortocht zonder incidenten verlopen. In Oostenrijk is een prominente politicus veroordeeld voor ambtsmisbruik. August Wöginger, de fractieleider van regeringspartij ÖVP, kreeg een voorwaardelijke celstraf en een boete van tienduizenden euro's, omdat hij achter de schermen lobbyde om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. Het is zeldzaam in Oostenrijk dat dit soort vriendjespolitiek tot een veroordeling leidt, maar de rechter noemde het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking te versterken. Wöginger treedt nu af als fractieleider van de ÖVP. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. En dan nog het weer tot besluit. Vooral in het zuiden van het land en het oosten is het bewolkt en soms valt er wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer, 13 tot 16 graden. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het droog, schijnt af en toe de zon en is het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
15: Als jij slaapt, waken wij.
2: ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
15: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
16: Dit was een uittip.
17: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: De Vrije 81 met Edwin Meerman.

0: En als je goed luistert, dan hoorde je hier ook de stemmen achter 15 miljoen mensen. Bart Vonken en Fluitsma en Fontijn over dromen, wat we vooral moeten blijven doen, hè?
1: Hier is herreizend Nederland. Landgenoten, thans is het ogenblik gekomen waarop wij u het definitieve einde van de oorlog in Europa kunnen aankondigen.
2: Nederland is vrij. Het Duitse leger heeft gecapituleerd.
0: En die koninklijke luchtmachtkapel die begeleidt ons vandaag een beetje door deze dag heen. Deze vijfde van de vijfde is er eentje in rood, wit-blauw. En ik zag onderweg naar de studio ook heel veel vlagvertoon. Een enkele nog half stok, maar waarschijnlijk zijn dat de langslapers. Het is immers ook een vrije dag voor heel veel mensen, hoorden we net in het nieuws. Steeds meer. En wij gewoon aan het werk met de muziek dus over vrede, verbinding, vrijheid, hoop, feest en ook zeker een vleugje nostalgie. In een wereld die alles behalve vredelievend lijkt, dat hoorden we ook nog in het nieuws zojuist. Maar als je om je heen kijkt, is er zeker nog genoeg aan liefde en betrokkenheid. En wij staan vandaag dus muzikaal stil daarbij. En je kunt meelezen op Facebook. We tellen dus op van 1 naar 81. En we zijn aangekomen bij liedje nummer 13 over de kwetsbare vrede. Ja, dat soort platen zijn echt van alle tijden. Deze kwam begin jaren 70 en werd gebracht door Pieter.

Over de apartheid in Zuid-Afrika is ook vaak gezongen. Protest, ook gebracht door Eddie Grant. En die hoop die werd uiteindelijk werkelijkheid. Dingen kunnen dus weer gewoon ten goede keren. In mijn hoop, Joanna. En een goeiemorgen in vrijheid. Dit is Radio M Utrecht met de Vrije 81 en Blue Mink.

Vrijheid, blijheid ook vooral, want we hebben ook gezellige meezingers in de Vrije 81 geplaatst vandaag. Dit was het geluid van Ancora overigens. En op Facebook kun je de lijst dus ook meelezen. En we zijn bij liedje nummer 17, want we tellen dus op, hè, van 1 naar 81. Ik kon de afgelopen weken ook suggesties indienen, dus platen die we vandaag zeker mee moeten nemen. Roel de Lange uit Maarsbergen, die deed dat ook bijvoorbeeld. En hij zegt, Imagine, dat is wel een paneltje wat jullie niet mogen vergeten. De droom van een betere wereld en dan vooral bezien door de bril van John Lennon. Nou, daar is hij.

0: En ook een mooi plekje voor Utrechter Herman van Veen in de Vrije 81. Samen met een heel kinderkoor al gezongen in de jaren 80. En toveren was dat. En later in deze lijst nog zo'n toverstafje dat we tevoorschijn brengen. In deze lijst, we gaan zo meteen verder met de Ray Conniff Singers. We gaan eerst even naar het nieuws van nu met Marjolein. En ik heb hier op dit moment geen scherm voor me. Wat ga je zo doen, Marjolein?
1: Ja, ik ga het uiteraard hebben over de nationale viering van Bevrijdingsdag. Want dat is dit jaar in de provincie Utrecht.
0: Ja, en zometeen live verslag volgens mij hier uit de stad.
1: Ja.
0: Ja, tot zo.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Het regio nieuws van 10:30. Marjolein Heijer, daar ben je weer.
1: Ja, goedemorgen.
0: We beginnen even met de nationale viering van Bevrijdingsdag in Utrecht.
1: Ja, die begint in de Domkerk. Daar wordt een speciale 5 mei-dienst gehouden. En onze verslaggever Tessa Beijer die staat daar om de genodigden op te wachten. Nou, we horen de klokken al. Tessa, wat gebeurt daar nu bij jou?
10: Ja, Marjolein, ik hoop inderdaad dat jullie het horen. De dom klinkt, er wapperen twee vlaggen bovenop. En dat zijn niet de enige vlaggen die hier wapperen. Want er wapperen ook Palestijnse vlaggen. Want er is een kleine stille demonstratie ook aan de gang. Terwijl er ondertussen ook allerlei hoogwaardigheidsbekleders aankomen. Maar de demonstranten hier die willen toch even een signaal afgeven aan premier Jette. Die zo aankomt, minister-president Jette. Om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. En verder is het wachten op Rob Jetten en de meeste gasten, voor zover ik heb gezien, zijn al binnen.
1: Ja, en dan zo, over een half uurtje zeg maar, dan gaat het beginnen in de kerk. Wat voor lezingen zijn daar?
10: Ja, het belangrijkste is eigenlijk de 5 mei lezing. Die wordt dit jaar gehouden door Splinter Chabot. En hij richt zich in die lezing, heeft hij al geklapt op de kwetsbaarheid van vrijheid en de littekens van de Tweede Wereldoorlog. En die lezing is dan altijd ook weer het start zijn voor de 5 mei vieringen ook op andere plekken in het land.
1: Ja, want Splinter Chabot en ook Rob Jetten die gaan na de dienst ook door naar het Bevrijdingsfestival, hè, in Utrecht.
10: Ja, dat klopt. En dat doen ze allemaal omdat Utrecht dit jaar de gastprovincie is op 5 mei. En dat betekent dat zij het vrijheidsvuur ontsteken op het Bevrijdingsfestival in Utrecht in Park Transwijk. En dat is dan ook weer het start zijn voor de andere bevrijdingsfestivals in ons land.
1: Oké, nou, dankjewel Tessa voor nu. Nou, een stil protest dus op het Domplein bij de kerk. Maar het was daar niet echt stil. Vanmiddag dan is het ook niet stil tijdens het Bevrijdingsfestival. Er zijn onder meer optredens van Chef Special, Van Dikhout, Numidia en ook Rolf Sanchez komt optreden daar. Dan ook nog ander nieuws. Een 39-jarige Utrechter is veroordeeld tot 14 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor het bedreigen en beledigen van agenten en andere hulpverleners. De man stuurde jarenlang dreigende berichten via sms en sociale media. En ook belde hij bijvoorbeeld wijkagenten op. De verdachte werd eerder ook al gestraft en behandeld, maar zonder resultaat. Naast de celstraf moet hij zich verplicht laten behandelen. Mickey Ketels heeft opnieuw een marathonzege geboekt. De Utrechtse die vorige maand in Rotterdam de Nederlandse titel veroverde, die was dit keer de snelste in Vancouver. In de Canadese stad liep ze de marathon in 2 uur, 33 minuten en 1 seconde. Ketels had 24 seconden voorsprong op haar Canadese tegenstandster. En meer nieuws kun je natuurlijk lezen op de app en op onze website. En dat is rtvutrecht.nl. Dan nog even het weer. Veel bewolking, blijft wel droog. En vanmiddag breekt er vanuit het westen af en toe een zonnetje door.
11: Hoi Judith.
12: Dag lieverd. Was het leuk op school?
11: Nee, we moesten stomme dingen doen.
12: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school. En krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn. En je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
13: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
14: Dit was een uittip.
15: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
16: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
17: De Vrije 81 met Edwin Meerman.

Ik zei het al, het is af en toe ook een beetje kerstsfeer vandaag op Radio M Utrecht. De Ray Conniff Singers, mooi met elkaar verbonden in hun boodschap aan de wereld in 1973. Het is opvallend dat deze teksten eigenlijk nog niets aan kracht hebben ingeboet. Harmony was dat. De Vrije 81, zo noemen we hem dus, deze lijst. We gaan mee met het aantal jaren na de Tweede Wereldoorlog. Dus vanaf 1945 tot nu. Vorig jaar deden we De Vrije 80 en nu dus 81. En we hopen nog jarenlang zelfs dat we nooit uitgeteld raken. Op deze datum de vijfde van de vijfde. En we gaan weer terug naar Utrecht. Hadden we net Herman van Veen. Hier is Henk Westbroek.

Er is oorlog. Steeds weer oorlog. Soms is het maar een pure ruzie. Vaak puur een overval. 100 lijken. 1000 dooien. We zijn op weg naar het miljoen. Mocht het hier straks oorlog worden.

Verbinding tussen artiesten die zich sterk maakten voor de minder bedeelden in de wereld. In de jaren 80, vooral voor de honger in Afrika. Eerst met Do They Know It's Christmas en kort daarna hadden we USA for Africa. Het crème la crème van de Amerikaanse popmuziek. En dit werd geschreven door Michael Jackson en Lionel Richie. We Are The World was dat. En vandaag ook het nodige aan nostalgie in de vrije 81. In deze lijst op nummer 22 staat Gerard Cox. Herinneringen aan goede tijden, ook zo vlak na de oorlog. Het derde vredesjaar 1948. En de tekst werd geschreven door Van Cote en de Bie.

0: En ook het nodige aan protestliedjes hoor je vandaag voorbij komen. Net als Gimme Hope Joanna. Over de apartheid in Zuid-Afrika. En de man die zich daar sterk voor maakte, ook vanuit de gevangenis, Nelson Mandela. Zijn vrijheid werd hier bepleit door de Special AKA. En zometeen het vervolg van de Vrije 81, liedje nummer 24. Zometeen van lang geleden, The Fortunes.
1: Namen en rugnummers Matchtalk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
2: Dan heb je dus geluk nodig van een snelle openingsgoal. Maar die was er vandaag niet.
3: Het gaat wel heel goed, hè?
2: Maar als je wedstrijden gaat winnen, ga je vanzelf meer vertrouwen krijgen.
4: Als je speelt, dan zit je achter het stuur.
5: U luistert naar de Namen en rugnummers podcast Matchtalk.
2: Klonk best goed.
1: Luister na elke wedstrijd van FC Utrecht. Namen en rugnummers Matchtalk. Via rtvutrecht.nl en de RTV Utrecht app.
6: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: Koop je tickets voor Andy Warhol de textiles op museumcobra.nl.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Greppelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is onder begeleiding van het Amerikaanse leger door de straat van Hormuz gevaren. Iran heeft daarbij niet ingegrepen, zo lijkt. Het schip onder Amerikaanse vlag zat al sinds februari vast in de Perzische Golf. In Oostenrijk is de fractieleider van regeringspartij ÖVP veroordeeld voor ambtsmisbruik. Hij lobbyde achter de schermen om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. De politicus kreeg een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en de boete van ruim €40.000. Hij maakte daarna bekend af te treden als fractievoorzitter. Op het Nederlandse cruiseschip dat voor de kust ligt van Kaapverdië zijn nu 3 mensen die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Er zijn al 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Van de Nederlandse vrouw die stierf in een ziekenhuis in Zuid-Afrika staat vast dat ze was besmet met het hantavirus. En ook een Brit die in Zuid-Afrika wordt verpleegd kreeg die diagnose. Bij de Canarische eilanden is een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Aan boord van een schip was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen, bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en ook iets warmer. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het dan droog. Af en toe schijnt de zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: eens een uittip.
9: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores, een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
3: Dit was een uittip.
16: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
17: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
18: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
19: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
20: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in...
18: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
21: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
22: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
23: Dit is een uittip.
24: De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
25: Dit was een uittip.
1: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
26: De Vrije 81 met Edwin Meerman.

0: Of the Fortunes en Freedom Come, Freedom Go.
1: Hier is herreizend Nederland. Landgenoten, thans is het ogenblik gekomen waarop wij u het definitieve einde van de oorlog in Europa kunnen aankondigen.
2: Nederland is vrij. Het Duitse leger heeft gecapituleerd.
0: En dat mooie, chique, nostalgische taalgebruik hoort ook bij deze dag. En we zijn alweer begonnen aan het derde uur van de Vrije 81. De lijst die we dus vorig jaar ook hadden. 80 jaar na de bevrijding hebben we dat gewoon lekker voortgezet. Nu dus plus 1. En ik zei het al eerder, we hopen dat we nog heel lang door kunnen tellen. Dat we eigenlijk nooit uitgeteld raken. 81 jaar na de oorlog zitten we nu in een spannende tijd waarin tegenstellingen en geweld aan de orde van de dag zijn. En oorlogen dus opnieuw het nieuws beheersen. We hoorden net nog een voorbeeld daarvan. Het is dus belangrijker dan ooit om deze dag en alle dagen in vrede en vrijheid te koesteren. En om dat te onderstrepen en ook vooral kracht bij te zetten, presenteren we dus vandaag die muzikale lijst die in het teken staat van vrede, vrijheid, maar ook vertrouwen, verbinding en een beetje feest. En we hebben ook een aantal suggesties doorgekregen de afgelopen weken die we ook in de lijst hebben verwerkt. Een dag ook van hoop voor de toekomst, maar ook van herinneringen aan goede tijden sinds 1945. We hadden net daar een mooi voorbeeld van met de stem van Gerard Cox. En het was ook meteen nog een ode aan hem. Het zijn dus 81 hits die een rode draad met elkaar vormen en die deze dag vullen tot maar liefst 5 uur vanmiddag. Het wapperende rood-wit-blauw in de tuin ook hier van Radio en Utrecht. Helaas niet echt met een blauwe lucht. Dus als je er nog op uitgaat, vooral ook niet vergeten je jas aan te trekken. Ik ben Edwin, van ver na die oorlog. En van ver ook van de oorlogen die er nu zijn. Maar dat is allemaal niet vanzelfsprekend. Dus een dag om stil te staan bij dit grote goed wat we bezitten. De vrijheid. En samen met Jos doe ik dat. Hij is er straks na 1. 8 uur lang deze thematiek in de muziek. En we tellen dus niet af, maar op vooral. Van 1 naar 81, muziek voor alle leeftijden. En we zijn aangekomen bij nummer 25. Dat is een lied dat we ook een aantal jaren geleden weer regelmatig voorbij hoorden komen. Zelfs nog in een nieuw jasje tijdens de coronaperiode. Over de kracht van verbinding. Willeke Alberti.

Vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens

met het oog op morgen zitten. Deze tekst. Blijf vooral ook aan morgen denken. Dat was de boodschap van Fleetwood Mac. En het was eens het thema bij de installatie van president Bill Clinton in Amerika. Dat waren toch andere tijden. Don't Stop was dat. In de Vrije 81 op nummer 26 bij Radio M Utrecht. En je kon voor deze lijst ook suggesties indienen. De volgende heb ik een aantal keren voorbij zien komen. Onder meer Gerda van Hek, die schreef erover op Facebook. Ook Mariska Broeren en Letty Zomers uit Bunnik. Het is toch een beetje in gedachten ook met de kerstboom. Maar zeker ook Rob de Nijs. En ook hij heeft een plekje op 27. Alles wat ademt.

0: En daar is hij alweer, Stevie Wonder. Eerder vanmorgen met Paul McCartney en Ebony in Ivory. En dit dan in zijn eentje. De man die binnenkort zelf overigens zijn 76e verjaardag viert. Het ging al even over Nelson Mandela. En dit over een andere belangrijke figuur in de strijd tegen rassenongelijkheid. Dominee Martin Luther King, die ook zijn eigen dag heeft in Amerika. In januari, happy birthday. Ook een mooi plekje dus in de vrije 81. En we horen zo meteen van Albert Hammond. En zelfs een lied dat werd opgenomen in het jaar dat de bevrijding daar was. 1945, dus we gaan ook nog even heel ver terug in de tijd met een mooi verhaal erbij. Eerst naar het actuele regionieuws, gelezen door Marjolein. En daarin gaat het over de viering van Bevrijdingsdag in Utrecht momenteel. Maar ook over een actie bij de Domkerk.
1: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werk in de natuur.
2: Voor het maaien van je gras.
1: Voor het reinigen van je terras.
2: Voor het snoeien van je haag.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
3: Het is code rood bij Dirk!
4: Wat zeg je?
3: Het is code rood bij Dirk!
4: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
3: Ja, wat op Dirk kun je rekenen?
1: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
4: Ook in de actie bij Dirk, code dan chilisaus of sriracha's. 1,49. Lekker.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
6: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
7: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
6: Voor pallets van 100 kilo?
8: Zie je, dat als een kans.
9: Train die core, mensen.
10: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
12: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
13: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
14: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Het regionieuws van 11:30 met Marjolein Heijen. De nationale viering van Bevrijdingsdag is dit jaar in Utrecht, hè?
17: Ja, de officiële viering is nu in de Domkerk. En actievoerders die grijpen Bevrijdingsdag aan om van zich te laten horen. Ze protesteren tegen Israël. Demonstranten van onder meer New Neighbors houden lange rode doeken vast met teksten zoals boycott Israël. Het protest is dus bij de Domkerk, waar de officiële herdenkingsdienst wordt gehouden voor de nationale viering van de bevrijding, waar onder meer premier Rob Jette bij is.
18: Wij geven een signaal af. Het signaal dat bevrijding natuurlijk heel belangrijk is en ook om het te vieren. Maar deze bevrijding die we vieren na Wereldoorlog 2, die heeft nog wel een staartje. Als je kijkt naar Gaza en de situatie in het Midden-Oosten. Jette komt, dus ja, we willen hem even eraan herinneren dat hij destijds heel actief was bij de Rode Lijn. Maar op dit moment horen wij niets van onze regering.
17: Dat vertelde een van de actievoerders en ze hebben hem ook even gesproken, want voor de bijeenkomst ging de premier kort met de actievoerders in gesprek. De 5 mei-lezing die wordt voorgedragen door schrijver en tv-maker Splinter Chabot. En daarna zal hij, Chabot, samen met Jette het bevrijdingsvuur ontsteken in Park Transwijk in Utrecht. En dat is dan ook de start van alle bevrijdingsfestivals in ons land. In Groningen is afgelopen weekend een monument onthuld voor de Baarnse verzetstrijder Esmee van Egen. Het staat op de plek waar zij in 1944 samen met mede-verzetstrijder Luit Kremer werd doodgeschoten door de nazi's. Burgemeester Mark Roel van Baarn was bij de onthulling aanwezig. Tijdens de oorlog ging van Egen op jonge leeftijd bij het verzet en ze was 26 toen ze in Groningen door de Duitsers werd vermoord. Ze werd begraven in Baarn. Het Wilhelmina Kinderziekenhuis heeft een eigen bibliotheek op wielen gekregen. De BedBieb, zoals het initiatief heet van het ziekenhuis en de Bibliotheek Utrecht, gaat langs de patiënten. Kinderen kunnen vanuit hun bed een boek uitkiezen om te lezen of om voorgelezen te worden. In de car zitten allerlei soorten boeken, van strips en prentenboeken tot de dikkere leesboeken. En de BedBieb is geopend door patiënten samen met burgemeester Dijksma van Utrecht, die het boek Rupsje nooit genoeg voorlas. Meer nieuws kun je natuurlijk ook lezen op de app en op onze website. En dat is rtvutrecht.nl. Dan het weer. Bewolking vandaag, al breekt vanmiddag af en toe de zon even door. Blijft droog en het wordt maximaal 15 graden.
8: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Hoi Judith.
19: Dag lieverd. Was het leuk op school?
12: Nee, we moesten stomme dingen doen.
19: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
20: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
21: Dit was een uittip.
22: De Vrije 81 met Edwin Meerman.

0: Twee Alberts, ook goed bevriend met elkaar waren ze. En alweer een kinderkoor erbij, want die passen ook zo mooi op deze dag. Give a Little Love was de boodschap aan de wereld en de jeugd van toen in de jaren 80. En dit liedje staat overigens op nummer 30 in onze vrije 81. Ik heb even omgedraaid, want op 29 staat het nummer wat we nu pas gaan draaien. Maar er hoort een verhaaltje bij, dus daarom doen we dat zo. Aan de lijn heb ik Martin Ouwehand uit Katwijk. 24 jaar na de oorlog pas geboren. Maar hij weet alles over de muziek die populair was in de tijd van de bevrijding. Ik heb hem even aan de lijn. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Edwin.
0: Hoe komt dat, dat je dat zo goed weet?
1: Het was eigenlijk de interesse vanaf pakweg mijn 15e en 16e jaar. Mijn ouders die voerden mij op met muziek van Studio 60's. Dus via mijn moeder kreeg ik muziek van de muziek van Paul Anka mee en zo. En Everly Brothers, Cliff Richard. En mijn Indische oma, die was dan juist weer geïnteresseerd in de jaren 40. Maar dat was haar jeugd, dat waren haar tienerjaren.
0: Ja.
1: Ze heeft een Japanse kamp overleefd. En uiteindelijk in 1950 moest ze Indonesië verlaten. Want zij hoorde nog eigenlijk bij de bevolking van Nederlandse Indië. Maar mijn oma die kende heel veel van die teksten uit haar hoofd. Op een bepaald moment leed ze aan Alzheimer. En kon met niemand meer een gesprek voeren. Maar als ik één regel inzette, grab your coat, I wear your hat. Oh ja. Dan begon zij meteen, leave your worries on the doorstep.
0: Ja, dat blijft bijzonder, want dat vergeten ze dan nooit, hè? Die dingen uit hun vroeger jaren.
1: Nee, het is nog een aantal hele goede kennissen en vrienden die ook behoorlijk waren geïnteresseerd in de jaren 40. Dus ja, dan groeit die kennis eigenlijk in de loop der jaren.
0: Ja, ik hoor het al, jij had gewoon de juiste mensen om je heen in je muzikale opvoeding.
1: Zeker.
0: Ja, ja. Nou, 1945 dus. Het lied wat jij hebt aangedragen voor de Vrije 81 komt dus ook uit het jaar van de bevrijding. We horen nu even een stukje Glenn Miller. Dat hoort ook helemaal bij die tijd, hè? In de Mood.
1: Ja,
0: die heeft dit jaar de lijst dan niet gehaald, maar we hebben hem toch even erbij zo. Het is bijna antiek, hè, dit? Daar weet je ook van alles van.
1: Dit is al opgenomen op 1 augustus 1939. Dus eigenlijk een maand voordat de Tweede Wereldoorlog begon.
0: Zelfs nog vooroorlogse muziek dit.
1: Ja.
0: Tommy Dorsey, daar gaat het om.
1: Tommy Dorsey was een big band leider. Hij had een big band zoals velen dat hadden. Glenn Miller, Harry James, Benny Goodman. Nou, dat was dan meestal een big band van gemiddeld zo'n 20 man. En zelf speelde hij hier fantastisch trombone. En door een ademhalingstechniek leek het wel alsof hij gewoon 16 maten achter elkaar kon blazen zonder ook maar één keer adem te halen. Ja, en Tommy Dorsey was ook een verbinder qua generaties. Want hij zorgde ervoor dat Frank Sinatra definitief kon doorbreken in 1940. En Tommy Dorsey had ook nog een oudere broer, dat was Jimmy Dorsey. En in de jaren 50 hadden zij hun eigen Jimmy en Tommy Dorsey show op tv. Dat was vrijwel elke zaterdagavond te bekijken. Mm-hmm. Dat was voor de volwassenen van wat gevorderde leeftijd, hè, die van degelijke muziek hielden. Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Joe Stafford en Frank Sinatra.
0: Ja. Ja, Ella Fitzgerald, die hier in Utrecht ook een mooi plein heeft, hè, naar zich vernoemd, in de wijk Ter Weide. Daar zijn we toch mooi mee gezegend hier in de Domstad.
1: Zeker. En wat nou zo grappig was, ze hadden dus heel veel degelijke artiesten in die Jimmy en Tommy Dorsey show. Tot 28 januari 1956, zaterdagavond, iedereen weer voor de buis. Komt een jonge zanger zijn nieuwe plaatje promoten en die zingt... What is my baby left me? I'm not a new place to dwell.
0: Dat klinkt als Elvis.
1: The lonely street, a heartbreak hotel.
0: Je kunt ook nog aardig zingen, Martin.
1: In de badkamer klinkt het ook aardig, hoor.
0: Ja, je bent je roeping misschien wel misgelopen.
1: Waarschijnlijk. Ja. Maar dus in elk geval zorgde het optreden van Elvis Presley in de Jimmy en Tommy Dorsey show... weer voor zijn landelijke doorbraak.
0: Ik hoor het al. Die Tommy Dorsey heeft voor heel veel anderen dus veel betekend. Nou, niet de minste. Frank Sinatra noemde hij ook al even. Elvis Presley. Die hebben we altijd in dit uurtje, morgens, 11:15. Is hij er toch nog even bij vanmorgen?
1: Ja, ik vind het zo sneu dat hij er vandaag niet bij is. Dus.
0: Ja, precies. Ja, het nummer wat we gaan draaien, dat is dus opgenomen in het jaar van de bevrijding, 1945. Het heet On the Sunny Side of the Street. Dat klinkt ook wel heel zonnig.
1: Ja, het is zelfs al opgenomen op 14 november 1944. En het is van oorsprong nog veel ouder. Het is namelijk een lied uit 1930 van Jimmy McHugh en Dorothy Fields. En dat konden ze wel gebruiken in 1930. Want toen hadden we dus de wereldcrisis.
0: Ja.
1: Je had in 1929 de beurskracht gehad op 24 oktober van het jaar. Dus heel veel mensen waren hun geld en hun vertrouwen kwijt. Dus dan is een optimistisch lied is natuurlijk wel van het grootste belang.
0: Ja, ja.
1: En deze opname is ook heel leuk. Eerst begint dus de band de hele melodie te spelen. Dat duurt bijna 2 minuten. Ja, een lekker lange intro, hè?
0: Ja, precies, ik zal dat intro respecteren. We gaan nu doorheen praten.
1: Ja, de start is eigenlijk als het ware met 4 saluutschoten. Para! Pum, pum, pum, pum.
0: Ja.
1: Ja, en dan uiteindelijk na 2 minuten, dan hebben we nog een vocal group, de Sentimentalists. Dat bleek bij nadering zien de Clark Sisters te zijn, nog een beetje in de stijl van die Andrews Sisters.
0: Ja, ja.
1: En zij doen eigenlijk iets heel leuks met die melodie. Ze zingen hem namelijk niet gewoon als melodie, maar ze zingen er als het ware vocaal omheen. En voegen er hier en daar ook wat extra woordjes aan toe. Nou, het was enorm populair in Amerika tijdens de bevrijding. Hou er even rekening mee dat de bevrijding in Amerika pas in augustus was, 1945, na de capitulatie van Japan. Toen eindigde daar pas de oorlog, want wij zeggen nu van ja, 5 mei, dat is de bevrijdingsdag. Maar ja, het
0: zit overal zo in de wereld, nee.
1: Ja.
0: Nou goed, aan de sunny side of the street ook technisch nog even mooi toegelicht. We gaan er allemaal op letten. Een beetje knipoog dus naar de Andrews Sisters ook dit, hè. Tommy Dorsey en zijn orkest aan de sunny side of the street op deze bewolkte dag dan hier in de Hengeveldstraat. Maar die zon, die denken we er gewoon bij.
1: Zeker.
0: Dankjewel, Martin.
1: Graag gedaan.

We zeggen wel vaak die goede oude tijd, maar ook in de jaren 70 waren er zorgen van morgen. Maar Debbie die riep toen al op om vooral de handen ineen te slaan. Want je kunt in je eigen omgeving zeker daar wel wat aan doen om nader tot elkaar te komen. Everybody join hands was dat. En hoop hebben kan uiteraard nooit kwaad. In de woelige wereld van vandaag wordt er ook nog wel eens over gezongen. Hier hebben we bijvoorbeeld Paul de Leeuw en Simon Keizer. Het komt wel goed. In de vrije 81 op 32.

En een toast op het leven vooral hier door Paul de Leeuw en Simon Keijzer. We hadden al even eerder met Nick erbij. Een liedje over vrijheid. Ze zijn niet meer samen, maar ze zingen allebei nog wel. En Simon dus hier met Paul de Leeuw. Het komt wel goed. Daar moet je je vooral ook aan vasthouden, aan die gedachte. En nummer 32 dus, in de vrije 81. En ik sprak net met Martin uit Katwijk over dat hele oude liedje. Het oudste nummer wat we in de lijst hebben uit 1945 zelf. Van Tommy Dorsey en zijn orkest en de Clarksons. Het ging even over Glenn Miller. Ik heb hier nog een nieuwe versie van In the Mood, dat in 1983 werd opgenomen. Eventjes een klein stukje daarvan. We spraken ook over Elvis, die overigens wel in de lijst te vinden is. Meldde Jos mij net nog. Later vanmiddag komt de stem van Elvis zeker ook nog even voorbij. En als je wilt meelezen, dan kun je op Facebook kijken. Daar hebben we hem gepubliceerd. We tellen dus op, hè, van 1 naar 81. Er zijn wat vragen over gekomen. Dus Pieter Zandbergen bij deze ook. En Robert Jansen. En ook Joke Vos nog even danken voor het schrijven. Die vooral bij de muziek aan haar vader en moeder moet denken. En na 12 gaan wij door met de muziek dus van de Vrije 81. En ik zie dat we zometeen na 12 opnieuw weer een liedje gaan krijgen. Dat gaat over Martin Luther King. We hadden al Stevie Wonder. Ook Pussycat heeft eind jaren 70 een nummer opgenomen. Het heet Let Freedom Range. Zometeen na het nieuws en regio nieuws van 12 uur. Tot zo.

0: deal hoteldeals, steek 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
9: Voor het maaien van je gras.
8: Voor het reinigen van je terras.
9: Voor het snoeien van je haag.
8: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
10: Stihl, sterk werk.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
10: Stihl, sterk werk.
11: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
14: Het is 12 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. De 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam in Amsterdam zijn aangehouden, zijn gisteravond al allemaal weer vrijgelaten, meldt de politie. Kort voor de dodenherdenking werden 9 mensen aangehouden die weigerden met hun protestbord naar het aangewezen demonstratievak te gaan. 4 anderen zijn gearresteerd omdat ze dingen riepen. Zo schreeuwde 1 man tijdens de 2 minuten stilte. Het Openbaar Ministerie moet bepalen of er nog vervolgstappen komen tegen de demonstranten. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot recordhoogte en neemt de komende jaren alleen maar toe. Dat zegt de Britse antislavernijcommissaris. Volgens haar gaat het nu om 23.000 mensen. De meeste van hen zijn Britten, gevolgd door Eritreërs en Vietnamezen. Mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting gebeuren steeds meer onder de radar. Mede doordat criminelen gebruik maken van de AI, stelt de commissaris. Zij vindt dat de Britse regering meer moet doen tegen organisaties die zich hieraan schuldig maken. Bij Russische raket- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie. Dat zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou begonnen zijn met een groep jonge vrouwen die daar op een groot jongerenfeest waren en ruzie kregen. Daarna werden schoten gelost. Er raakten 23 mensen gewond. 3 van hen zijn nog in kritieke toestand. Over eventuele verdachten wil de politie niets delen. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming gevraagd voor het feest. Het weer, vooral in het zuiden en oosten van het land, is het bewolkt en soms valt er wat regen, bij een graad of 12. In het noorden en westen zijn er zonnige perioden, is het droog en ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
15: De hoofdpunten uit het regionieuws met Eva de Boer. Goedemiddag.
16: Ja, goedemiddag. Ook in het regionieuws gaat het over Bevrijdingsdag. In Utrecht is de officiële viering van de bevrijding. In de Domkerk is een bijeenkomst met onder meer premier Rob Jetten en de 5 mei-lezing van schrijver Splinter Chabot. En er was ook een protest buiten de kerk tegen Israël. Actievoerders met lange rode spandoeken gingen kort in gesprek met Jetten. Het was een rustige actie zonder ongeregeldheden. De actievoerders wilden op Bevrijdingsdag een signaal afgeven aan het kabinet. En er is ook ander nieuws vandaag, want wat dacht je van jonge prairiehondjes die zijn geboren in Dierenpark Amersfoort? Het gaat om tientallen jonkies, maar hoeveel het er precies zijn, dat weten de verzorgers nog niet. Want na de geboorte leven de diertjes namelijk eerst onder de grond in lange gangenstelsels. Meer regionieuws straks om 12:30.
17: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
3: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuurse. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
7: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
18: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
19: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
21: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
22: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: De Vrije 81 met Edwin Meerman.

0: opnieuw een tribute to Martin Luther King. En gewoon van eigen bodem, hè, Pussycat was dat.
1: Hier is herreizend Nederland. Landgenoten, thans is het ogenblik gekomen waarop wij het definitieve einde van de oorlog in Europa kunnen aankondigen.
2: Nederland is vrij. Het Duitse leger heeft gecapituleerd.
0: Nog zo'n mooi fragment heb ik hier.
3: Uit Nederland wordt gemeld dat de voorhoede van het eerste Canadese leger onder generaal Creeder hedenmorgen westelijk Nederland is binnengetrokken. Om 7 uur vanochtend trok een verkenningsafdeling van de 49e Britse divisie uit Yorkshire naar Utrecht.
0: Radio Herreizend Nederland, hè, hadden we toen. Het vierde uur van de Vrije 81. En deze dag staat bij Radio M Utrecht dus in het teken van vrede, vrijheid, verbinding, hoop, maar ook zeker feest en een vleugje nostalgie. 81 jaar na de oorlog, gevangen ook in 81 liedjes die we dus draaien. En we putten dus uit 81 jaar muziekgeschiedenis. Je weet niet wat je hoort. En dat verbindt dus ook al die generaties mooi met elkaar. En je kunt hem meelezen op Facebook, daar hebben we hem gepubliceerd. En er zal ook nog wel wat tijd zijn misschien voor wat extraatjes. Het brengt ook verloren stemmen weer tot leven. Een man die altijd van zijn vrije leven genoot en dat uitdroeg, vooral in zijn muziek, was Ramses Shaffy. En hij staat op 35.
4: Dit is De Vrije 81.
5: Degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dicht geslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vet, huil, wit, lach, huil en beroemd.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten

samen. Voor degene met zijn mateloze trots in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: En ook Michael McDonald bij de lunch vandaag. Sweet Freedom. En ik denk dat we dat woord het vaakst tegenkomen in alle titels die de revue passeren. In de vrije 81. We tellen van 1 naar 81 dus. Hè. En dit staat op nummer 35. Eerder hadden we al Herman van Veen met Toveren. En die wens werd ook gedaan in een heel mooi duet dat in 1992 werd opgenomen. Tussen Bart de Graaf en Lee Towers. En voor Bart was het toen, helaas, was er niet zo'n verre toekomst meer voor hem weggelegd. Maar wel voor zijn leeftijdsgenoten. En daarom kwam deze boodschap misschien wel extra binnen. Speciaal voor Judith uit Bunnik.
1: Ik wou dat ik...

keer in mijn leven een tovenaar kon zijn. Dan liet ik het zo af en toe eens regenen in de woestijn. Ik waarschuwde de olifanten als er iemand op hen schieten wou. En stel

En ook deze boodschap hebben we al een paar keer voorbij horen komen. What the world needs now is love. Jackie DeShannon van Hal David en Burt Bacharach, die overigens net als Ella Fitzgerald een eigen plekje in Utrecht heeft, hè, in de wijk Terweide. Burt Bacharachstraat is dat. We pikken de draad zo meteen weer op na het regionieuws van 12:30. We hebben nog wat tijd over en die ga ik dan even vullen met twee namen die vandaag op het podium staan bij het Bevrijdingsfestival in Park Transwijk in Utrecht-Zuid. Chef Special en eerst Numibia, vorige week nog onze nationale nieuwe. Ook zij is vandaag dus te vinden op dat Bevrijdingsfestival hier in de Domstad. En haar nieuwste, Ik Beleef Geloven.

0: En dus ook te vinden in Park Tanswijk bij het Bevrijdingsfestival vandaag. Chef Special, net als Namibia, die je daarvoor hoorde. De nationale viering van Bevrijdingsdag begon in Utrecht vanmorgen in de Domkerk, met ook premier Jetten erbij en Splinter Chabot die een lezing gaf zojuist. Daar hoor je ook zo meer over in het regionieuws. Maar er was ook protest en, heel lief, beschuit met muisjes in Dierenpark Amersfoort.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
0: Het regio nieuws van 12:30 met Eva de Boer. Goedemiddag.
11: Ja, goedemiddag.
0: Ik had het net al even over het bevrijdingsfestivals. Nou, dat gaat zo meteen los, hè?
11: Ja, klopt. Het startsein daarvoor wordt in Utrecht gegeven. Dat gebeurt in Park Transwijk, waar minister-president Rob Jetten en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur samen zullen ontsteken. De provincie Utrecht is dit jaar de gastprovincie tijdens de nationale viering van Bevrijdingsdag. De officiële herdenkingsbijeenkomst is in de Domkerk in Utrecht, waar Splinter Chabot de 5 mei-lezing heeft voorgedragen.
12: Het betekent dat we al 81 jaar in vrede en vrijheid leven. Want 81 jaar geleden werd ons land bevrijd. 81 jaar vrede en vrijheid.
11: Ja, onder toeziend oog van onder meer premier Jetten had Chabot het over de verharding van de samenleving. En toch is er volgens hem nog wel iets te vieren op Bevrijdingsdag. En dat komt door hoop, zei de schrijver. En voordat die bijeenkomst begon, ging Rob Jetten in gesprek met actievoerders. Die stonden namelijk voor de Domkerk met lange rode doeken voor een stil protest tegen Israël. De actie op het Domplein bleef rustig. Er was geen sprake van ongeregeldheden. En inmiddels zijn de demonstranten ook weer vertrokken. In Groningen is afgelopen weekend een monument onthuld voor de Baarnse verzetstrijdster Esmee van Egen. Het staat op de plek waar zij in 1944 samen met medeverzetstrijder Luit Kremer werd doodgeschoten door de nazi's. Burgemeester Mark Roel was bij de onthulling aanwezig. Tijdens de oorlog ging van Egen op jonge leeftijd al bij het verzet. Ze was 26 toen ze in Groningen door de Duitsers werd vermoord. Ze werd begraven in Baarn. En er zijn tientallen prairiehondjes geboren in Dierenpark Amersfoort. Zwartstaart prairiehondjes, om precies te zijn. Het is een knaagdier en familie van de eekhoorn. Hoeveel jonkies er zijn, dat weten de dierverzorgers niet precies, want de diertjes leven de eerste weken na de geboorte namelijk onder de grond. Ze wonen in lange gangenstelsels, waarbij elke familie een eigen plekje heeft. Sommige laten zich al wel buiten zien inmiddels. En op 25 april werd er ook nog een Aziatische olifant geboren in Amersfoort, die de naam Rai gekregen heeft. Het weer. Er is veel bewolking, al breekt vanmiddag af en toe de zon door. Het blijft wel droog en het wordt maximaal 15 graden.
0: Nou, laat ze maar even liggen dan daaronder. Er is toch niks te beleven met
11: ja,
0: het weer.
11: De prairiehondjes, ja, precies.
0: Dankjewel.
13: Hoi Judith.
14: Dag lieverd. Was het leuk op school?
13: Nee, we moesten stomme dingen doen.
14: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school. En krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn. En je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
15: Dit
8: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
15: Dit was een uittip.
16: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaal zaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
17: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
18: De Vrije 81 met Edwin Meerman.

En Henk de Goede uit Leerdam die zegt hierbij: de verbroedering tussen volkeren, ook met onze oosterburen, in deze tijd een land waar we altijd graag naartoe op vakantie gaan. Naar Duitsland. En we genieten van alle mensen die we daar altijd ontmoeten. En daarom ook Danny Christian, die de Duitse muziek weer mede populair ook maakte na de oorlog. En dit is een mooi voorbeeld daarvan. Dankjewel Henk voor jouw suggestie voor de Vrije 81. Waar we vandaag dus mee bezig zijn tot 5 uur vanmiddag nog op Radio M Utrecht. En op 39 staat eigenlijk mijn naamgenoot Edwin Starr. Een protest tegen geweld en oorlog. En hoe zinloos het eigenlijk allemaal is.

0: stem. Hij had eigenlijk helemaal geen microfoon nodig. Edwin Starr was dat. En zometeen horen we René Vroeger over een plek onder de zon. Nou, die moeten we tot nu toe nog een beetje omberen. En daarom even snel naar Greta Spannenburg. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Edwin. Hi.
0: We zijn toch wel benieuwd of we dat zonnetje er nog bij krijgen vanmiddag, hè?
1: En die is zo dichtbij, hè, de zon. En sterker nog, in een deel van Midden-Nederland schijnt de zon. In het westelijk deel, de Ronde Venen, omgeving Woerden en Oudewater probeert hij ook door te breken. Noord-Holland en grote delen van Zuid-Holland zitten namelijk in de zon. En dat schampt bij ons, dus hoe meer naar het westen je in de regio je vertoeft, des te vaker krijg je de zon te zien. En hoe meer in de centrale en oostelijke delen, ja, daar zit die bewolking. Ja. Dus dat is een vrij abrupte overgang ook. Van bewolkt en grijs naar veel lichter en blauwer.
0: Dus die mensen die daar wonen, die denken, waar heeft hij het over? De zon schijnt hier al een tijdje.
1: Ja, je ziet ook gelijk terug in de temperatuur, hoor. Want in de zon is het nu 14 graden. Oké, ik geef toe, dat is ook niet echt heel ruimschoots. Maar onder de bewolking is het een graadje of 11. Dat scheelt wel, ook voor het gevoel natuurlijk. Het voelt toch echt wel frisser aan als je de zon er niet bij hebt.
0: Ja, nou, vanmorgen toen ik naar de studio fietste, merkte ik dat ook, hoor. Dat het toch nog wel een beetje killetjes was.
1: Ja, ja.
0: Ja, er zijn overal bevrijdingsfestivals. Hier in Utrecht gaan het zometeen ook los. Wat verwacht je voor deze middag?
1: Eigenlijk dat het een beetje een status quo blijft met waar de bewolking zit en waar de zon is. Dus het blijft een beetje gelijk. Dus in de centrale en oostelijke delen van de provincie is het vooral, denk ik, bewolkt. En in het westen en noordwesten van de provincie, daar schijnt wel de zon. Ik denk wel dat her en der ook eventjes de bewolking iets minder egaal wordt. Er komt wat diffuus zonlicht doorheen. Het blijft ook droog, denk ik, op dat kleine miezertje eventueel nog na. En met een noordoostenwind, is het een beetje fris. 13, 14 graden maximaal onder de bewolking. En 15 graden daar waar de zon erbij komt. Ja, maar wel droog. Dat is belangrijk.
0: Dat is het allerbelangrijkste, inderdaad. En als we nog een beetje even kort terug in de tijd gaan. Er zijn volgens mij al mooie bevrijdingsdagen geweest in het verleden. Weet je nog welke een beetje eruit sprong? Welk jaar dat was toevallig?
1: Oh, dat zou ik zo niet uit mijn hoofd weten. Vorig jaar volgens mij ook niet zo. Ik ken van het verleden uit de jaren 80 ook heel veel bevrijdingsdagen die best wel buiig verliepen en kil. Dat weet ik dan nog, omdat ik dan zelf vaak op stap ging. Maar ik zou hem er niet zo uit kunnen halen. Ik kan hem voor aard bewaren, dan kijk ik er even naar.
0: Dat we nog even horen wat nou een goede jaren waren. Volgens mij na de oorlog meteen was het ook uitbundig, hè, met de zon. Heb ik wel eens gezien of gehoord in 1945. Maar ja, toen was ik er zelf ook nog niet, hoor.
1: Nee, ik
0: en
1: ook
0: dan,
1: niet.
0: Nee. En dan de vraag, hoe gaat het verder?
1: Het gaat verder een beetje op dezelfde voet. Dat betekent dat we morgen nog steeds veel bewolking hebben boven ons. In het westen en noordwesten van de regio de meeste kans op zon. In het oosten, zeg maar Amersfoort tot en met Rhenen, zou het morgen ook een beetje licht kunnen regenen. Dat is nog een zwak frontje wat daar ligt. En het is ook morgen aan de frisse kant. En donderdag en vrijdag, dan zijn de neerslaggebieden uit de buurt. Krijg je zon en stapelwolken. Is het donderdagmiddag 15 graden en vrijdagmiddag 18 graden.
0: Maar dan komt het weekend, toch?
1: Ja, het weekend er ook nog achteraan. Ja, de temperatuurstijging gaat door. Ik heb voor zaterdag en zondag 20'ers staan. 20 tot 22 graden ongeveer. Weer wat klammer. Een beetje van afgelopen zaterdag het gevoel, denk ik. Met ook eens een enkele bui. Zaterdag een lichte bui. En zondag misschien een pittigere bui.
0: Nou, we hebben het ook over hoop vandaag met de Vrije 81. Al die muziek die voorbij komt. In ieder geval voor de liefhebbers van wat warmer weer. Is er dus ook weer wat gunstiger. Zijn er wat gunstiger vooruitzichten in ieder geval?
1: Zeker. Zodra de wind draait, gaan de temperaturen weer omhoog.
0: Goed. Dankjewel, Greta. We horen jou later vanmiddag weer.
1: Zeker. Doeg.
2: 81 jaar vrijheid in muziek.

af en toe over wensen, maar dat zonnetje dat komt er nog wel bij, hoorden we net. Niet heel erg uitbundig, maar blijft in ieder geval droog, hoorden we van Grita. René Vroeger was dat overigens ook nog met een Utrechtse randje, want het werd allemaal bedacht door het goede doel. En Henk Westbroek, die hebben we ook al even gehoord in De Vrije 81 met Stukken Liever. Kun je allemaal nalezen op Facebook, daar hebben we die lijst ook gepubliceerd. En Jos, die telt straks weer verder. Vanaf nummer 41, ik heb nog wat tijd over. Doen we nog even een naam die we vandaag dus kunnen zien in Park Transwijk op het Bevrijdingsfestival. Ook Rolf Sanchez zal er zijn.

0: En ook Rolf Sanchez dus vandaag te zien in Park Transwijk in Utrecht-Zuid op het Bevrijdingsfestival. Waar ook premier Jetten en ook wat we in het regio-nieuws hoorden, Splinter Chabot bij aanwezig zijn. Het bevrijdingsvuur dat wordt ontstoken. En wij gaan nog de hele middag verder met de vrije 81 hier op de radio. We zijn pas op de helft. Meteen gaat Jos verder tellen. Hij begint bij nummer 41 en hij gaat dan uiteindelijk dus tot 81 komen. Dat is dan tegen 5. Jos die begint zo meteen met een heel bijzonder lied van The Scene. Dat is met Tay Lau. Dat is ook een mooie herinnering aan hem vooral ook.
1: Absoluut.
0: Zijn stem.
1: En ook op de vele bevrijdingsfestivals waar The Scene heeft gestaan, volgens
0: ja,
1: mij.
0: Inderdaad, ja, inderdaad. Ja. Blijf dus lekker bij ons. Geniet van de muziek op radio en Utrecht. En veel plezier met Jos.

0: kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet. Foto's bewerken op je laptop. Tussendoor even online shoppen of parkeren met je app. En met je kleinkind kunnen praten over Snapchat. Maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
2: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Het is 1 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Persische Golf vervoeren om de straat van Hormuz te vermijden. Vanaf zondag gaan de containerschepen van MSC via Europa naar de Rode Zee om daar aan te leggen in een Saoedische haven. Het laatste stuk van het vrachtvervoer gaat dan via de weg door Saoedi-Arabië. Door de oorlog tussen Iran, de VS en Israël komen er al weken nauwelijks vrachtschepen door de straat van Hormuz. De 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam in Amsterdam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook allemaal weer vrijgelaten, meldt de politie. Kort voor de dodenherdenking werden 9 mensen gearresteerd die weigerden met hun protestbord naar het aangewezen demonstratievak te gaan. 4 anderen werden aangehouden omdat ze dingen riepen. Zo schreeuwde een man tijdens de 2 minuten stilte. Het Openbaar Ministerie moet bepalen of er nog vervolgstappen komen tegen de demonstranten. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België nu afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. In de Nederlandse interneringskampen werden op grotere schaal geweld gebruikt dan tot nu toe werd aangenomen, blijkt uit nieuw onderzoek waarover de Volkskrant schrijft. In de kampen zaten vlak na de Tweede Wereldoorlog mensen die werden verdacht van samenwerking met de Duitsers. Ze blijken door de bewakers stelselmatig te zijn vernederd, mishandeld en misbruikt. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken, dat bevestigt de politie. 2 weken geleden ging het gloednieuwe gebouw van de stichting Wigwam in vlammen op. Het was nog maar 5 dagen in gebruik. Eerst werd gedacht dat de brand was ontstaan in de airco, maar uit forensisch onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. Er is nog geen verdachte in beeld. De Britse regering moet meer doen tegen moderne slavernij, vindt de antislavernijcommissaris in het Verenigd Koninkrijk. Volgens haar is het aantal mensen dat wordt uitgebuit tot recordhoogte gestegen naar zo'n 23.000. Doordat criminelen gebruik maken van AI, gebeurt mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting steeds meer onder de radar, zo blijkt. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De Chinese president wil ook een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is daarbij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon, bij een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
8: Dankjewel, Katrien. Punten nu van het regio-nieuws. Eva, hi.
9: Hi, goedemiddag. Ja, valt er vandaag op bevrijdingsdag echt iets te vieren? Die vraag stond centraal in de 5 mei-lezing die schrijver en presentator Splinter Chabot vandaag hield in de Domkerk in Utrecht. Volgens hem nemen donkerte en verharding toe in de wereld, maar toch bleef hij hoopvol. En voordat die bijeenkomst in de Domkerk begon, ging premier Rob Jetten in gesprek met actievoerders. Die stonden voor de Domkerk met lange rode doeken voor een stil protest tegen Israël. En honderden lopers hebben vannacht het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar de verschillende gemeenten gebracht. Zo gingen in Baarn kinderen op pad met de vlam. En er is ook ander nieuws, want in het Eemmeer is Rijkswaterstaat bezig met het aanleggen van een beschutte plek voor vissen en waterdieren. Meer daarover straks in het regionieuws om 14:30.
8: Dankjewel even. Heb je al een favoriete plaat uitgekozen van de Vrije 81?
9: Nog niet, maar dat ga ik zeker even doen.
8: Ze staan allemaal op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. We gaan optellen tot 81 en dan komen we tegen 5 aan.
9: Heel goed.
8: Hey, dankjewel.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
13: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
14: In de mooiste Mitchikoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: De Vrije 81 met Jos van Heerden.
8: Goedemiddag.

0: Ik vind dit het ultieme lied voor 5 mei. T. Lau schreef het voor de scene over de wereld die van iedereen is. Met plaats voor ieder individu, hoe hij of zij ook is. Zonder dat we mensen uitsluiten die er anders uitzien of anders denken over de dingen. Het is 5 mei, we vieren de bevrijding.
1: Hier is herrijzend Nederland. Landgenoten, thans is het ogenblik gekomen waarop wij u het definitieve einde van de oorlog in Europa kunnen aankondigen.
2: Nederland is vrij. Het Duitse leger heeft gecapituleerd.
0: Edwin, bedankt voor al die mooie platen. De eerste 40 liedjes hebben we gehad in de Vrije 81. Vorig jaar hadden we de Vrije 80. En er is nu weer een vrij jaar voor ons bijgekomen. En daarom de Vrije 81. We tellen niet af, maar we tellen op. Dit was nummer 41. We gaan naar nummer 42 en we gaan verder. Je kan de hele lijst al zien op onze Facebookpagina. Die van Radio M Utrecht. Daar kun je meekijken. En we hebben gevraagd, wat vind je nou de mooiste die erin voorkomt? In de Vrije 81. Het gaat over vrijheid, het gaat ook over de roep naar vrede. Die kan niet hard genoeg zijn, vind ik, op dit ogenblik, wat er allemaal gebeurt in de wereld. Bevrijdingsdag, natuurlijk ook met een schuin oog naar wat er allemaal gebeurt. Leuk dat je luistert, reageer even, dat vind ik heel erg leuk. Via de app van RTV Utrecht stuur een berichtje als je zegt van nou, die vind ik mooi. Of ik heb een verhaal, of ik wil vrije groetjes doen. Dat kan allemaal. We gaan naar nummer 42.

De vogels vliegen van oost naar west. Vogels zijn vrij. Eagle. Straks hebben we nog een heel mooi nummer. Ook over de vrijheid van ABBA. Radio M Utrecht. We vieren vandaag 81 jaar vrijheid. Het is 5 mei. En we tellen op naar nummer 81. Daar komen we voor 5 uur uit. En bedankt trouwens voor al die suggesties. En reageer even via de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Kies even uit welke je dat mooiste vindt. En dan nu op nummer 43, Bob Marley. De laatste single die Bob uitbracht voor hij overleed in 1981. Bob Marley werd maar 36. Hij schreef over zijn leven en waar zijn liedjes over gingen, dat was bijna altijd vrijheid en verlossing. Met dit mooie lied wilde hij hoop geven aan iedereen die onderdrukt wordt. En laten we eerlijk zijn, er worden nog steeds mensen onderdrukt. Er zijn nog steeds oorlogen. Bob zingt in dit liedje dat vrijheid bij onszelf begint. Hij zingt, maak je hoofd vrij. Je moet jezelf bevrijden. Niemand anders doet dat voor je.

0: Misschien wel het mooiste universele lied over vrijheid. Bob Marley en de Wailers en de Redemption Song. Dit is de top 81, de vrije 81, zo noemen we het, over 81 jaar vrijheid. Leuk dat je luistert, wat je ook aan het doen bent. Blijf lekker luisteren naar Radio M Utrecht. Klaas Lely aan de lijn. Klaas, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Jos.
0: Jij hebt me geappt waarbij je bedankt voor de mooie toepasselijke muziek vandaag voor deze bevrijdingsdag.
1: Ja, dat hoor je niet elke dag.
0: Nee, mooi. En jij bent informer bij een huis voor ouderen, een verpleeghuis. En je doet mooie dingen. Vertel eens wat je doet.
1: Nou, ik ben bestuursadviseur en programmacoördinator bij Stichting Vrienden van Toren Erf. Mm-hmm. Zo heet het verpleeghuis.
0: Ja.
1: En wij organiseren altijd één keer in kwartaal op zaterdagmiddag muzikaal onthaal.
0: Oké. Okay.
1: En dan nodigen we een zanger of zangeres of een groep uit die dan optreedt voor de ouderen.
0: Mm-hmm.
1: En dit keer zijn we voor het eerste kwartaal, hebben het rustig aangedaan, zijn we naar 5 mei gegaan.
0: Okay.
1: Op verzoek.
0: Mm-hmm.
1: En vandaag treden op Ben en Leida. Het zegt mij eerlijk gezegd niets, moet ik eerlijk zeggen.
0: Uh-huh.
1: Want ze zijn helemaal nieuw wat optreden betreft. Het is een muzikant en een zangeres.
0: Dus dat gaat allemaal gebeuren in het restaurant van de verpleeghuis. Zijn er al mensen die al zitten te wachten op het optreden?
1: Ja. Die komen vroeg binnen.
0: Okay.
1: Of die blijven zitten na de lunch.
0: Okay.
1: Blijven ze gewoon zitten. En dan, als het goed is, komen we straks. Is het totaliteit iets van 75, 80 mensen.
0: Wauw, dat is veel.
1: In de brasserie. En dan gaan we tot vanaf 2:30 tot 4:00 luisteren naar hun muziek.
0: Nou, dat vind ik hartstikke leuk. En ook de mensen die dat vrijwillig organiseren. Jij bent er ook één van. Dat is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Wat brengt het jou om dit soort dingen te organiseren, Klaas?
1: Nou, ten eerste zit ik al vanaf mijn 1974 in het bestuursvak voor vrijwilligers.
0: Maar wat brengt het jou?
1: En ja, ik vind het gewoon. Kijk, ik word zelf straks ook ouder. We worden allemaal ouder. En het is wel leuk als je een beetje instelt dat je in het verpleeghuis komt.
0: Ja.
1: Dat er dan wat georganiseerd wordt. En dat je niet zit te vereenzamen. En af te stompen. En het is juist leuk dat er wat reuring in de brouwerij is.
0: Dat is heel mooi. Heel mooi dat je dat doet. Toi, toi, toi daar. Heel veel muziek, Klaas. En nu een verhaal over een man die in een café André Hazes tegenkomt. Hij is ziek. Hij heeft nog heel kort. En hij zegt dat hij te weinig plezier heeft gemaakt. Te hard heeft gewerkt. En hij adviseert André om meer te leven en minder te werken. Lol maken, dat is belangrijk. Hè? Leven moet je met een hoofdletter L.
1: Je moet leven elke dag. Bewust leven.
0: Absoluut. Hey Klaas, een hele fijne bevrijdingsdag verder.
1: Insgelijks. En de groeten daar.
2: De Vrije 81.
3: Radio M Utrecht.
4: Vrijdag in de kroeg.

0: André Hazes bij Radio M Utrecht. De vrije 81 liedjes uit 81 jaar vrijheid. Tot 5 uur is dat. Je kan de platen zien op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Er komen nog heel veel mooie. Bob Dylan. Ik zie hier Bella Ciao, Ciao, Ciao. En zometeen Matt Monroe. En dat gaat erover dat we allemaal in vrijheid zijn geboren. Bij wijze van spreken. Als je wordt geboren.
1: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
2: Voor het maaien van je gras.
1: Voor het reinigen van je terras.
2: Voor het snoeien van je haag.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stiel, sterk werk.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
5: Stiel, sterk werk.
6: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed. Thanks, Bo.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: En actie, olifant.
8: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
0: Het is 2:30. Goedemiddag. Zometeen Barense kinderen lopen met het bevrijdingsvuur en het regionieuws. Eva, goedemiddag.
11: Hi, goedemiddag.
0: De vraag is, die is gesteld in Utrecht, hè, of er vandaag op bevrijdingsdag echt iets te vieren valt.
11: Klopt, die vraag stond centraal in de 5 mei-lezing die schrijver en presentator Splinter Chabot vandaag hield in de Domkerk in Utrecht. Volgens Chabot nemen donkerte, verharding en verruwing in onze samenleving en in de wereld verder toe. En toch is er volgens hem nog wel iets te vieren vandaag. En dat komt door hoop. In zijn lezing vergeleek hij vrijheid met een tsunami, waarvoor alleen dammen en dijken hoeven te worden weggehaald. En verder zei hij dat elke generatie opnieuw voor de taak staat om de vrede te beschermen en de vrijheid te vergroten. Honderden lopers hebben vannacht het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar de verschillende gemeenten gebracht. Zo gingen in Baarn kinderen op pad met de vlam.
12: We werden met z'n tweetallen uit de bus gehaald. Toen zijn we gaan lopen. Er waren wel veel begeleiders bij het lopen. Maar het was best wel leuk, alleen wel vermoeiend.
13: Het is gewoon heel. Het is goed dat kinderen op deze manier ook betrokken worden bij bevrijding en bij herdenken.
11: Ja, als laatste hoorde je burgemeester Mark Roel van Baarn. Vanmorgen kwamen de lopers aan in Baarn. Daar kregen ze een bevrijdingsontbijt. En daarna gingen ze naar de Pekingtuin om het bevrijdingsvuur te ontsteken. In het Eemmeer is Rijkswaterstaat bezig om de waterkwaliteit te verbeteren. Er wordt een zogeheten luwte zone aangelegd. Dat is een beschutte plek met water- en oeverplanten. Deze zone geeft vissen en kleine waterdieren een veilige leefomgeving om te schuilen, om op te groeien en om voedsel te vinden. Dit moet helpen om meer natuurlijke plekken te krijgen in het water, waardoor het Eemmeer ook weer gezonder moet worden. De werkzaamheden die zijn eind april begonnen. Het weer. Er is veel bewolking, al breekt in de middag af en toe wel even de zon door. Het blijft droog en het wordt maximaal 15 graden.
0: Dankjewel Eva. Zometeen Born Free. Ik zei iedereen wordt vrijgeboren. Is natuurlijk niet zo.
11: Nee.
0: Nee, maar dit gaat er wel over. Ik weet niet of je het verhaal van Elsa kent. De film Born Free gezien.
11: Nee, ken ik niet.
0: Het boek. Een waargebeurd verhaal. In 1956 schoot George Adamson een leeuw dood. Uit zelfverdediging, zei hij, omdat de leeuw hem aanviel. Dus hij moest zichzelf verdedigen. Daarna realiseerde George zich dat de leeuw niets anders had gedaan dan haar welpen beschermen. Toen kreeg hij spijt. Maar ja, anders was hij er zelf niet geweest natuurlijk. Ja. En de drie welpen die er waren, hadden nu geen moeder meer.
14: Oh.
0: Dat vond hij verschrikkelijk. George bracht twee welpjes naar een dierentuin en één leeuwenwelpje ging mee naar huis. Ze noemde het beestje Elsa. Ze werd opgevoed door George en zijn vrouw. Uiteindelijk werd Elsa in het wild losgelaten. Maar een tijdje later ging Elsa met haar eigen welpen, die ze inmiddels had gekregen, terug naar het echtpaar. Met drie welpen. Het werd een boek en een film, Born Free. Mooi, hè? Het is
14: zeker
0: waar gebeurd.
14: Mooi verhaal.
0: Zometeen, de song uit die film van Matt Monroe, in de Vrije 81 genoteerd.
15: Hoi, Judith.
16: Dag, lieverd. Was het leuk op school?
15: Nee, we moesten stomme dingen doen.
16: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
17: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
18: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
17: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
19: De Vrije 81 met Jos van Heerden.

0: Opus bij Radio M Utrecht. Ja, de Oostenrijkse band Opus, live opgenomen in 1984 in het Oberwartstadion in Oostenrijk. En de mooie verbindende tekst: als we elkaar de energie geven, komt het beste in ons boven, elke minuut van het uur. Denk even niet aan de rest en aan het gedoe, geef alles en iedereen het goede. Wij zijn live en live is leven. Ja, ik vind het een hele mooie. Radio M Utrecht, de vraag was, valt er wat te vieren? Ja, wij vieren 81 jaar vrijheid. Maar niet in de hele wereld kunnen ze dat nazeggen. Annemarie Nijveld die zegt een hele mooie op onze Facebookpagina. Deze tekst kon de hele wereld maar Bevrijdingsdag vieren. Ja, wat een heerlijke muziekdag, zegt Annemarie. Joke in Soest. Joke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is vrijheid voor jou?
1: Oh, vrij dat je nergens maar aan hoeft te denken. Dat gewoon vrij om te gaan en te staan waar je wil. Mm-hmm. Maar ja, dat is tegenwoordig al niet meer zo in, hè?
0: Niet in ons land. Ik bedoel...
1: niet in het buitenland, hè?
0: In heel veel delen is er absoluut geen vrijheid. En ik vond... Splinter, die heeft dat heel mooi gezegd in de Domkerk vandaag. We hebben hoop.
1: Ja, dat is zeker. We hebben zeker hoop. We moeten hoop houden, hè?
0: Dat is een hele mooie.
1: Ja, we moeten hoop houden.
0: Jij zegt, ik hoor vandaag bij jullie de muziek van mijn vader en moeder. Vertel eens.
1: Ja, dat klopt helemaal. Al de muziek die hun vroeger graag mooi vonden, met de Clem Miller Band en alles, dat draaide hun altijd. Ja, daar gaat mijn hart van open. Ik vind dat het blijft mooi. Alleen de gedachte al.
0: We gaan nog even een stukje luisteren van Glenn Miller. Blijf even hangen.

0: Muziek van Rond de Bevrijding. Glenn Miller, ja. Moonlight Serenade. Heel mooi. Hé, Joke, ik zou zeggen, blijf luisteren. Reageer even op de pagina op onze Facebook nog. En tot de volgende keer. En doe soest de vrije groetjes van ons.
1: Is goed, groetjes hier terug.
0: Dankjewel.
1: En bedankt. Doei.
0: Joke Vos was dat. En nu Bob Dylan, die schreef een van zijn mooiste liedjes in 10 minuten. Op een middag, ergens begin jaren 60. En wij noemen Bob Dylan altijd een protestzanger, maar hij zegt zelf altijd dat hij dat helemaal niet is. Hij zegt, ik schrijf geen protestliedjes. Een stukje van de tekst van dat mooie liedje heb ik een beetje vertaald. Hoeveel wegen moet een man bewandelen voordat je hem een man kan noemen? Hoeveel zeeën moet een duif overvliegen voordat ze in het zand kan slapen? Nou ja, hoeveel moeten de kanonskogels vliegen voordat ze vergoed verboden worden? Het antwoord, mijn vriend, dat waait in de wind.

Bob Dylan, hij schreef het in 10 minuten. Dit is De Vrije 81 bij Radio M Utrecht. En nu een prachtige Italiaanse traditional uit het jaar 1890. Het lied werd ooit gezongen, 100 jaar geleden, door de rijstarbeiders in de Po-vallei. Rijst verbouwen was zwaar werk. Arbeiders moesten urenlang tot hun knieën in het water staan met gebogen rug. Er werd ook nog slecht betaald. En vrij logisch dat er rellen ontstonden en protesten om de werkomstandigheden te veranderen. Er stierven mensen ook aan het werk. En later werd de tekst van dit lied veranderd toen het fascistische regime van Mussolini aan de macht was. En sindsdien is het een algemeen lied van verzet en vrijheid geworden in Italië, maar ook in Europa. We kenden dat hier een enige tijd geleden toen dit lied werd gebruikt in de Netflix-serie La Casa de Papel. Hier is Mano Pilar.

0: uit 1890. Manu Pilas en Bella Ciao, Ciao, Ciao. Leuk dat je luistert naar De Vrije 81 bij Radio M Utrecht. En we hopen dat we volgend jaar De Vrije 82 gaan doen. We gaan even naar Bilthoven. Sera, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jos.
0: Jij zegt, ik ben blij dat ik in vrede, in vrijheid naar jou kan luisteren.
1: Ja, ja, inderdaad. En dat er ook helemaal niets aan mij gevraagd wordt en van me geëist wordt. En nou, gewoon heerlijk, heerlijk luisteren naar de muziek. Ja.
0: Ik heb vanmorgen iemand horen zeggen, vrijheid is niet normaal.
1: Nee, en vrijheid, je vrijheid mis je pas als je het, als je er... vrijheid mis je pas als je er dus... als je niet vrij bent.
0: Ja.
1: Ja, dat, en dat heb ik ervaren pas geleden. Mm-hmm. Dat ik in dat, dat ik verder niet kom. En dat je dus verplicht bent om je over te geven.
0: Ja.
1: Aan helpende handen. En als je dan ineens... En na maanden weer zelf in de auto kunt stappen. Joh, dat is vrijheid.
0: Ik zo heb, dat is heel mooi gezegd, een oude tante van me... die we geholpen hebben vroeger, gemantelzorgd, mijn broers en ik. Ja. Die had heel veel in haar leven gedaan, toen was ze 93. Ik zeg, tante Jannie, zijn er dingen die je nog steeds leert als je 93 bent? Ze zegt, ja Jos, ik heb moeten leren dat ik nu mijn vrijheid voor een deel kwijt ben. Dat er nu iemand gewoon binnen kan komen van de zorg. Ja. Die komt gewoon mijn huis binnen... Die gaat me verzorgen en dat is een stukje vrijheid dat weg is.
1: Ja, helemaal mee eens. Ja. En je bent overgeleverd dan, wanneer iemand je huis inkomt.
0: Ja.
1: En dan is het nog je huis. Maar als je dan ergens anders bent, waar je aan eisen moet voldoen. Hè? Van je moet dan eten en je wordt dan gewassen en je wordt dan naar bed getopt. Nou, dan mis je je vrijheid.
0: Ja, kan me helemaal voorstellen. We vieren 5 mei onze vrijheid, terwijl er van alles in de wereld te doen is. Nou. Dat is absoluut waar. Er gaat enorm veel mis. Guus, die zegt, Guus, Meeuwis, dat we ondanks dat de mooie momenten blijven vieren. Van 5 mei moeten we gewoon vieren. Een hele mooie Brabantse boodschap. Hij zegt, ook al is er veel om te janken, het is niet verboden om te lachen. En als iemand zegt, het heeft toch geen zin, dan doen we het juist wel.

0: vieren het toch, Guus Meeuwis. Radio M Utrecht, de Vrije 81. We tellen niet af, we tellen op. En straks komen we uit bij nummer 81. En waar gaat het allemaal om? Hierom.
1: Uit Nederland wordt gemeld dat de voorhoede van het eerste Canadese leger onder generaal Creeder hedenmorgen westelijk Nederland is binnengetrokken. Om 7 uur vanochtend trok een verkenningsafdeling van de 49e Britse divisie uit Yorkshire naar Utrecht.

0: Oh, wat heerlijk, ebt Claudia. Dansles, mijn jeugd. Dat was Glenn Miller. Voor het eerst uitgebracht in het jaar 1939. 1 jaar voordat de oorlog uitbrak. Het is Radio M Utrecht, de Vrije 81. Zometeen een hele mooie gospelhit in 1968... van die Edwin Hawking Singers, nummer 50. En dat allemaal in de Vrije 81.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land verder door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Het gebouw was pas 5 dagen in gebruik toen het in vlammen opging. Eerst dacht men dat het kwam door een kapotte airco, maar nu blijkt dat het brandstichting was. Door wie en waarom is nog niet duidelijk. Alle 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook alweer vrijgelaten. 9 weigerden naar het aangewezen demonstratievak te gaan. De anderen werden gearresteerd omdat ze dingen riepen. Of er tegen hen nog vervolgstappen komen, is nog niet duidelijk. ING België betaalt €1,6 miljoen aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus Didier Reinders loopt nog. En dan nog het weer tot besluit. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten van het land is het droog en ook vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en de rest van het land droog met soms wat zon. En dan bij een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Dankjewel, Katrien. We tellen zometeen verder op in de Vrije 81.
10: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum. Dit was een uittip.
11: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
13: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
14: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
15: Dit is een uittip.
16: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
15: Dit was een uittip.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: De Vrije 81 met Jos van Heerden.
0: Goedemiddag. Radio M
8: Utrecht. Nummer 50.

0: Prachtige gospelhit. 1968 was het jaar opgenomen in een kerk. Het gospelkoor van die Edwin Hawking Singers. Edwin Hawking was pianist in het Ephesian Church of God and Christ in Californië en nam dit nummer op.
1: De mooiste muziek uit 81 vrije jaren.
2: Dit is de Vrije 81.

0: tellen verder op en niet af. We tellen op. En dan komen we uit bij 19... Nou, wat is het? Dat zullen we zien. Nummer 81. 81 vrije jaren. En dan hebben we het over ons eigen land. Bedankt trouwens voor die leuke reacties op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Daar vind je trouwens de hele lijst. Alle 81 platen staan op onze Facebookpagina. Daar kun je meelezen of je kan zien wat je de mooiste vindt. Ik heb Dusanka in IJsselstein. Dusanka, hi.
1: Goeiedag,
0: Joost.
1: Iedereen.
0: Jij hebt meegemaakt toen je in 1998 in Joegoslavië woonde dat... De vrijheid
1: nou, ik woonde niet, ik ging wel daar naartoe met die oorlogstijd.
0: Ja, dus daar heb je ook gevoeld hoe het is om geen vrijheid te hebben. Hoe voelt dat?
1: Ja, heel erg hoor. Als ik zag al die kinderen met die trauma's, dat is goed. En al die vliegtuigen, dat die bommen vallen en zo. En later was het gelukkig... Ik was ook daar toen dat al afgezegd werd... Omdat er gestopt is met bombardementen.
0: Ja.
1: Nou, dat was een groot feest.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ja. Dat jullie in Joegoslavië hadden daar ook je eigen bevrijdingsfeest.
1: Ja, maar dat hebben we bijna altijd. Ja. Als het zo vrij is en niet bombardeerd is, ja. Dat was wel een grote feest toen, ja.
0: Hoe gaan de mensen met elkaar om als de vrijheid weg is en de bommen kunnen vallen?
1: Ja, ik weet niet, ik ben daar geweest en ik hou niet van politiek eigenlijk, heel veel. Mm. Maar toen ik daar was en ik zag dat die mensen, je zag het, dat niet gekeken wordt over de geloof, weet ik dat. Ze waren gewoon bij elkaar samen om te helpen.
0: Mm-hmm.
1: Dus en daarna waren ze echt blij en heel groot feest gemaakt van dat ze bevrijd zijn.
0: Wat ik me altijd heb afgevraagd, waarom in Joegoslavië ze ruzie met elkaar gingen maken. Ze gingen oorlog voeren tegen elkaar. Dat heb ik eigenlijk nooit zo begrepen.
1: Ja, ik wil niet via de radio alles vertellen, maar ik weet het wel. Dat was erg, ging over de geloof, zeggen ze. Maar en over die kosten wat ze willen hebben.
0: Ja.
1: Amerika bemoeide te veel mee. Had hij niet mee bemoeid, dan... Ja. Was het gewoon weer gegaan hoe het vroeger was. Maar ja, door al die bombardementen, hè.
0: Ja.
1: En ik zag het, al die reunies en al die kindertjes dat dood zijn. Nou, dat was heel erg, sorry, maar ik krijg nou een beetje benauwd van.
0: Ja.
1: Ik heb dat echt meegemaakt, gezien.
0: Ja, dat is verschrikkelijk om mee te maken.
1: Echt, al zoveel onschuldigen voor niks eigenlijk.
0: Hoe is het nu met je familie daar?
1: Ja, gelukkig goed. Nou ja, ik heb niet veel familie, alleen mijn neefjes en nichtjes, dan mijn broers en mijn zus. Mm-hmm. Kinderen zijn daar nog. En ja, die hebben prima, zeggen ze.
0: Nou, we hopen dat het daar vredig blijft, hè, Dusanka.
1: Ik hoop ik ook. En dat blijft zelf. Die president, wat ze nou hebben, nou, die is een hele goede man.
0: Ja.
1: Die woont iets en heeft zoveel fabrieken gemaakt en met andere landen meegedaan aan fabrieken. Mensen hebben werk. Ja, hebben ze goede inkomen en is nog steeds ergens wat net als hier een beetje armoede, maar ja, als je duurder wordt, bedoel ik.
0: Ja.
1: Maar verder, gaat gelukkig goed en ik hoop dat het zo blijft.
0: Je zegt hoop, dat heeft Splinter Chabot prachtig gezegd in de Utrechtse Domkerk. Dat we hoop hebben, al is het niet overal vredig. We hebben hoop dat er wel weer vrede wordt.
1: Ja, dat zeg ik ook altijd. Moet je hoop hebben en dat komt wel altijd goed, zeg ik.
0: Dankjewel, doe eigenlijk.

0: Een mooie oproep voor vrede, al is het maar een beetje. 17 was ze, Nicole, toen ze aan het Songfestival meedeed. Ze won. Europa raakte ontroerd door haar eerlijke oproep voor dat beetje vrede.
1: Hier is herreizend Nederland. Landgenoten, thans is het ogenblik gekomen waarop wij u het definitieve einde van de oorlog in Europa kunnen aankondigen.
2: Nederland is vrij. Het Duitse leger heeft gecapituleerd.
0: 81 jaar vrijheid, we vieren het vandaag op 5 mei. Volgend jaar hopen we natuurlijk de vrije 82 te kunnen doen. Dat was Nicole, protestliedjes. In die 81 platen vind je anti-oorlogsliedjes, protestliedjes. En ik ben oprecht verbaasd, of ik zit niet op te letten, dat er nu geen protestliedjes zijn tegen die oorlogen die in het Midden-Oosten en die hier in de buurt in Oekraïne. Misschien zijn er wel anti-oorlogsliedjes en worden ze dan niet gedraaid op de radio. Ik zou het niet weten. Heb jij ze gehoord? Nieuwe anti-oorlogsliedjes, Mariska?
3: Nee, zal ik eerlijk zeggen. Die heb ik ook niet gehoord. Maar ja, er zijn er natuurlijk al heel veel gemaakt, hè?
0: Ja, maar ik dacht, er is nu van alles aan de hand. Jongens, laat je horen dat het vrede moet worden. Zoiets.
3: Nou, een nieuwe uitdaging voor Jos?
0: Nou, ik kan niet zingen.
3: Maar dan horen we in ieder geval de tekst. Daar gaat het allemaal om,
0: nou,
3: toch?
0: Die zeggen we en die horen we met 81 platen in de vrije 81. Mariska uit Cabau, jullie hebben al heel wat een bevrijdingsfeest gehad, hè, vanmorgen in Cabau. Wat hebben jullie gedaan?
3: Ja, toch een soort feest gemaakt met elkaar.
0: Tuurlijk.
3: In de pastorie met Samen Doen. Dat is een hele enthousiaste club mensen die iedere dinsdagochtend van 10 tot na de lunch, zeg maar. En dan kan je een kaart als je zin hebt. Of je komt alleen een kop koffie drinken. En een spelletje.
0: Ja.
3: Ja, wat je wil.
0: Van maar alles. Deze.
3: Ja, gewoon alles eigenlijk.
0: Het is ook heel gezellig om elkaar tegen te komen weer.
3: Nou, dat zeker. Maar ja, en iedere week is er heel veel animo. Dus dat is wel heel leuk.
0: Je hebt me geappt en daar staat een vlag op. Wat kan ik zien op die vlag?
3: Op die vlag, ja. Een vredesduif. Ja, ik heb nou natuurlijk mijn. En ja, dat staat erop. Verbinding, vrijheid, vrede, vriendschap volgens mij.
0: En die heb je op je gevel gehangen?
3: Ja, mijn vader heeft die gemaakt toen het 75 jaar vrijheid was.
0: Oké. Mooi, mooi. Ja. Hele mooie gedachte om dat te doen. We hebben natuurlijk heel veel mensen, ook hier in de Hengeveldstraat hoor, hebben het rood-wit-blauw uithangen. Heel mooi. Gisteravond half stok. En vanmorgen waren er nog wat mensen vergeten om hem weer gewoon te maken, die vlag.
3: Oh ja.
0: Dus in ieder geval, ik wens jou een hele mooie bevrijdingsdag in Cabau.
3: Dat gaan we doen. En jullie ook een hele fijne dag.
0: Dankjewel.
3: Oké, en we blijven luisteren.
0: Doe dat. Mariska, dank je wel. En blijf luisteren naar de zender met de lekkerste letter. We hebben nu Donovan Frankenreiter, nummer 53 in de vrije 81. Ja, Donovan Frankenreiter is surfer en zanger. Een opvallende combinatie. Hadden de Beach Boys dat ook niet. Mooi liedje over dingen die ertoe doen tussen al het oorlogsgeweld. Hij zingt dat je 3 dingen in de gaten moet houden. 1, het leven. 2, de liefde. En er moet gelachen worden. Het leven nemen zoals het komt. Liefdevol met andere mensen omgaan. En genoeg lachen om alles te kunnen relativeren. Ik ben er ook van. Hier is Donovan Frankenreiter met Love. Ik zeg het verkeerd. Life, Love and Laughter. Want daar gaat het om.

0: Mooi liedje over je levenshouding. Live, Love and Laughter van Donovan Frankenreiter. Het is Radio M Utrecht. We hebben zometeen het regionieuws. Het bevrijdingsvuur is ontstoken in Utrecht. En het gaat verder. Dat is mooi. Zometeen horen we meer van Eva.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
2: Trulies met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
2: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
8: Nee.
7: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
0: Het regionieuws van 2:30. Eva, hi.
13: Hi, goedemiddag. In Park Transwijk in Utrecht hebben premier Rob Jetten en schrijver Splinter Chabot samen het bevrijdingsvuur ontstoken. En daarmee is ook het startsein gegeven voor alle bevrijdingsfestivals in ons land. Utrecht is dit jaar de gastprovincie tijdens de nationale viering van de bevrijding. Eerder vanmiddag hield Splinter Chabot in de Domkerk de 5 mei-lezing, waarin hij sprak over vrijheid en hoop. Op het festival in Park Transwijk treden onder meer Miss Montreal, Van Dikhout en Rolf Sanchez op. Chef Special zou ook komen, maar moest afzeggen vanwege de griep, schrijft de band op sociale media. In de stad zijn verder ook vrijheidsmaaltijden en colleges. In Wilnis is vannacht een automobilist aangehouden. Hij reed in een auto die gestolen was en de man was volgens de politie ook onder invloed. Volgens de wijkagent van de Ronde Venen waren de inzittenden bekenden van de politie. Waar de auto was gestolen, dat is niet bekend. En in Utrecht komt een rolstoeltoegankelijke rondvaartboot. Die eerste boot gaat op 20 mei varen op de Vaartse Rijn. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma doopt de boot dan bij een nieuwe toegankelijke steiger. In de boot is ook plek voor mensen met een elektrische rolstoel. Het plan voor deze boot won 2 jaar geleden de toegankelijkheidsprijs van de gemeente Utrecht.
0: Wat een mooi initiatief dat komt.
13: Zeker, ja.
0: Ik vraag me eigenlijk ook af, waarom is dat er nog steeds niet aan?
13: Ja, dat is een goede vraag.
0: Ja.
13: Gelukkig komt het.
0: Mooi.
13: Op korte termijn, ja. Het weer. Er is veel bewolking, al breekt in de middag af en toe wel de zon door. En goed nieuws voor de bevrijdingsfestivals, want het blijft droog. En het wordt maximaal 15 graden.
0: Dankjewel, even over een uurtje weer. Hè?
13: Ja hoor.
0: De vrije 81 hier bij Radio M Utrecht. We tellen op, want zometeen nummer 54.
14: Hoi Judith.
15: Dag lieverd. Was het leuk op school?
14: Nee, we moesten stomme dingen doen.
15: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
16: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
17: Dit was een uittip.
18: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
19: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
20: De vraag.
16: Vrije 81 met Jos van Heerden.

0: coming right on. The Rascals, 1968, bij Radio M Utrecht, de Vrije 81. Dit was nummer 54 en zometeen 55. Plaat over vrijheid, over vrede, over de hoop op vrede. Zit er allemaal in. En de lijst kun je zien op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Daar kun je meekijken. Leuk als je je reactie achterlaat. Of als je reageert via de app van RTV Utrecht. Dit waren de Rascals, 1968. Niet zomaar dat dit jaar terugkeert steeds in deze lijst. 1968, we weten het, donkere mensen werden onderdrukt, leefden niet in vrijheid in Amerika. Dominee Martin Luther King voerde strijd en werd vermoord dat jaar. En dit lied, wat je net hoorde, werd geschreven in reactie op deze moord. En nu, nummer 55, het mooiste lied uit The Sound of Music. Ik heb eigenlijk wat met The Sound of Music, ik heb hem al zo vaak gezien. Maar dit is wel een hele mooie uitvoering. Over doorzettingsvermogen, doorgaan om dingen te bereiken. Barbara Streisand en Jamie Foxx.
1: Everyone has a dream, don't you think, Jamie?
2: Yes, but the question is, how do you make it happen?
1: Well, first of all, if you can imagine it, then you can achieve it.
2: Yeah. Mm-hmm. But it might take a long time.
1: Mm-hmm.
2: Might take a lot of hard work.
1: I agree. If you want something you've never had, you have to do something you've never done, right?
2: I like that.
1: Yeah. You have to have patience.
2: One day at a time.
1: Little by little.
2: Step by step.
1: And with a little love in your heart.
2: Oh, yes, indeed.
1: Take chances, too, don't you think?
2: And then

0: Brian Ferry, nummer 56. In de vrije 81. En zometeen nummer 57. Liedjes over vrijheid, over vrede en de roep naar vrede. En bedankt voor die leuke reacties. Ik heb Claudia in Breukelen aan de lijn. Claudia, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij hoorde straks Glenn Miller en toen heb je geappt. Wat heerlijk, dansles, mijn jeugd.
1: Nou, het was ook een uiterst spontane reactie, hoor. Ik ging gelijk ongeveer 60 jaar terug.
0: Mooi, mooi, mooi. Zeg, het is 5 mei, wat is voor jou vrijheid?
1: Ja, dat is voor mij natuurlijk dat je die dingen kunt doen die je wilt doen, zonder dat daar problemen en of obstakels zijn die dat tegengaan.
0: Ja. En wij hebben zo lang vrede meegemaakt, maar onze grootouders, misschien onze ouders wel, die weten dat vrijheid niet normaal is.
1: Ja, absoluut. Ja. Het is mij als kind ook echt erin gedreven dat je daar respect voor moet hebben en dat je daar goed mee moet omgaan. Mijn vader is Italiaan en heeft in de oorlog ook vastgezeten. Ja.
0: Oké. Okay. Dus, ik heb wel eens mensen horen zeggen, ah joh, dat is nu al zo lang geleden, maar ik vind dat het nog zo kort is geleden.
1: Ja, het lijkt natuurlijk ook heel lang geleden, want goed beschouwd is het bijna een mensenleven, maar je ziet nu ook aan de wereld om ons heen hoe fragiel het is.
0: Ja.
1: Eén vonk en daar gaat, ik weet niet wat, de lucht in. En iedereen gaat zich ermee bemoeien en iedereen is opeens belangrijk, dus het is wel degelijk iets om te koesteren.
0: We vieren de vrijheid, maar met zorg kijken we naar de rest van de althans heel veel brandhaarden waar het gewoon
1: absoluut
0: niet goed gaat. Hè?
1: Ja. En ik denk dat we heel erg moeten proberen om daar verder van te blijven, om het niet erger te maken dan het is.
0: Ja. Nou, laten we dat in ieder geval voor de geest halen. En Splinter heeft het heel mooi in de Domkerk gezegd, we vieren de vrijheid, maar we hebben ook hoop voor de mensen die geen vrijheid hebben op het ogenblik.
1: Ja, dat klopt. Ik vind hem erg leuk. Ik ga de regen volgen ook vanavond op het nieuws.
0: Mooi. Zeg, ik zou zeggen, doe Breukelen de hartelijke groeten. Er is van alles gebeurd in Stichtse Vecht. De lopers van atletiekvereniging OSM, die gingen met de bevrijdingsvlam uit Wageningen aan de haal. De burgemeester heeft de aanwezigen toegesproken. De kinderburgemeester was er ook en het bevrijdingsvuur is ontstoken. Er was bevrijdingssoep, die heb je zeker niet gegeten.
1: Nee. Ik zie hier wel een stralend bevrijdingszonnetje. Ik weet niet hoe het nu jullie in Utrecht is, maar hier is het prachtig.
0: Het is hier heerlijk in Utrechtstad. Nog een fijne, vrije dag vandaag.
1: Dankjewel en een goede uitzending verder.
0: Dankjewel.
1: Dag.
0: Dag. We tellen verder op bij Radio M Utrecht. De vrije 81. We tellen op en we komen straks bij 81 uit. Nu het meesterwerk van Sam Cooke. Hij schreef dit in 1965. De reden was dat Sam en zijn vrienden werden ooit gearresteerd. Ze wilden een hotelkamer boeken. Dat werd geweigerd omdat ze zwart waren. Ze protesteerden. Ze gingen daar natuurlijk niet mee akkoord en werden gearresteerd. Sam Cooke schreef dit lied. Hij zingt dat er veranderingen zouden moeten komen en ook zwarte mensen in vrijheid zouden moeten kunnen leven.

0: mooiste muziek uit 81 vrije jaren.
1: De Vrije 81. 93.1. Nummer 58.

0: Marco Borsato en Vrij Zijn. Een vertaling uit het Italiaans van Sempre Paolo Valesi. Het gaat over de vrijheid om voor jezelf te kiezen. En dat is mooi als we die hebben en als we die houden. Dit is de Vrije 81, vertellen op. Dit was 58, nummer 59 komt zometeen na het NOS-journaal. En dat is van Elvis. Elvis zingt over vrijheid. En dat is het meest emotionele nummer dat Elvis ooit heeft gezongen. Als je hem hoort, vooral halverwege het nummer, je hoort hem zo uit zijn dak gaan. Hij zingt emotioneler dan hij eigenlijk kan. Nou, dat allemaal zometeen. Wil je de lijst helemaal volgen, dan kan dat via de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Dan kun je meelezen, je kan mee optellen. En leuk als je reageert via de app van RTV Utrecht. En nog tot 5 uur. Die vrije lijst, de Vrije 81.
1: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
7: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Het is 3 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Persische Golven voeren om de straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Persische Golf. Sinds Iran de straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Persische Golf. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zeggen onderzoekers van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voeding, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Planten op de zeebodem krijgen dan geen licht en sterven af, met alle gevolgen van dien voor het leven in het fjordenwater. De Noorse visindustrie zegt de werkwijze niet te gaan veranderen, omdat het al zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Het weer: in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 graden tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon, bij dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Katrien, dankjewel. Hier zijn de twee files van de ANWB. Ik heb er toch twee gevonden voor je. Op de A2 Utrecht-Sterrengebos tussen Nieuwegein en Everdingen, daar 7 minuten. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Lunette en knooppunt Everdingen, die file die duurt 6 minuten.
10: Een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
11: Dit was een uittip.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitipro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
13: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
14: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
12: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
14: Hart van Maarsen. Daar moet je zijn.
16: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
17: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
18: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
19: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: De Vrije 81 met Jos van Heerden.
0: Goedemiddag.
8: Radio M Utrecht. Nummer 59.

0: Elvis, 1968. Elvis werkte hard aan zijn comeback. De Elvis 68 Comeback Special zou er komen. En zijn manager, Colonel Parker, vond het een goed idee om als finale het kerstliedje I'll Be Home for Christmas te zingen. Maar Elvis en ook de regisseur, die zeiden: jongens, dat gaan we even niet doen. Het is 1968. Martin Luther King was vermoord. Robert Kennedy was vermoord. Ze zeiden: er moet iets gebeuren. De muzikale directeur W. Earl Brown schreef een indrukwekkend lied met een felle oproep voor vrede, gelijkheid en een protest tegen racisme. Ik heb Elvis nog nooit zo geweldig horen zingen. Dit is Radio M Utrecht. Het is de Vrije 81.
1: Hier is herreizend Nederland. Landgenoten, thans is het ogenblik gekomen waarop wij u het definitieve einde van een oorlog in Europa kunnen aankondigen.
2: Nederland is vrij. Het Duitse leger heeft gecapituleerd.
3: Nummer 60.

Change the World. Het werd bekroond met 3 Grammys. Althans de film waar het uitkomt. De film Phenomenon met John Travolta. Eric Clapton zingt dat als hij de wereld zou kunnen veranderen, hij de koning zou zijn van een koninkrijk waar onze liefde regeert. Ja, vind ik mooi. Leuk dat je luistert naar ons. Wij zijn de zender met de lekkerste letter. Het is 5 mei en we hebben de vrije 81. Voor elk vrij jaar een plaat. We hopen volgend jaar natuurlijk de vrije 82 te gaan doen. De hele lijst kun je zien op onze Facebookpagina. Kies er eentje uit en zet eronder welke je het mooiste vindt. Johanna die zegt We Are The World van USA for Africa. Johanna Edwin heeft die vanmorgen gedraaid. Dan heb ik hier het Klein Orkest over 100 jaar. Ik weet niet of die de lijst gehaald heeft. Martien van Loon. Alles wat ademt van Rob de Nijs, zegt Ineke in Vreeswijk, die heeft de lijst gehaald. En vele mensen die kiezen voor één nummer en die staat erin, die komt straks, namelijk Lewis.

0: Liedjes over de vrijheid. The New Seekers nu. Met een liedje dat werd eerst voor de Coca-Cola-reclame gebruikt. I'd like to buy the world a Coke and keep it company. Later gingen ze de tekst veranderen, gelukkig. En het werd een heel mooi liedje. Ik zou de wereld willen leren zingen in volmaakte harmonie. En hen horen echoen door de heuvels voor vrede in het hele land. Ook mooi.
1: Nummer 61.

0: Mooi lied van de drie J's. Hoort echt thuis in de vrije 81 bij Radio M Utrecht. Gaat over ons land, het land dat we nu kennen. Vrije 81 bij Radio M Utrecht. Met liedjes over de vrede, over vrijheid. En ook protestliedjes tegen de oorlog. Die ik trouwens mis. Er zijn zoveel oorlogen en ik ken geen protestliedjes. Mocht je ze wel kennen, die nieuw zijn dan, hè, nieuwe liedjes. Laat even weten. Ik vind dat ze er moeten zijn, maar ze zijn er niet. Nou, nu een nummer waar heel veel mensen op hebben gereageerd. Jaap bijvoorbeeld, hij zegt wat de mooiste is van de Vrije 81. Nou, het zijn allemaal pareltjes, zegt hij. Hij zegt, eentje wil ik eruit lichten, nummer 63. Ja, een wereld waar iedereen de vrijheid kan vieren en ervaren, dat is deze plaat. Maar ook eenzelfde wereld die het ons, ruim 8 miljard bewoners, elke dag naar de zin moet maken om in vrijheid te kunnen leven. Ja, respect. Hier is Louis Armstrong.
1: Nummer 63.

moeten het onze kinderen blijven doorgeven wat er allemaal is gebeurd. Gisteren een prachtige reportage gezien in het Jeugdjournaal over de Tweede Wereldoorlog. Het wordt gelukkig veel gedaan. Ik ga een paar platen omdraaien vanwege de tijd. Straks Michael Jackson en nu The Cats. Geschreven door Piet Veerman en Jaap Schilder. En stond in 1973 in de top 40. Het gaat erover dat je het beter samen kunt doen. Beklim de berg en zing een lied over de liefde en zing mee bij Radio M Utrecht. Dit zijn de Cats.

0: Let's Go Together. Nummer 7 werd dit in de top 40, 1973. Radio M, Utrecht, de Vrije 81. Ik zit even te kijken op onze app, Eva. En ik zie een dansende premier Jette.
1: Ja, klopt. Die ging een dansje wagen op het bevrijdingsfestival in Park Transwijk in Utrecht.
0: Okay.
1: Nadat hij het vrijheidsvuur daar had ontstoken.
0: Gaan we het zo meteen over hebben. En er is een andere video die circuleert met beelden van de vernielingen van afgelopen weekend in IJsselstein. Zometeen meer hierover.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Van shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben.
5: Yes, gewonnen. Score jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl. Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
0: Het regio nu van 3:30. Eva de Boer, Eva, hallo.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Op onze app en op het internet circuleert een video.
1: Ja, klopt. En daarop zijn de vernielingen van afgelopen zaterdagnacht in IJsselstein te zien. Een tot nu toe onbekende groep mensen bekogelde de politie toen met zwaar vuurwerk. En ook beschadigde de groep de buitenkant van het stadhuis en het theater. Waarschijnlijk uit onvrede over de aangekondigde noodopvang voor asielzoekers of vluchtelingen. Op de video is te zien hoe in elk geval 8 personen naar het stadhuis en het theater rennen. Ze dragen allemaal een zwarte hoodie en bekogelen het gebouw met bakstenen. Dagen na de vernielingen daar is nog steeds niet bekend wie daarachter zit. Er is nog niemand opgepakt.
0: In het nieuws 2 video's. Ik dacht dat je met die andere video zou beginnen waar je wel om kan lachen.
1: Ja, we hebben een leuke en een minder leuke video online staan. Dat klopt.
0: En dan nu de leuke.
1: De leuke komt er nu aan. Rob Jette die heeft het bevrijdingsfestival in Park Transwijk in Utrecht geopend. Met een druk op de knop werd het bevrijdingsvuur ontstoken. En de minister-president had het erg naar zijn zin in de stad.
14: Utrecht is echt een geweldige gaststad voor Bevrijdingsdag dit jaar. We hebben een hele mooie viering gehad in de Domkerk. Lekkere beach zojuist al. En ik hoop dat jullie vandaag heel veel feest gaan vieren met elkaar. En echt genieten van het mooie Nederland dat we samen zijn. Dus heel veel plezier vandaag.
1: Ja, en nadat hij dat zei, was er ook een dansende Jette te zien op het podium. En ook de beelden daarvan zie je dus ook op onze site en in onze app. En er was ook een tegenvaller voor het Utrechtse festival, want Chef Special komt niet. Op de Instagram-pagina van de band is te lezen dat dit komt door de griep. Miss Montreal, die neemt de plek van de slotact over.
0: Ja, jammer dat Chef Special er niet was, maar die hebben wij in onze Vrije 81 gedraaid, want hij stond genoteerd.
1: Nou, dat is een kleine goedmaker dan.
0: Natuurlijk.
1: Ja, mooi. Een container is vanmiddag in brand gevlogen aan de Engweg in Hoogland. Dat gebeurde rond 2:30 bij basisschool Wereldwijzer. De brandweer heeft de brand geblust en hoe het vuur heeft kunnen ontstaan, dat is nog onduidelijk. De gemeente Soest gaat ouderen een geldbedrag geven als ze hun grote woning verlaten. Iedere 55-plusser die zijn sociale huurwoning inruilt, kan €1000 verhuiskosten krijgen. Dit geldt voor mensen met een sociale huurwoning met een oppervlakte van meer dan 85 vierkante meter of met meer dan 3 kamers. Als ze naar een kleinere sociale huurwoning gaan, dan mogen ze de vergoeding aanvragen. De gemeente die wil zo de doorstroming bevorderen. Het weer, ja, er is vrij veel bewolking vanmiddag, al breekt wel af en toe de zon door. Het blijft gelukkig wel droog en het wordt maximaal 15 graden.
0: Het zonnetje schijnt hier nog.
1: Ja, nog wel. Ja, lekker.
0: Heerlijk,
1: heel goed.
0: Heerlijk, ja. Zometeen gaan we door met de Vrije 81. Zometeen Michael Jackson met de plaat waarvan hij zelf heeft gezegd dat hij daar het meest trots op is. Nou, zometeen. Dankjewel, Eva.
1: Jammer.
0: Ja, twee files van de ANWB. En we hebben toch nog een paar gevonden. Op de A2 Utrecht-Zedegom-Bosch een file van 26 minuten... tussen Knoopend Oude Rijn en Everdingen. De weg is daar slecht. De rijstrook hebben ze dicht gedaan. File op de A27 ook Utrecht-Gorkum tussen De Bilt en Nieuwegein. Daar 7 minuten.
4: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Hoi Judith.
15: Dag lieverd. Was het leuk op school?
11: Nee, we moesten stomme dingen doen.
15: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
16: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
17: Dit was een uittip.
18: De Vrije 81 met Jos van Heerden.

0: Voor de kinderen. Voor de kinderen. Ja, Michael Jackson, heel mooi. Hij schreef het zelf en van alle liedjes was hij hier het meest trots op. Een oproep van Michael om elkaar te begrijpen, ook al kost het wat moeite. Zullen we dat doorgeven aan elkaar? Gerda van Hek, dankjewel in Wijk Beduursteden. Jij ging voor deze plaat. Het is de Vrije 81. Radio M Utrecht.
1: Nummer 3.
0: 4. 67. Nog een keer.
1: Nummer 67.
0: Ja, ja. Dansen op de vulkaan. De gevaren, de brandhaarden. Huub van der Lubbe zegt, je moet niet bang zijn. Je moet niet afwachten, niet opgeven. Dansen. Leef

1969. Anne Marie en de Snowbird. Ja, vogels zijn vrij. Ze vliegen van oost naar west. En als het te koud wordt, vliegen ze naar warme streken, omdat vogels vrij zijn. Niet vogelvrij, dat is weer wat anders. En dan nu gaat het over een wereld zonder honger en pijn. In liedjes kan dat. En ook breekt die muren af die mensen tussen elkaar hebben opgebouwd. Dat is ook vrijheid. Marion den Houten die zegt, dit is dé plaat voor de Vrije 81. Dankjewel. Dit is Radio M Utrecht met de Vrije 81. Hier is Queen.

0: Dit is de nummer 70. De vrije 81. We tellen op zometeen nummer 71. Die is van Marvin Gaye. En John Farnham, ja, hij zingt het onofficiële volkslied in Australië. Geschreven door de zanger van de Manfred Mann's Earth Band. Een echt anti-oorlogslied. Hij zingt: we zijn allemaal iemands dochter of zoon. Hoe lang kunnen we elkaar nog aankijken door de loop van een geweer? Heel mooi. Straks hebben we deze. Oh, what's going on? Die zegt, waar kan ik de lijst vinden van de Vrije 81? Nou, die kun je zien op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Daar staan ze allemaal, alle 81.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De directeur van Milieudefensie, Donat Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. De Britse premier Starmer heeft Iran gewaarschuwd dat pogingen om het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan te wakkeren niet getolereerd zullen worden. Volgens Starmer is de regering versneld wetgeving aan het maken voor kwaadaardige bedreigingen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd meerdere antisemitische incidenten geweest. Zo raakten vorige week nog in Londen 2 Joodse mannen zwaar gewond bij een mesaanval. Meerdere incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Bolo-Jan. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van een Noors milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Het weer: in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is dan iets frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Dankjewel, Katrien. Nou, hier in Utrecht stad schijnt de zon nog. In andere plaatsen ligt hij al aan de lader. Hier zijn de files van de ANWB. Toch nog files. A2, Utrecht Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Everdingen. 18 minuten. De weg is daar slecht. De rechterrijstrook hebben ze dicht. A27, Utrecht-Gorkum. Dus een knooppunt Rijns weer naar de A28. Amersfoort en knooppunt Everdingen. Daar 12 minuten. En de N224 Zeist naar Veenendaal. Tussen Renswoude en Veenendaal. Daar 10 minuten. Zometeen gaan we door met de Vrije 81. De mooiste van Marvin Gaye.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
15: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
16: In de mooiste Mitchikoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchikoff-tuinen Lage Vuursche op mitchikofftuinen.nl.
17: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
18: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
19: Dit is een uittip.
20: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
19: Dit was een uittip.
11: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: De Vrije 81 met Jos van Heerden.
0: Goedemiddag.
11: Radio M Utrecht. Nummer 71.
22: Hey, what's up, man?
23: Brother, what's up?
22: This is a big party, man.
23: Yeah,

0: Het was 1971. De Vietnamoorlog was 16 jaar bezig. 16 jaar oorlog in Vietnam. En zou nog 6 jaar duren. En toen kwam de broer thuis van Marvin Gaye. Die diende bij het Amerikaanse leger. En hij vertelde aan Marvin wat er allemaal was gebeurd in Vietnam. En Gary heette die. Gary Gaye dus. Hij overleefde het gelukkig. Hij vertelde alles. En dit anti-oorlogslied van Marvin had niemand verwacht.
1: Hier is herreizend Nederland. Landgenoten, thans is het ogenblik gekomen waarop wij u het definitieve einde van de oorlog in Europa kunnen aankondigen.
2: Nederland is vrij. Het Duitse leger heeft gecapituleerd.
0: '81 jaar vrijheid. We vieren het in Nederland. En vanuit onze vrijheid kijken we ook naar wat er gebeurt in de wereld. Laten we eerlijk zijn. Nou, dat was Marvin Gaye. Het zijn de 81 vrije platen in de vrije 81. We tellen op. En straks komen we uit bij nummer 81. We gaan naar de volgende. Jason Mraz zingt vaak over een betere wereld. En dan zou je kunnen zeggen, je zingt erover. Steek dan ook eens je handen uit je klauwen uit je mouwen. Maar dat deed Jason, hè. Jason hielp mee om mensen te bevrijden. Kindslaven, wel te verstaan. Jason ging mee met de organisatie Free the Slaves naar Ghana om daar te strijden tegen kinderslavernij. Een prachtig lied over vrijheid. Die staat in de lijst.
3: Nummer 72.
4: I pick

0: Nederland viert 81 jaar vrijheid. En we hebben de vrije 81. Bedankt voor die reacties. Verschillende mensen beamen het. Vrijheid is niet normaal. En daarom vieren wij het ook. Omdat het niet normaal is. Omdat het ook anders kan. Bedankt voor de reacties. Gerdy Groeneveld heeft gereageerd. Prachtige muziek komt er voorbij. Hans Oosterling, Louis Armstrong, What a Wonderful World hebben we gedraaid. Groetjes in Maartensdijk, Hans. Anneke Bos die zegt, Edwin en Jos, wat een super programma. Veel mooie platen. De mooiste van mij, zegt ze, is Danny Christian met Vrijheid en Vrede. Die zitten niet in dit jaar. En nog veel en veel meer. Een hele mooie heeft hem nu gehaald, de Vrije 81. Ik heb hem nog nooit op Radio M Utrecht gedraaid. Het is van een regiogenoot, Herman van Veen. Met zijn definitie van vrijheid. Vrijheid zoekt geen ruzie, zegt hij. Slaat geen wond. Vrijheid is je stille adem.
1: Nummer 74.

geen echt breuk, zet geen val. Is nooit schuldig aan bedrog. Vrijheid heeft geen schuld, geen schande. Maakt geen aanspraak op excuus.

0: Mooi, Herman van Veen, 11 jaar geleden opgenomen. Vrijheid. De Vrije 81, leuk dat je reageert. Wat vind je ervan en wat zijn de mooiste die erbij staan? De lijst staat op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Stuur even een appje, dat is leuk, via de app van RTV Utrecht. Sam Cooke, voor de tweede keer staat hij in de lijst. Dit komt uit 1960. En Sam zingt vooral dat met meer liefde de wereld een stuk beter kan worden.
1: Nummer 75.

0: Sam Cooke. Radio M Utrecht, leuk dat je luistert. Waar dan ook in de hele wereld via de RTV Utrecht app kun je luisteren. We tellen op en straks komen we aan het einde van de lijst op nummer 81. We tellen dus op. In 2021 kwam het lang verwachte album uit van ABBA. Het was hun grote comeback. En ik moet zeggen, ik was blij verrast over de kwaliteit. Het had de kwaliteit die we gewend waren van ABBA, vond ik. En ons laatste nummer van dat album, Voyage, ja, het is misschien wel de mooiste. Het is een aangrijpende ode aan de vrede, maar ook een verlangen naar bevrijding.
1: Nummer 76.

0: kippenvel. Ik vind dit zo mooi. Ode to Freedom van ABBA van hun comeback album Voyage in 2021. Zometeen, wat gebeurt er allemaal op 5 mei in de provincie Utrecht? Zometeen meer.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
3: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Trulies met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
5: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
0: Tijd voor het regionieuws van 4:30. Eva de Boer, Eva, hi. Er heeft iemand gezegd, iemand die we allemaal kennen, heeft vanmiddag gezegd: Bevrijdingsdag zou een officiële vrije dag moeten worden. Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat? We hebben even een probleem met de microfoon. Nu, hallo, hoor je mij? Nee, wacht even hoor, we hebben een probleem. Dat kan natuurlijk gebeuren. Computers kan natuurlijk even fout gaan.
8: Ja, daar ben ik.
0: Ja. Het zou een officiële vrije dag moeten worden. Bevrijdingsdag, dat heeft niet de minste gezegd.
8: Nee, dat zei premier Rob Jetten vandaag bij het ontsteken van het bevrijdingsvuur in Park Transwijk in Utrecht. Sinds 1990 is Bevrijdingsdag een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de 5 jaar betaald vrij. En Jetten, die zou dat dus graag anders zien.
9: Een van mijn voorgangers heeft ook toen al gezegd: laten we kijken met alle werkgevers en werknemers, de vakbonden, kunnen we dat voor elkaar boksen. Dus dat ga ik zeker ook met de Sociale Economische Raad, die daarover gaat, weer bespreken. Dat we dit nog mooier kunnen vieren met elkaar.
8: Ja, in Utrecht is het Bevrijdingsfestival dus bezig sinds vanmiddag 2 uur. Er was ook een tegenvaller voor het Utrechtse festival, want Chef Special komt niet. Op de Instagram-pagina van de band is te lezen dat dit komt door de griep. En Miss Montreal die neemt de plek van de slotact over. In WhatsApp-groepen circuleert een video van de vernielingen van afgelopen zaterdagnacht in IJsselstein. Een tot nu toe onbekende groep mensen bekogelde de politie toen met zwaar vuurwerk. En ook beschadigde de groep de buitenkant van het stadhuis en van het Vilco Theater. Waarschijnlijk uit onvrede over de aangekondigde noodopvang voor asielzoekers of vluchtelingen. Op de video is te zien hoe in elk geval 8 personen naar het stadhuis en het theater rennen. Ze dragen allemaal een zwarte hoodie en bekogelen het gebouw met bakstenen. Dagen na de vernielingen in IJsselstein is nog steeds niet bekend wie daarachter zit. En er is nog niemand opgepakt. Ruim 1000 huishoudens zitten momenteel zonder stroom in Montfoort. De problemen ontstonden vanmiddag rond 2:15. De oorzaak die is volgens netbeheerder Stedin nog onbekend. Naar verwachting is de storing zo rond 6:30 vanavond opgelost, denkt Stedin.
0: De luisteraars in Montfoort die luisteren nu misschien wel via hun noodradio. Dit is wel het moment om die noodradio uit te proberen.
8: Hè? Zeker, ja, dat is een goed testmoment.
0: Je moet hem soms even met de hand opwinden, dan doet hij het.
8: Even opdraaien.
0: Ja,
8: ja, klopt. Het weer, ja, het is veelal bewolkt, maar droog. Dus dat is goed nieuws voor de bevrijdingsfestivals. Vanavond en vannacht is het kalm en ook grotendeels droog. Morgen een beetje hetzelfde weerbeeld als vandaag bij zo'n 13 tot 15 graden.
0: Dankjewel Eva. Over een 1/2 uur bij Aard heb je de...
8: Daar ben ik er weer.
0: Ja. Zometeen een prachtig lied over vrede, geschreven door Henk Westbroek, Erik van Tijn en Jochem Fluitsma. Zometeen gaan we dat horen. In de vrije 81 bij Radio M Utrecht. We gaan optellen naar 81. Twee files nu. A2 Utrecht en Bos tussen Utrecht-Papendorp en Everdingen. 26 minuten. De weg is daar slecht. Rechte rijstrook dicht. File ook op de A27. Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. Die duurt 23 minuten.
10: Hoi Judith.
11: Dag lieverd. Was het leuk op school?
10: Nee, we moesten stomme dingen doen.
11: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
12: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
13: Dit was een uittip.
14: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
15: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
16: De Vrije 81 met Jos van Heerden.
17: Radio M Utrecht. Nummer 77.

0: nummer 77 in de vrije 81. En Rut heeft gelijk. We kunnen alles in de wereld, bijna alles. Maar de vrede bewaren, dat is kennelijk erg ingewikkeld. We vieren de vrijheid bij Radio M Utrecht. 81 jaar vrijheid met de vrije 81. We gaan naar de Beatles. Je merkt het, veel nummers uit 1968... waar er zoveel gebeurde in Amerika. Paul McCartney zag op tv wat er allemaal gebeurde. Martin Luther King was vermoord. Hij schreef dit mooie lied over een donker meisje dat hij vrijheid wenste. Dat ze haar vleugels kunnen uitslaan. Dat ze kon leven in vrijheid. Hij noemde haar The Blackbird.
1: Nummer 78.

0: You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Ja, mooi. En waarom heet het Blackbird? In Engeland is het woord bird is ook een woord voor meisje. Hij zong dit Radio M Utrecht nummer 78 in de top 81. We tellen op, dus we zijn er bijna. Leuk dat je luistert. En de opmerking van Annemarie Nijveld. Annemarie Nijveld, die zit nog steeds in mijn hoofd. Zij zei, kon de hele wereld maar Bevrijdingsdag vieren. En dat vind ik wel een hele mooie. Aan de telefoon. Een van de meest enthousiaste luisteraars van Radio M Utrecht. In Huizen woont ze. Astrid, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Jos.
1: Wat doe jij op 5 mei?
2: Naar
1: jullie
2: luisteren.
1: Ja, maar heb je nog wat anders? Dat je zegt, af en toe wat eten, wat drinken?
2: Als eerste was ik vrij vroeg wakker. Ik had zoiets van, ik wil gewoon de zendingen maar lekker verletten, niet vergeten. Mm-hmm. En op dit moment zat ik een tijdschrift te lezen over boeken. En ik zat daarvoor aan een gedicht te werken.
1: Oké. Okay.
2: Ik luister vooral ook naar verhalen van anderen. Gisteren ben ik heel ontroerd geweest met de dodenherdenking. En ik was heel erg geraakt vanmorgen door Edwin, die dame opbelde over dat liedje wat ze zelf gemaakt had.
1: Oké, mooi was dat.
2: Ja. Ja, ik vond dat heel bijzonder. Zowel voor haar als het feit dat Edwin haar opbelde. En ik geniet inderdaad van je vrijheid. Kijk, iedereen heeft het over, dit mag niet, dat mag niet, en dat klopt. Mm-hmm. Maar toen mijn ouders, die leven helaas niet meer, maar mijn ouders, die mochten geen radio hebben.
1: Precies.
2: En wij, ik maak er een beetje een cynische opmerking over, maar wij hebben de vrijheid naar jullie te luisteren.
1: Zo had ik hem nog niet gezien, maar ik vind het mooi, Astrid. We hebben de vrijheid, dat heeft mijn vader vaak verteld, die is er al heel lang niet meer. Die was in de oorlog een jonge jongen en die had een radio zelf gebouwd. Want de radio's waren door de Duitsers in beslag genomen. Die had er zelf een gebouwd en die had hij tussen een muur geplaatst. Dan konden ze toch naar Radio Oranje luisteren.
2: Ja. En mijn vader en mijn moeder, die waren van 1930 en 1933.
1: Ja.
2: Mijn moeder die leeft al 20 jaar niet meer, mijn vader helaas 3 jaar niet meer. Die mochten dus geen radio hebben. Die hebben de oorlog heel veel meegemaakt. Ze waren 10, 13 enzovoort.
1: Ja.
2: Ik zei het al een beetje cynisch van we mogen luisteren naar de zender met de lekkerste letter, maar ik meen het echt.
1: Ja, nou serieus, dat geloof ik ook dat je het meent. Vandaag vieren we 81 jaar vrijheid en we hebben hoop dat het op andere plekken in de wereld ook vrede gaat worden. Dat is de onderliggende gedachte, dat laten we zeker meewegen. Dag Astrid, groetjes in Huizen! Ja, wat we vieren, dat is wel duidelijk, hè? De vrije 81 is hier.
3: Nummer 79.

0: Laten we de goede tijden vieren. Celebration 5 mei, bevrijdingsdag 2026. En we zijn bezig met de vrije 81. Zometeen nummer 80 en 81 nog. En dan is die voorbij, die mooie lijst. En vooral omdat we de protestliedjes van nu missen. Ze zijn er wel, maar ze zijn bijna niet te vinden. Draaien we oude protestliedjes. John Lennon liet wel van zich horen. We weten dat hij zich opsloot met Yoko in een hotelkamer in het Hilton in Amsterdam voor de vrede. Prachtige actie die veel publiciteit bracht. John was een echte pacifist. Hij zei, ik zou niet vechten. Tot zijn 18e was er een oproep voor de militaire dienst. En toen kwam het bericht op het nieuws dat het voor mensen van voor 1940 gold. En John zei, ik dankte God dat ik niet in dienst hoefde.
1: Nummer 80.

0: John Lennon, give peace a chance. Wat een heerlijk mantra. Nou, we zijn er. We zijn er bij, aan het einde van de vrije 81. En wat is nummer 81 geworden? Een paar weken geleden keken 1,7 miljoen mensen naar The Passion. Ik keek ook. Ik vond het de mooiste Passion ooit. Met Roxanne Hazes in de prachtige rol van Maria. En Milan van Waardenburg had de rol van Jezus. En dit lied uit The Passion 2026 is de nummer
1: 81.

0: Milan van Waardenburg uit de Passion 2026, kom dichterbij. Het einde van de vrije 81 met nummer 81. Voor elk vrij jaar een plaat. En we hopen van ganser harte dat wij volgend jaar gewoon de vrije 82 gaan doen. We hadden een beetje gebrek aan nieuwe vrijheidsliedjes, nieuwe liedjes over de vrede. Ze worden bijna niet gemaakt. Aad, jij had er toch een paar gevonden, hè?
1: Nou ja, je hebt A Master of War van Bob Dylan.
0: Oké.
1: En die is gecoverd. Door, maar die is snoeihard, die cover.
0: Die gaan we dus thuis draaien. Ik wens je nog een hele fijne avond. Bedankt voor het meedoen. Dit was de vrije 81, 5 mei 2026. Nou, zometeen Aard. Utrecht komt thuis. Met heel veel leuke onderwerpen, ook over de vrijheid.
2: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Vijf uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Hulpverleners zijn bezig om 3 ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen, om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zich verspreid hebben onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag daar de haven niet in. In België zijn 5 Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. Er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen nadat er op de avond daarvoor een container was gelost. Ter plaatse konden de 6 mensen worden gearresteerd. De Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan met daarin pakken cocaïne. Premier Jetten noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat dat bespreken met de Sociaal-Economische Raad die erover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de 5 jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's elk jaar een vrije dag. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen onder meer Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. En Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van Pols genomen. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en daar valt regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
8: Een hele goede middag op deze bevrijdingsdag. Het is even na vijven. En tot 7 uur ben ik bij je met Utrecht Komt Thuis. En Eva is er ook. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
8: En jij hebt de hoofdpunten van het nieuws.
9: Ja, Park Transwijk in Utrecht, waar het bevrijdingsfestival gehouden wordt, is zo goed als vol. Dat bevestigt de organisatie. Het festival is bezig sinds vanmiddag 2 uur. De 4 onderhandelende partijen in Soest zijn voor het einde van deze maand klaar. Dat voorspelt de formateur, die zegt dat de gesprekken in goede harmonie verlopen. Nu werken ze aan een coalitieakkoord dat er op 28 mei moet zijn. En er zijn tientallen prairiehondjes geboren in Dierenpark Amersfoort. Hoeveel jonkies er precies zijn, dat weten de dierverzorgers niet. Want ze leven de eerste weken na de geboorte namelijk onder de grond. Sommige laten zich al wel buiten zien inmiddels. Meer regionieuws straks om 5:30.
8: Veel mensen werken niet vandaag en dat is te merken op de weg. Het is namelijk rustig. Wel 2 langere files. A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. Daar een vertraging van 30 minuten. Dat heeft te maken met het slechte wegdek. Rechterrijstrook daar is dicht. En de A27 Utrecht richting Gorkum. Ook daar een file. En dat levert ook bijna 30 minuten vertraging op. Zometeen hoor je Phil Collins en de US Corporation.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
11: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
12: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuurse. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
15: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
16: Dit was een uittip. Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Utrecht Komt Thuis met Aart van Eldik.

0: Blue Hearts. Heb je genoten van de vrije 81? Ah, vast wel.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Een hele goede middag op deze bevrijdingsdag. Dinsdag 5 mei 2026. Een dag om te vieren dat de Tweede Wereldoorlog 81 jaar geleden eindigde. En dat we sindsdien vrij zijn. En dat hebben we inderdaad gevierd de afgelopen uren met de vrije 81. En ook tijdens Utrecht komt thuis gaan we met elkaar in gesprek over de vrijheid. Want we vieren dat Nederland op 5 mei 1945... na 5 lange oorlogsjaren weer vrij is. In Café de Wereld in Wageningen wordt de overgave getekend.
2: Duitsland, dat totale vernietiging tegemoet ging, gaf zich onvoorwaardelijk over. Generaal von Blaskowitz ondertekende de overgave van de Duitse troepen in Nederland.
3: Surrender of all German forces in Holland.
2: De feestvreugde duurde tot diep in de nacht en de volgende en de volgende. De oorlog in Europa was voorbij.
0: Ja, en wat betekent vrijheid voor jou? En ken jij nog verhalen, en misschien wel van je ouders, heel misschien van jezelf, over bevrijdingsdag, het einde van de oorlog? Hoe was dat toen in Nederland? Ik hoor het heel graag van je. Stuur me maar een berichtje via de RTV Utrecht.

0: Je luistert naar Radio M Utrecht. We vieren vandaag de vrijheid. En in de hele provincie Utrecht kwamen mensen samen om stil te staan bij die vraag: wat betekent vrijheid toen en nu? En dit jaar is het extra bijzonder, want Utrecht is gastprovincie van Bevrijdingsdag. En dat begon vanochtend vroeg allemaal al in Baren.
1: Leerlingen uit groep 7 en 8 van verschillende basisscholen hebben vannacht het bevrijdingsvuur van Wageningen naar Baarn gebracht.
2: We stonden bij Hotel de Wereld en heel veel mensen, en ook mensen die je niet kent.

0: beetje op en aan te moedigen. En zo, goed zo, je kan het.
1: Nu lekker een ontbijtje.
0: Ja.
2: Maar als dat ontbijtje eenmaal achter de kiezen is, is het officiële moment daar. De eer is aan de 12-jarige Youssef.
3: Ja,
2: en terwijl veel van deze lopers een klein middagdutje gaan doen, wordt er in Soest een bevrijdingslunch georganiseerd, speciaal voor ouderen.
1: Wat was het beste van de lunch?
4: Het eitje met groen doorheen en dat vond ik heerlijk.
2: Maar het gaat hier natuurlijk niet alleen om het eten.
5: Het is voor mij waardevol. Ik heb de winter mee mogen maken, december 44. En dat was de hongerwinter. En toen was er niks. Nu, 80 jaar later, we zitten hier nu aan een rijke tafel.
2: Utrecht is dit jaar de gastprovincie tijdens 4 en 5 mei. De officiële aftrap van Bevrijdingsdag was daarom vanmiddag in de Domkerk. Met prominenten te gast, zoals premier Rob Jetten, commissaris van de Koning Hans Oosters en burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma. De jaarlijkse 5 mei-lezing wordt gehouden door schrijver en programmamaker Splinter Chabot.
6: Het leven is kort, het leven is een sprint. Dat is zo, ja. Maar de vrijheid, dat is iets groters. Dat is een marathon. En dus is de vervolgvraag, ren jij ook mee? Ik hoop vurig van wel. Dank u wel.
2: Direct daarna wordt in Park Transwijk het startschot gegeven voor alle bevrijdingsfestivals in Nederland. Every time I hear the song, it makes me wanna go like...
7: Dansen maar voor. Bent u ontvangen hier in Utrecht?
1: Ja, geweldig. Het is echt een heel mooi feestje. En het zonnetje is nu ook donkerbruiken. Dus volgens mij gaat het hier nog een hele tijd heel gezellig blijven.
7: Denkt u volgend jaar, ik kom hierheen in plaats van naar Nijmegen?
1: Nou, ik vrees dat ik ook volgend jaar geen eigen keuze heb waar ik naartoe ga. Maar ik moet zeggen, ik ben heel blij vandaag met Utrecht. Het was echt geweldig vanochtend in de Domkerk, maar ook de sfeer hier. Volgend jaar is het in Drenthe. En ik heb zo vermoeden dat ze daar dan ook nog eens een keer dunnetjes over gaan doen.
8: Ja, premier Jetten in gesprek met onze verslaggever Tessa Beijer, die nog steeds in Park Transwijk is bij het Bevrijdingsfestival. Hoe is de sfeer daar, Tessa?
9: Nou, de sfeer is hartstikke goed. Misschien horen de luisteraars het wel op de achtergrond. Er zijn op verschillende podia zijn er optredens. Op het hoofdpodium is nu Miss Montreal bezig. En dat was nog even stressen voor de organisatie. Want vanochtend is er een grote act die ineens af zei.
7: Een grote act zei af vanochtend?
10: Ja, klopt. We kregen te horen dat Joshua van Chef Special ziek was. Dus dat was even voor ons snel schakelen.
7: Hoe hebben jullie dat opgelost?
10: Nou ja, we hebben even snel gekeken welke artiesten nog beschikbaar waren. En gelukkig vonden we vrij snel Miss Montreal bereid om hier nog zo last minute naartoe te gaan.
7: Ja, dat is hartstikke fijn voor jullie natuurlijk. Maar bent u niet bang dat er toch wat mensen afhaken rond dit tijdstip omdat er iemand anders zou komen?
10: Ja, dat heb je nou eenmaal. Maar ja, je hebt ook niet in de hand dat je ziek wordt. Dus ja, ook artiesten worden ziek. Dus, maar ik denk dat Miss Montreal een hele mooie vervanging is voor Chef.
7: Er zijn hier veel mensen die gezellig een biertje aan het drinken zijn en gewoon met elkaar aan het kletsen zijn. Misschien niet helemaal stilstaan bij waarom we hier zijn vandaag op 5 mei. Hebben jullie nog iets van een programma om mensen een beetje bewust te maken?
10: Ja, we hebben hier op het terrein diverse activaties staan, zoals van Young Impact. Daar is een complimentendouche waar mensen dus onder kunnen staan, een complimentje krijgen en dat ook weer doorgeven aan het publiek. Dus dat je met een vreemde een complimentje geeft. We hebben ook een hele leuke activatie, dat is Breien met mij. Daar zitten echt oma's te breien en met hen kan je dus in gesprek gaan over wat vrijheid voor hen betekent en wat het voor jou betekent. Dus dat zijn echt, op een speelse manier hebben we wel wat activaties hier op het festival waar mensen dus toch wel bewust worden over dat het vandaag belangrijk is dat we bij onze vrijheid stilstaan.
8: Zij Manja Kerstholt, zij is festivaldirecteur. Terug naar Tessa Beijer, daar in Park Transwijk. Tessa, ja, het is wel bijzonder in de provincie deze hele dag, want wij zijn gastprovincie. En dus was premier Jetten er, we hoorden hem al even. Ja, dat was natuurlijk wel extra speciaal, hè?
9: Ja, dat was zeker extra speciaal. En daar kwam ook een hoop bij kijken. Vanochtend al in de Domkerk waren er allerlei andere ook nog hoogwaardigheidsbekleders. Ook ministers uit onze provincie, Mirjam Sterk, zag ik nog eventjes. En ook hier op het festival, daar loopt natuurlijk een hele schare beveiligers omheen. En Rob Jetten ging zelf ook even een rondje doen over het festival. Maar daar huppelden allerlei pers en echt wel een stuk of 10 beveiligers omheen. En even langs het kinderpodium ging die bijvoorbeeld. Nou, hij werd best veel herkend door kinderen. Die dan even met hem op de foto wilden en een selfie wilden maken. En daar nam hij ook wel echt even de tijd voor. Dus hij zei het zelf al. En het leek ook wel echt zo dat hij het naar zijn zin had hier in Utrecht.
8: Ja, en we zagen hem dansen.
9: DJ
8: La Fuente. Was niet slecht.
9: Kon zeker slechter.
8: Goed, het bevrijdingsfestival. We moeten het even over de financiën hebben, hè?
9: Ja, want ze hebben natuurlijk in zwaar weer gezeten. Ze hebben al een paar keer aan de bel getrokken, meerdere festivals, of het dan wel of niet door kon gaan. De entree is gratis, dus ze moeten het hebben van het verkopen van de biertjes. En het kost natuurlijk nogal wat om dit allemaal te organiseren. En ze willen ook echt wel dat het gratis blijft. Want ik vroeg ook aan de directeur van, joh, waarom reken je nou niet gewoon 2 euro per persoon entree? Net waren er zo'n 15.000 mensen. Dat is dan alweer een leuke meevaller, zou je denken. Maar zij wil echt graag dat het gratis blijft, ook om het voor iedereen toegankelijk te houden. En er is nu een financiële impuls gegeven. Ze hebben geld gekregen van het Rijk en van de provincie. Dus voorlopig zijn de grote zorgen eventjes weg.
8: Dankjewel, Tessa Beyer vanaf het Bevrijdingsfestival. En daar zei premier Jetten vandaag ook nog dat hij er in principe voor zou zijn als Bevrijdingsdag een nationale vrije dag gaat worden. De Raad van State gaat daar nu naar kijken.
11: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
12: Niet voor één keer van Gerard Joling.
13: Geef mij jouw liefde en niet voor een leven. Ik wil echt niet voor één keer.
11: De Nationale Nieuwe.
12: Niet voor één keer van Gerard Joling.
11: Naar

Roxy Music en Dance Away. Radio M Utrecht op deze bevrijdingsdag. Wat betekent vrijheid voor jou? Ik ben heel benieuwd hoe jij dat ziet. Anke die schrijft, nou, we leven gelukkig in een land waar we vrij zijn om te gaan en staan waar we willen. En we mogen zijn zoals we willen, qua kleding en qua keuze van partner. Je mag hier je eigen mening hebben. En we hebben ook nog eens de mogelijkheid om ons democratisch recht uit te oefenen. En zo met z'n allen te stemmen voor de bestuurders van ons land. Wij mogen onze mening luid zeggen en schrijven en lezen zoals het ons uitkomt. Dat is vrijheid voor mij. Wat is vrijheid voor jou? Ik ben heel benieuwd. Hoe vier jij de vrijheid? Stuur me maar een berichtje via de RTV Utrecht app. En als je nog verhalen hebt over Bevrijdingsdag,

0: Ah, Bad Bad Leroy Brown, Jim Croce op Radio M Utrecht. Met zometeen het regionieuws gaat Eva het hebben over een vol bevrijdingsfestival, een vlotte formatie in Soest en pasgeboren prairiehondjes in Amersfoort.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
5: True Lease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Grenke.nl.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
9: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
8: En voor de aangepaste fiets van Maria.
10: En zo kan ik er weer op uit.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Ontdek flexibel leasen op Grenke.nl.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Half zes, Eva is er voor het nieuws. En Eva, het is vol hè, op het Utrechtse Bevrijdingsfestival in Park Transwijk.
11: Ja, de organisatie laat nog maar mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Rond 16:30 werd het te druk en gingen de hekken dicht, zegt een woordvoerder van het festival. Soms gaan die hekken weer even open en dan kunnen er wat mensen naar binnen. Er staan nog altijd veel wachtenden in de rij. De organisatie roept mensen dan op om voorlopig thuis te blijven tot het weer wat rustiger wordt. Het festival in Park Transwijk trekt elk jaar veel bezoekers en geldt dit jaar als de officiële aftrap van de nationale viering, omdat Utrecht gastprovincie is. Na de opening door minister-president Rob Jetten om 2:00 vanmiddag begon het programma op het terrein met optredens en festiviteiten. De 4 onderhandelende partijen in Soest zijn voor het einde van deze maand klaar. Dat voorspelt formateur Arjan van Gils, die zegt dat de gesprekken in goede harmonie verlopen. Soest 2002, Progressief Soest, D66 en GGS hebben de afgelopen tijd gekeken of ze met elkaar een coalitie kunnen vormen. En de uitkomsten van deze verkenning blijken voor alle betrokkenen positief, meldt van Gils. Nu werken ze aan een coalitieakkoord dat er dus op 28 mei moet zijn. Dan zouden ook de nieuwe wethouders geïnstalleerd moeten worden. Ruim 1000 huishoudens zitten zonder stroom in Montfoort. De problemen ontstonden vanmiddag rond 14:45. De oorzaak is volgens netbeheerder Stedin nog onbekend. Naar verwachting is de storing zo rond 18:30 vanavond opgelost, zegt Stedin. En er zijn tientallen prairiehondjes geboren in Dierenpark Amersfoort. Zwartstaart prairiehondjes om precies te zijn. Het is een knaagdier en familie van de eekhoorn. Hoeveel jonkies er precies zijn, dat weten de dierverzorgers niet, want de diertjes leven de eerste weken na de geboorte namelijk onder de grond. Ze wonen in lange gangenstelsels waarbij elke familie een eigen plek heeft. En sommige laten zich inmiddels al wel buiten zien. Op 25 april werd er ook een Aziatische olifant geboren in Amersfoort, die de naam Rai gekregen heeft.
0: Die zit niet onder de grond, toch?
11: Soms wel misschien. Nee, dat mag ik aannemen van niet. Het weer. Het is veelal bewolkt, maar droog. Dus dat is goed nieuws voor het bevrijdingsfestival. Vanavond en vannacht dan is het kalm en ook grotendeels droog. Morgen een beetje hetzelfde weerbeeld als vandaag, bij zo'n 13 tot 15 graden.
0: Over een kwartier uitgebreid het weer met Grita. Dankjewel, Eva. Ik heb twee files te melden. Ja, het is niet zo druk op de weg, gelukkig maar. A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Oudrijn en afrit Everdingen. 10 kilometer file, 25 minuten vertraging. Heeft te maken met het wegdek. Dat is daar in slechte toestand en de rechte rijstrook is dicht. A27 Utrecht-Gorkum tussen afrit De Bilt en knooppunt Everdingen. 10 kilometer ook en een vertraging van 20 minuten. Zometeen hoor je Olivia Newton-John en Elvis.
4: Hoi Judith.
12: Dag lieverd. Was het leuk op school?
4: Nee, we moesten stomme dingen doen.
12: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
13: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
15: Utrecht komt thuis met

0: Olivia Newton-John. Samen met Electric Light Orchestra. Op deze 5e mei, bevrijdingsdag. De dag dat we vieren dat we al 81 jaar bevrijd zijn van het Duitse juk. En dat we in vrijheid kunnen leven. Soms zou je het bijna vergeten dat het zo'n groot goed is. Wat betekent die vrijheid voor jou en hoe geniet je daarvan? We vroegen dat ook aan wat mensen op het Bevrijdingsfestival.
1: Ik denk het besef dat je gewoon lekker hier met vriendinnen in de zon kan staan en niet heel veel zorgen hoeft te maken over of je gewoon lekker thuis vanavond in je bedje kan liggen.
2: Dat je een beetje mag doen wat je wil en dat je mag spelen met wie je wil. Dat je jezelf mag zijn.
3: Dat je gewoon mag doen wat je wil, dat je naar buiten kan wanneer je wil, dat je alles mag zeggen wat je wil, gewoon vrijheid van meningsuiting, dat soort dingen.
4: En dat het wel belangrijk is om ook rekening te houden met anderen daarbij. Dat zou je ook graag een beetje vrijheid willen.
5: En gelijk voelen aan anderen, ik denk dat dat vrijheid is.
6: Vrijheid betekent voor mij lekker dansen met mijn maatjes, dat lekker drankje doen.
7: En je eigen ding kunnen doen zonder dat iemand een mening heeft.
0: Je eigen ding kunnen doen en vrijheid om te dansen en te drinken met je maten. Marion, goeiedag.
8: Hoi Aart.
0: Hoi, hoi.
8: Toch mooie uitspraken net.
0: Ja toch, maar ja, zo is het natuurlijk wel. Ja. Wat is vrijheid voor jou?
8: Vrijheid is vooral dat je hier veilig kunt voelen. Dat je kunt zeggen wat je wilt. Dat je kunt zijn wie je wilt. En dat je niet bang hoeft te zijn. Maar dat kan natuurlijk ook zomaar omdraaien weer. Hè?
0: Ja, dat,
8: de dreiging is er natuurlijk wel.
0: Ja, dat zien we om ons heen, waar democratieën bedreigd worden. Nou, die van ons niet. Want het is, er wordt natuurlijk een hoop gemopperd in Nederland. Soms terecht en soms denk je van nou, zo slecht hebben we het niet. Maar als je mensen vraagt, waar zou je het liefst willen wonen? Dan kiezen wij volgens mij toch meestal, nou, Nederland, prima.
8: Ja, weet je, wij gaan met de camper toch wel komen in heel veel landen. En als we dan ergens zijn, dan zeggen we wel eens, oh, hier zou ik best willen wonen. Bijvoorbeeld in Zweden. En dan zijn we in de Pyreneeën, oh, hier is het ook wel mooi. Ja, het is overal wel mooi, maar het is toch niet thuis.
0: Ja.
8: Het is toch je eigen omgeving en het is duur in Nederland. Dat weten we ook allemaal wel, maar zolang het nog gaat, nee, ik voel me in Nederland toch het meest thuis.
0: Ja, jij campert erop los. En zo ben je ook in Auschwitz geweest, schreef je. Ja, hoe was die ervaring?
8: Goh, die was beklemmend. Ik had er wel een en ander over gelezen. Een aantal boeken van mensen die het kamp overleefd hebben en wat ze daar hebben meegemaakt. En dan sta je daar binnen en dan wordt het zo beeldend, dan komt het zo op je af. En dan denk je, oh, hier hebben ze gelopen. Hier hebben ze in die barakken gezeten. En hier hebben ze moeten werken. En op die appels en al die uitkijktorentjes om die velden heen. Wat moet dat beangstigend geweest zijn? Verschrikkelijk.
0: Ja, en dan de massaliteit van zo'n moordmachine daar.
8: Ja, gigantisch. Want er zitten in die kelders geweest waar de mensen dan vergast werden. Nou, daar springen de tranen uit in je ogen, hoor. En dan die ovens daarnaast. Bah.
0: Ja.
8: Je hoort bijna de mensen schreeuwen in nood. En het komt echt binnen, hoor.
0: Ja, ja. Die nog
8: je bent echt van slag daarna. Ja. Althans, ja, ik was echt van slag daarna.
0: Nou, dat geloof ik. Ja, die mensen die denken van we gaan even douchen met z'n allen.
8: Ja, dat werd ze voorgehouden, ja.
0: Ja, ja. Nou, helemaal als je daar bent geweest, dan ben je maar dankbaar dat het nu andere tijden zijn, toch?
8: Godverdorie, nou zeg, laten we alsjeblieft daar heel dankbaar voor zijn.
0: Marion,
8: elke dag.
0: Dank je wel en een fijne avond daar, hè?
8: Jij ook.
0: Dag.

0: Lyle Smith en Nice to Meet You. Nice to meet you, Grita.
1: Eens gelijks. Goedemiddag.
0: Ja, ja, ja. Bevrijdingsdag, redelijk festival weer, kunnen we zeggen.
1: Ja, ja, de zon kwam vanuit het westen er toch nog bij. Heeft net niet regenen, denk ik, gehaald. Maar voor de rest heeft een aanzienlijk deel van Midden-Nederland toch nog de zon gezien. En dat betekende dat die temperatuur op veel plekken toch nog even richting de 15 graden is getild.
0: Ja, ja. Nou ja. Ja. Hebben we ook wel eens bloedhete bevrijdingsdagen gehad eigenlijk?
1: Ja, bloedhete, dat is zeg maar, als ik het heb over bijvoorbeeld 25 graden en plus, dat is 4 keer geweest dat het 25 graden plus is geweest. Dus meestal is het bescheiden de laatste keer dat het 20 plus was op 5 mei op bevrijdingsdag. Dat is ook alweer een tijdje geleden. Dat was 5 mei 2018.
0: Maar ja.
1: Dus ja, het is niet vaak stikheet. Het is eerder wat aan de koele, kille kant.
0: Ja. Nou, vandaag dus 15 graden.
1: Ja.
0: En hoe ziet dan de komende tijd eruit?
1: Ja, het gaat een beetje op en af. Het is geen stabiel voorjaarsweer. Dat is maar goed ook. Dat hebben we al een tijdje gehad. Dus dat mag ook wel weer eens een keer anders. En we zien vanuit oostelijk België regen op ons afkomen. Maar die gaat ons waarschijnlijk weer net niet of net wel halen. Dat zagen we natuurlijk vandaag ook met net niet of net wel de opklaringen. Beetje op het randje zitten we. Nou, vanavond is het in ieder geval droog. Wat opklaring, maar ook wel weer vanuit het zuidoosten wolkenvelden. En vannacht zou er in oostelijke delen van Midden-Nederland een klein beetje regen kunnen vallen. En morgen zitten we weer een beetje op de wip. Boven het noordwesten van het land hangen de opklaringen. Bij ons denk ik vrij veel bewolking. En ten oosten van ons kan wat regen vallen. Maar dat kan nog net aan ons, schampen, zeg maar. Dus ook weer voor het oostelijke deel van Midden-Nederland zou morgen een klein beetje lichte regen kunnen hebben. En ja, die temperatuur, als de zon er een beetje bij komt, komen dus weer op 15 graden. Maar ik denk dat veel plekken met een graadje of 13, 14 het ongeveer moeten doen. Dus ook een beetje frisjes.
0: Oké. Over een uur, dan kijken we eventjes wat verder vooruit de week in nog.
1: Goed plan. Tot straks.

Gene Pitney, It Hurts to Be in Love. Tot 7 uur ben ik bij je met Utrecht Komt Thuis. Gezellig dat je erbij bent. Onze tuinman is er ook gewoon op deze bevrijdingsdag. We gaan straks eens even de druif onder handen nemen. En we praten door over vrijheid en wat het voor jou betekent.

0: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Grebbelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
4: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
3: En voor de sta-opstoel van Toon.
5: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen.

0: Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Medipoint.
1: Medipoint. Met de juiste zorg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Clemens Peters met het NOS Journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. De aftrap werd gegeven in Utrecht, waar premier Jette en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur ontstaken. In Pijnacker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Bij het bevrijdingsfestival in Haarlem werd het op een gegeven moment zo druk bij het optreden van bankzitters dat bezoekers in de verdrukking kwamen. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlakbij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Als gevolg van het ongeluk werd de A1 richting Duitsland afgesloten. Bij De Lutte staan regelmatig files vanwege grenscontroles, net als bij andere grensovergangen op snelwegen. Anderhalve week geleden kwam een bestuurder in Gelderland om bij een kettingbotsing op de A12 vlakbij de Duitse grens. Hulpverleners zijn bezig 3 zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde en daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigt onder meer het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer ingeleverd zou worden. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land blijft het droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond, Radio M Utrecht op deze bevrijdingsdag 5 mei. En de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio horen we van Eva. Goedenavond.
3: Goedenavond. Het is vol op het Utrechtse bevrijdingsfestival in Park Transwijk. De organisatie laat nog maar mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Soms gaan de hekken weer even open en kunnen er wat mensen naar binnen. Inwoners van Vleuten willen natuurgebied De Hampoort zelf gaan beheren en ontwikkelen. Ze willen het gebied overnemen van de provincie. En volgende maand praten ze daarover met gedeputeerde Has Bakker. En er wordt een bijzondere roeiwedstrijd gehouden in Utrecht aanstaande zaterdag. Op de Catharijnensingel wordt er een wedstrijd gehouden tussen de roeiers van vereniging Triton en de Olympische legende van de Spelen van 1968 uit Mexico-stad. Meer daarover straks om 6:30.
2: De files, nou het is rustig, want veel mensen werken niet op deze 5e mei. A2 Utrecht-Den Bosch, daar wel een file van 10 kilometer tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. De vertraging 20 minuten heeft te maken met het slechte wegdek daar en een gesloten rechterrijstrook. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort en knooppunt Everdingen, daar 10 kilometer file, 10 minuten vertraging. De Bee Gees hoor je zo meteen. En we gaan eens eventjes over de druif kletsen met tuinman Jurgen Smit.
4: Dit is een uittip.
5: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores, een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
7: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
8: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Tragedy. Het zijn de Bee Gees.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: De broertjes Gib, geboren op het Isle of Man. En daarna als jonge jochies verhuisd naar Australië. Heel veel hits gehad. En wij trapten dit tweede uur. Utrecht komt thuis af met de Bee Gees en Tragedy. Straks hoor je Caro Emerald nog. McQueen, Clark en Hillman. Wham. En Jan die stuurt een berichtje. En die zit al de hele dag te genieten van de mooie muziek. Ook de vrije 81 die je eerder hoorde vandaag. Het heeft hem ook aan het denken gezet over wat vrijheid is. Jan schrijft, vrijheid is genieten. En wanneer kon men weer genieten? Toen het vrede was, na de oorlog. En toen werd ook de Dutch Swing College Band opgericht. Toen kon men weer genieten en dansen. Muziek is voor mij ook vrijheid. Mooi Jan, dank je wel. Wat is voor jou vrijheid en hoe geniet je van die vrijheid? En hoe waardeer je die vrijheid? Daar ben ik benieuwd naar. Dus stuur me maar een berichtje. En dat kan via de RTV Utrecht app. Zometeen ga ik eerst praten met onze hovenier, Jurgen Smit. Is natuurlijk een rare druif. En daar gaan we het ook over hebben.

0: Caro Emerald. Radio M Utrecht. Jurgen Smit, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond. Wij gaan praten over de druif, want die is aardig aan het opgroeien nu, hè?
1: Ja, ja, net als al andere planten natuurlijk. Maar kijk, de druif is ook nog wel een klein beetje gevoelig voor bepaalde ziektes. Hij kan de valse meeldauw krijgen, hij kan de echte meeldauw krijgen. En hij heeft ook vaak last van een galmijt. Dat is een heel klein, beetje spinachtig beestje. En dat zit in het blad. En dat zorgt voor bobbels. Dus als jij een druifplant hebt en je hebt elk jaar zie je van die rare bobbels zitten, dat is dus die galmijt die erin zit te broeden.
0: Ja. En die meeldauw, wat is dat?
1: Ja, dat is een schimmel. Ja. Dat is een schimmel. De echte en de valse heb je. De ene zit onder het blad en de andere zit boven het blad. Je ziet het vaak ook dan terugkomen op de druiven zelf. Dan zijn ze net een beetje rijp en dan denk je, ach jeetje, dan krijgen ze weer zo'n grauwige, wittige uitslag. Nou, dat is een schimmel. Ja, dat nodigt het niet echt uit om dat allemaal op te gaan eten.
0: Nee.
1: Alleen, dat weet je op een gegeven moment van die plant die je hebt. En als je dat nou eens een keertje wil voorkomen, of tegen, in ieder geval zoveel mogelijk probeert te remmen, dan moet je er nu wat aan doen. Dus eigenlijk dat hij nog helemaal geen trossen heeft, dat begint net uit te lopen. Er zijn een paar dingen die je kunt doen. Op dit moment, omdat hij uitloopt, we hebben een droge periode al achter de rug, we krijgen ook nog een droge periode. Gooi er nou gewoon eens even elke avond een emmer water bij. Bij die kluit, gewoon een emmer. Dus niet even 3 seconden met de tuinslang.
0: 5 liter.
1: 10.
0: 10. Oké.
1: Okay. En dat doe je dan gewoon de komende 2 weken. Elke avond even een emmer water erbij. Wat er gebeurt? Hij gaat zich volzuigen met dat water. De bladspanning wordt hoger. Hij voelt zich fijner. Het blad wordt ook wat groter. En je jaagt hem een beetje op. Maar dat is dat je zorgt voor een stevig gewas. Daar zorg je voor. Want hoe sterker het blad is, des te minder makkelijk gaat de sporen, die toch weer komt, want die zit al in die plant, die wil zich ontwikkelen tot een schimmel. En die galmijt wil er ook weer indringen. Dus hoe sterker je het blad maakt, hoe beter. Dus je begint met water. Het tweede is dat als je het weet en dat je dat dus hebt, dan ga je bladvoeding kopen. Dat giet je gewoon bij je. Dan kan je in een spuitje kunnen doen. En dan bespuit je dat blad van die druif. Dus even zijknat met die bladvoeding. En dat doe je gewoon elke 1, 2, 3 weken doe je dat nog een keertje. Die bladvoeding zorgt ervoor dat hij nog sterker gaat worden. Nou, dan rem je daarmee eigenlijk wel de aantasting. Ja. Maar ja, helemaal voorkomen kan je het niet 1, 2, 3. Want je zat toch, maar je probeert het te remmen.
0: En ja, maar dit is allemaal preventie, denk ik, hè?
1: Dit is allemaal preventie, dat klopt. Maar het kan zijn dat het er natuurlijk een beetje tussendoor dringt. Mm-hmm. Hè? Dat de druk van die galmijt en van die schimmel te hoog is. Dan zul je zien dat er toch af en toe wat schimmel komt. Op het moment dat jij ziet dat je bobbeltjes krijgt, of dat je een witte aanslag, meteen wegsnoeien. Niet eens over twijfelen, waar het ook zit, de plant kan er makkelijk tegen. Je knipt meteen de aangetaste delen weg. Want, je weet het, als er een klein beetje regen komt, een beetje wind, die schimmel maakt sporen, dat gaat van blad naar blad naar blad. Dus je ziet dat, je moet hem gewoon even in de gaten houden. En op die manier kan je ervoor zorgen dat de druif, die ja, eigenlijk elke keer een teleurstelling geeft, door nu actie te ondernemen en de komende weken, ja, van de zomer gewoon wel er gewoon fris en fruitig uitziet, en dat je die druiven wel een keertje kunt geneten.
0: Ja. Dus je moet je druif een beetje kennen van de afgelopen jaren.
1: Ja, ja. Ik bedoel, die teleurstelling weet je vast nog wel. Zo van, ja, potverdomme. Ja, hij doet het weer niet. Ja. Of hij doet het juist weer wel. Ja. Maar nu is wel de tijd om daar alvast preventiever. Het tuinieren is vooruitzien.
0: Oké. Okay. Om teleurstellingen te voorkomen is actie nu geboden.
1: Yes.
0: Dankjewel. Tot volgende week, Jurgen.
1: Tot volgende week.
0: Hoi.

0: eerste westerse popgroep die optrad in China. 1985. Wham and Everything She Wants. Zometeen Eva met het regionieuws. Hoor je meer over een bijzondere roeiwedstrijd in Utrecht. Olympisch kampioenen uit 1968 nemen het dan op tegen roeiers van nu. Zometeen meer.
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
5: Europakinderhulp.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
0: 6:30, het regionieuws met Eva. Goedenavond.
10: Goedenavond.
0: Antifascisten demonstreren op dit moment in Utrecht.
10: Ja, zo'n 200 mensen verzamelden zich rond 6:00 op het Domplein. De demonstranten lopen via het Janskerkhof en de Malibaan naar het Wilhelminapark. Ze dragen spandoeken en borden. En ook hebben sommige mensen trommels bij zich. De sfeer is gemoedelijk. De actievoerders hebben kritiek op de jaarlijkse rituelen op 4 en 5 mei. Zo vinden ze het bijvoorbeeld onterecht dat er dit jaar meer verontwaardiging is van politici over verf op het Nationaal Monument op de Dam dan over extreemrechts geweld en vernieling en seksistische bekladdingen bij het gemeentehuis van IJsselstein. Er zijn vanavond demonstranten van verschillende groepen aanwezig, bijvoorbeeld van de Dolomina's. De vier onderhandelende partijen in Soest zijn voor het einde van deze maand klaar. Dat voorspelt formateur Arjan van Gils, die zegt dat de gesprekken in goede harmonie verlopen. Soest 2002, Progressief Soest, D66 en GGS hebben de afgelopen tijd gekeken of ze met elkaar een coalitie kunnen vormen. En de uitkomsten van die verkenning blijken voor alle betrokkenen positief, meldt van Gils. Nu werken ze aan een coalitieakkoord dat er op 28 mei moet zijn. En dan zouden ook de nieuwe wethouders geïnstalleerd moeten worden. Het is vol op het Utrechtse Bevrijdingsfestival in Park Transwijk. De organisatie laat nog maar mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Rond 4:30 werd het te druk en gingen de hekken dicht, zegt een woordvoerder van het festival. Soms gaan die hekken weer even open en kunnen er wat mensen naar binnen. Er staan nog altijd wachttinden in de rij. De organisatie roept mensen op om voorlopig thuis te blijven tot het weer wat rustiger wordt. En er wordt een bijzondere roeiwedstrijd gehouden in Utrecht aanstaande zaterdag. Op de Catharijnensingel wordt er een wedstrijd gehouden tussen de roeiers van Vereniging Triton en de Olympische legende van de Spelen van 1968. De Utrechtse studentenroeivereniging Triton viert zo zijn 29e lustrum. Het wordt een wedstrijd van de beste 8 van Triton tegen de Olympische 8 van Mexico Stad. Daarin zitten onder andere Jan Wienissen, die toen goud won in de skif, en Harry Droog, die zilver won in de dubbel 2. Beide zijn al boven de 80, dus werken ze wel met een correctiefactor op de geroeide tijd om dat zo eerlijk mogelijk te houden. Het weer. Vanavond en vannacht is het kalm en ook grotendeels droog. Morgen dan wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 15 graden.
0: Eén file nog en die staat op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein en afrit Everdingen. 10 minuten vertraging heeft te maken met slecht wegdek en de rechterrijstrook is daar dicht. Zometeen hoor je Exile en Greta Spannenburg over het weer.
3: Hoi Judith.
11: Dag lieverd. Was het leuk op school?
3: Nee, we moesten stomme dingen doen.
11: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
12: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum. Dit was een uittip.
13: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
14: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
15: Utrecht komt thuis met

0: Exile. Wat een heerlijk liedje toch. Dat is ook vrijheid, hè? Kiss you all over. Je luistert naar Radio M Utrecht. We praten over vrijheid op deze bevrijdingsdag. Marijke stuurt een berichtje. Ha Aard, ik vind vrijheid heel belangrijk. Gezien de omstandigheden in de wereld hoop ik wel dat het zo kan blijven. Ik heb kinderen en kleinkinderen, dus ik hoop dat we in vrijheid mogen blijven leven. Dankjewel voor jouw reactie, Marijke. Gerard, goedenavond.
1: Goedenavond, Aard.
0: Ja, en volgens mij heb jij ooit wel eens geen vrijheid meegemaakt. Zo moet ik het zeggen. Want je was in Rusland in 1975?
1: In 1975, ja. Dat was nog volledig onder het communistische regime.
0: Ja.
1: En je moest al met een speciale gelegenheid van een jongerenuitwisseling kon je erheen, anders kwam je helemaal niet in Rusland terecht.
0: Achter het ijzeren gordijn?
1: Achter het ijzeren gordijn, ja.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, en je werd 2 dagen Moskou, je werd gewoon gecontroleerd. En s'avonds zaten ze met de Kalashnikov op de gang om je toch te beschermen, misschien tegen gijzelingen of dat soort dingen. Ik weet het ook niet waarom ze dat deden.
0: Ja,
1: het was voor ons een hele nieuwe wereld.
0: Ja, want hoe kwam je daar terecht dan?
1: Nou, ik had een zwager, of ik heb hem nog steeds, en die ging met zijn vriend erheen en er wilde nog een vriend mee. En toen zei ik van, ik wil dat ook wel zien, want ik had toch een beetje nog het idee dat communisme wat zou kunnen brengen in de wereld. Toen ben ik daar geweest en ik heb het gezien hoe dat daar gaat. Nou, het is een slechter als kapitalisme. Dus je wordt daar niet wijzer van.
0: Dus daar was je snel van genezen?
1: Ik was genezen en 5 kilo lichter kwam ik terug. Dus het was een hele belevenis. En ik heb daar ook de begraafplaats gezien in Stalingrad en in Leningrad. Dat is onvoorstelbaar dat daar miljoenen mensen liggen die dan opgeofferd zijn door de communisten om iets te bereiken. Want ze doen het nu ook weer in de Oekraïne.
0: Ja.
1: Het is gewoon een aanvulling van mensen en er wordt niet gekeken op een mensenleven.
0: Nee, nee. En als je daar dan was en daar ervaarde hoe onvrij het eigenlijk was, hoe was die sfeer dan?
1: Nou, en je merkte dat je gecontroleerd werd. Je zag bijvoorbeeld in Moskou bepaalde figuren. Die zag je ook terug in Stalingrad en Leningrad. En als je met iemand wilde praten, dan waren ze altijd heel ingetogen en lieten nooit achter hun tong zien over het hele verhaal.
0: Ja, ja.
1: En in de metro heel enkel en een keer dat iemand zich dan uitte. Maar ja, het is volk wat graag onder een tsaar of onder een dictator zit. Dat zie je nu al.
0: Ja.
1: Ze laten het gewoon gebeuren.
0: Ja, ja. Nou ja, als je eronder zit, vergt het natuurlijk ook moed om er onderuit te komen. Dus, of ze het graag willen, dat durf ik niet direct te zeggen. Maar ze leven daar wel onder de knoet. Destijds onder de knoet van Stalin. En toen jij er was, wie hadden we daar toen? Brezhnev?
1: Ja, ja.
0: Ja, dat soort mannen, ja. En nu dan
1: dat
0: Putin.
1: Zijn allemaal mannen en een Khrushchev er nog tussen zitten.
0: Ja.
1: Ja, dus er kwamen er nogal wat hoor.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: en toen kwam je terug in Nederland en toen merkte je, voel je dan ook van hey.
1: Hey, ja, dat is dan het gevoel dat je denkt dat je niet meer gecontroleerd wordt. Dat je dus echt weer je eigen uitspraken kunt doen.
0: Ja.
1: Alleen dan ga je 10 jaar later, kom je per ongeluk bij iemand te werken van de Russische ambassade. En dan wist de AIVD al precies dat je in Rusland geweest was. Dus je bent altijd controleerbaar.
0: Ja.
1: Dat is het verhaal van de wereld op het ogenblik.
0: Ja, ja, zo is het. Maar dan kan je toch beter hier zijn nu dan in Rusland.
1: In Rusland. Ja, ja hoor. Ja,
0: en op heel veel andere plekken.
1: Ja, Nederland is nog steeds het beste en het mooiste land van de wereld. Want er riep iemand wel Zweden. Nou, dan word je ook depressief. Er zijn zelfmoorden ook in de winter heel hoog. En hier valt het wel mee.
0: Gerard, dank je wel. Ik denk dat als Anke Blom luistert, dat hij nog wel even wil reageren. Dat zullen we merken.
1: Ze kent mij, dus ze weet precies wie ze aan moet hebben.
0: Gerard, dank je wel. Fijne avond.
1: Dank je wel, Aarde. Hey, doei.

0: Cliff Richard. Radio M Utrecht. Hallo, Glita.
1: Goedenavond, Aart.
0: Goedenavond. Alles wel?
1: Alles is hier wel.
0: Goed zo. Ik denk dat het op de bevrijdingsfestivals er wel aardig uitziet, hè, qua weer.
1: Ja, ja, het is niet al te warm natuurlijk geweest. Het was op het warmste punt een graad of 15. Nu een graadje of 13, 14. Bewolking, bij tijden ook wat zon. Ja, dat kan slechter. Het had ook natuurlijk warmer gekund. Maar dit is wat we ontvangen hebben van de atmosfeer.
0: Ja, daar doen we het mee.
1: Ja, zeker.
0: Graadje of 15 vandaag.
1: Ja.
0: En als we dan vooruitkijken, wat wordt het?
1: Ja, nou, de temperaturen gaan omhoog. Wel vanaf donderdag eigenlijk. En met name vrijdag en het weekend zien er eigenlijk best wel vrij uit. Zeker qua middagwaarde. Alleen morgen is het nog een beetje hangen en wurgen met wolkenvelden. Ik zag de laatste modelberekeningen en die komen met een neerslag die net niet meer aan onze oostgrenzen zit van Midden-Nederland. Dus ik denk dat het vanavond wisselend bewolkt is. Vannacht veelal bewolkt en morgen overdag ook vrij veel bewolking. In de middag kan er wat tekening zitten in het zwerk. Maar veel opklaringen niet. Maar ook wel droog. Dus dat valt mee. Een graadje of 13, 14. Dat is dan de temperatuur met een noordelijk windje. En dan op donderdag en vrijdag, Aart, dan, er komt een hoge drukgebied wat dichterbij. De neerslag die vanavond en vannacht vooral Limburg en de Achterhoek intrekt, die wordt dan helemaal oostwaarts weggeduwd. Dus die is helemaal uit beeld. Krijgen we denk ik een heel vriendelijk weerbeeld op zowel donderdag als vrijdag met zon, met stapelwolken en temperaturen die dan ook wel wat omhoog weten te gaan.
0: Oké, en dus tekening in het zwerk.
1: Tekening in het zwerk.
0: Neem ik even mee, hoor.
1: Ja, heel graag.
0: Schitterend. Ja. Dankjewel, Grita. Fijne avond.
1: Zelfde. Hoi.

Great Time He Went, René, Radio M Utrecht. Met zometeen de avond van de nostalgie. Hoor je Michael Jackson, The Hollies, Robin Gibb. En dit zijn de baby's. Ik wens je een mooie avond.

0: wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
4: EuropaKinderhulp.nl.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
9: Hey, bedankt.
10: Merci.
8: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag even zo vol dat de hekken dichtgingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Maar er staan nog altijd honderden mensen in de rij. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. En in Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden. In Parijs stond vandaag een medewerker van een naschoolse opvang voor de rechter voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs tientallen medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel misbruik. Vertelt correspondent Saskia Houtuin.
13: Er zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal. En dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
12: De burgemeester van Parijs heeft beloofd €20 miljoen uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. De Rolling Stones gaan voor zover bekend niet live optreden. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigde eerder het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer zou worden ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.
2: Oh, darling, I want to give you everything.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht is het festivalterrein vol en worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Drie passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vermoedelijk besmet zijn met het Hanta-virus, worden van boord gehaald. Ze worden daarna naar Nederland gebracht voor behandeling. Een van de drie is een Nederlander. Er wordt onderzocht wie er precies besmet is met het Hanta-virus en wie met wie contact heeft gehad. Maar dat is volgens viroloog Marion Koopmans nog best een klus.
2: Omdat het gaat over meerdere plekken waar de mensen geweest zijn. En ook wisselende aantallen mensen aan boord. Dus dat maakt het gelijk een vrij groot uitbraakonderzoek.
1: De Hondius ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven daar niet in. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog, met soms wat zon, bij maxima tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om...

van een denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een bestuurder van een bestelbusje is vanmiddag om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 richting Duitsland was urenlang afgesloten voor onderzoek. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De politie wil de Spanjaard en de Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Sumud Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De Belangenvereniging voor Sportbestuurders stelt een meldpunt in voor clubs die zich gedupeerd voelen door de problemen met een subsidieregeling. Clubs konden zich begin dit jaar inschrijven voor een tegemoetkoming bij verbouwingskosten. En dat deden ook twee voetbalclubs uit Lemmer die willen fuseren.
2: Op 5 januari hebben wij op tijd onze aanvraag ingediend. En het principe is bij de boze wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En we waren keurig op tijd. Dus er stond een groen vinkje op het financiële plaatje wat we hebben gepresenteerd.
1: Maar door een fout bij het ministerie zijn gegevens over wie wanneer de subsidie had aangevraagd kwijtgeraakt. En daarna besloot het ministerie te loten en vielen veel clubs, waaronder deze uit Lemmer, buiten de boot. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip de Hondius, waar haar man ook overleed. Vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar zij later overleed. Pas later bleek dat ze was besmet met het Hanta-virus. 3 besmette mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip worden waarschijnlijk morgen naar Nederland overgebracht. Op de Amstel in Amsterdam is het traditionele 5 mei-concert bezig. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij. Ze werden ontvangen door burgemeester Halsema van Amsterdam. Het concert werd afgetrapt door Acta en de Munnik.

0: Concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nieuwe nummers op. Een deel daarvan is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vannacht in het oosten en zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Ook op de dag van de vrijheid ben ik bij je. En vrijheid is een groot en meeslepend begrip. En daarom wil ik het klein houden voor jou. Jij hebt de vrijheid om lekker tot 11 uur vanavond bij me te zijn hier op Radio M Utrecht. En te luisteren naar de mooiste en soms ook hele verdrietige liefdesliedjes. Zoals de plaat waarmee ik begon, You Don't Bring Me Flowers. Van Barbara Streisand en Neil Diamond. Je ziet ze verwelken als je naar het liedje luistert. Maar gelukkig wordt ook het geluk van de liefde bezongen. Het gaat gewoon zoals je gewend bent, een beetje heen en weer. Ik begin nu met een liedje van Paul de Leeuw. Hij heeft het geleend van Laura Pausini en het werd een hele grote hit in Nederland. Geniet van Ik wil niet dat je liegt.

Ik voel het nog. Ik was in München bij het concert dat ze gaf met 80.000 anderen. En ik voelde me alsof ik alleen was met Adele. Toen ze het concert begon met Hello. En dat nog steeds heel erg spannend vond. Met tranen in haar ogen. Dat het begin goed was gegaan. Liep ze naar het podium en heeft ze een fantastische show weggegeven. Fijn om Hello voor jou te draaien hier op Radio M Utrecht. Net als dit liedje van Leo Sayer. When I Need You.

Show Me Heaven, Maria McKee op Radio M Utrecht. Alles om jou in de zevende hemel te brengen. Op een dag als vandaag, op 5 mei, vind ik het mooi om Claudia de Breij te draaien. Mag ik dan bij jou?

In de liefde kan tijd je ergste vijand of je grootste bondgenoot zijn. Je hoorde John Rawls op Radio en Utrecht aan jou de vrijheid om in te vullen hoe het zit. Zometeen ga ik Niels Geuzenbroek voor je draaien. Eerst Olita Adams met haar mooie stem.

De trein waar je altijd op wil stappen als je graag luistert naar de Love Songs op Radio in Utrecht. De Liverpool Express en You Are My Love. En dit is de stem van Jermaine Jackson.

Als het liefde makkelijk gaat, hoef je ook geen opofferingen te doen. Gaat het allemaal vanzelf. Elton John op Radio in Utrecht. En nog één bijzonder liedje voor jou. Je gaat luisteren naar Birdie met Skinny Love.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar dat land wil het schip niet in de haven toelaten. 3 besmette mensen aan boord die er slecht aan toe zijn, worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip en met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren optredens te zien van onder andere Akda en de Munnik en Roxanne Hazes. De bevrijdingsfestivals in het land zijn druk bezocht, maar er waren nergens grote incidenten. Iran ontkent de aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht op X dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden ook al aanvallen gemeld door de VAE. De VS maakte toen bekend 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken te hebben gebracht. Israël heeft het voorarrest verlengd van 2 activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De Spanjaard en de Braziliaan voeren mee met de Global Summit Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op 2 na werden ze korte tijd later vrijgelaten. Het weer vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen onder druk te zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden. De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale van vorige week. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: M Utrecht. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. De finale is op 30 mei. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onder.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen of onder druk zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.